0: bang dat er opnieuw geen knopen zijn doorgehakt. En SGP-leider Stoffer denkt dat de miljoenennota nu al achterhaald is. Het moet nog blijken of er een meerderheid komt voor de plannen. De situatie rond een metaalbewerkingsbedrijf in Eindhoven is onder controle, meldt de brandweer. De afgelopen avond kwamen daar gevaarlijke stoffen vrij. Dat kwam waarschijnlijk doordat een ijzeren balk in een bad met salpeterzuur belandde. Vervolgens kwamen er gele rookwolken uit het gebouw. Salpeterzuur is een gevaarlijk bijtend zuur. Omdat de pakken van de brandweer uit Brabant niet bestand waren tegen de gevaarlijke stoffen, kwam een speciale eenheid uit Rotterdam helpen in Eindhoven. Volgens de brandweer is er geen risico voor omwonenden. Aan de Universiteit in Groningen zijn 3 studenten begonnen aan de studie Friese taal. Het is voor het eerst in 15 jaar dat die studie kan worden gevolgd. Jarenlang was er te weinig animo voor de academische opleiding, maar door subsidie uit Den Haag en de provincie is het nu toch mogelijk. Dan het weer, opklaringen en wolkenvelden, hier en daar een bui bij ongeveer 14 graden. Overdag geregeld zon, plaatselijk kans op wat regen, vooral in het noorden van het land. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
3: Zuidoost TV. Door de buurt, voor de buurt. De reporters van Zuidoost TV volgen de actualiteit en vertellen de verhalen van de bewoners van Gaasperdam, Gein, Driemond en de Bijlmermeer. Maar ook aandacht voor de buurtdokter met adviezen voor een gezonder leven. Zuidoost TV. Iedere dag, de hele dag, op Salto TV en altijd via salto.nl.
4: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De tijdelijke nachtopvang voor asielzoekers in Nieuwe Pekela gaat dicht op 14 september, heeft de gemeente Pekela besloten. De locatie ging begin juli open voor asielzoekers die niet konden overnachten in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat centrum was te vol. De gemeente zegt tegen RTV Noord dat er geen incidenten zijn geweest met asielzoekers. Wel zeiden inwoners dat ze last hadden van de bussen en van lawaai door de beveiliging. Volgens de burgemeester van Pekela voelden mensen zich overvallen door de opening van de noodopvang. Hij heeft zijn excuses aangeboden. De situatie rond een metaalbewerkingsbedrijf in Eindhoven is onder controle, meldt de brandweer. Afgelopen avond kwamen daar gevaarlijke stoffen vrij. Dat kwam waarschijnlijk doordat een ijzeren balk in een bad met salpeterzuur belandde. Vervolgens kwamen er gele rookwolken uit het gebouw. Salpeterzuur is een gevaarlijk bijtend zuur. Volgens de brandweer is er geen risico voor omwonenden. Het Openbaar Ministerie in Polen doet onderzoek naar een brand afgelopen nacht in een dronefabriek. Het OM wil nagaan of het een terroristisch misdrijf was. En ook wordt onderzocht of er brand is gesticht en of daarbij buitenlandse inlichtingendiensten betrokken waren. In de fabriek worden onder meer verkenningsdrones gemaakt die Oekraïne inzet aan het front. Een Amerikaan van 91 heeft een record verbroken door als oudste mens een bekende wandelroute uit te lopen in de staat Maine. De Appalachian Trail is ruim 3500 kilometer lang. De wandelaar begon in september vorig jaar aan zijn tocht en kwam vandaag aan op de eindbestemming. Tijdens zijn wandeling viel hij 71 keer. De Amerikaan heeft al eerder het record verbroken op de route. Hij was toen 82 jaar. Dan het weer, opklaringen en wolkenvelden, hier en daar een bui bij ongeveer 14 graden. Overdag geregeld zon, plaatselijk kans op regen, vooral in het noorden van het land. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
3: Iedere maandag tussen 2 en 4 het spel met Kale Harry. Erwin en Jani spelen dan met jou het leukste gokspelletje van Nederland, waarbij je zoveel mogelijk munten moet verdienen en dan een zo hoog mogelijke score neerzetten om de dagwinnaar te worden. Je kunt ook leuke geldprijzen winnen aan het einde van het jaar door de hoogste jaarscore neer te zetten. Kale Harry, elke maandag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
4: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
5: Geen idee.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het voormalige Amerikaanse bandlid Dwayne Davis is door een jury in Las Vegas veroordeeld voor de moord op de rapper Tupac in 1996. Volgens de jury is bewezen dat Davis de moord heeft bedacht en gepland. Davis vertelde 3 jaar geleden in interviews en in zijn boek dat hij een vuurwapen had geregeld en in een Cadillac was gestapt terwijl hij op zoek was naar Tupac. Hij zei niet wie daarna schoot. Tupac werd beschoten vanuit een Cadillac na een bokswedstrijd. Hij zat toen in de auto met zijn platenbaas. 6 dagen later overleed hij. Hij was een van de bekendste rappers ooit. De tijdelijke nachtopvang voor asielzoekers in Nieuwe-Pekela gaat dicht op 14 september, heeft de gemeente Pekela besloten. De locatie ging begin juli open voor asielzoekers die niet konden overnachten in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat centrum was te vol. De gemeente zegt tegen RTV Noord dat er geen incidenten zijn geweest met asielzoekers. Wel zeiden inwoners dat ze last hadden van de bussen en van lawaai door de beveiliging. Oppositiepartijen reageren terughoudend op het akkoord over de begroting dat de coalitiepartijen hebben gesloten. Pro-leider Klaver is bang dat er opnieuw geen knopen zijn doorgehakt. SGP-leider Stoffer denkt dat de miljoenennota nu al achterhaald is. Het moet nog blijken of er een meerderheid komt voor de plannen. De situatie rond een metaalbewerkingsbedrijf in Eindhoven is onder controle, meldt de brandweer. Afgelopen avond kwamen daar gevaarlijke stoffen vrij. Dat kwam waarschijnlijk doordat een ijzeren balk in een bad met salpeterzuur belandde. Volgens de brandweer is er geen risico voor omwonenden. Dan nog het weer. Opklaringen en wolkenvelden. Hier en daar valt een bui. Het is een graad of 14. Overdag geregeld zon, maar plaatselijk kans op regen. Vooral in het noorden van het land. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2 Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
3: Zuidoost TV. Door de buurt, voor de buurt. De reporters van Zuidoost TV volgen de actualiteit en vertellen de verhalen van de bewoners van Gaasperdam, Gein, Driemond en de Bijlmermeer. Maar ook aandacht voor de buurtdokter met adviezen voor een gezonder leven. Zuidoost TV. Iedere dag, de hele dag, op Salto TV en altijd via salto.nl.
4: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Onder in een pries. Ik heb nodig wat ik niet heb. Word wanhopig als ik lief heb. Durf de mensen niet te groeten, terwijl ze liggen aan mijn voeten. Het leven, hoe doen jullie dat toch? Ik stel wat uit, ik stel me aan.

0: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het voormalige Amerikaanse bendelid Dwayne Davis is door een jury in Las Vegas veroordeeld voor de moord op de rapper Tupac in 1996. Volgens de jury is bewezen dat Davis de moord heeft bedacht en gepland. Zijn straf wordt over 6 weken bekend. Davis vertelde onder meer in zijn boek dat hij een vuurwapen had geregeld en in een Cadillac was gestapt terwijl hij op zoek was naar Tupac. Hij zei niet wie daarna schoot. Tupac werd beschoten vanuit een Cadillac. 6 dagen later overleed hij. Artiest was een van de bekendste rappers ooit, met nummers als Dear Mama en California Love. De tijdelijke nachtopvang voor asielzoekers in Nieuwe Pekela gaat dicht op 14 september. Dat heeft de gemeente Pekela besloten. De locatie ging begin juli open voor asielzoekers die niet konden overnachten in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat centrum was te vol. De gemeente zegt tegen RTV Noord dat er geen incidenten zijn geweest met asielzoekers. Wel zeiden inwoners dat ze last hadden van de bussen en van lawaai door de beveiliging. Het Openbaar Ministerie in Polen doet onderzoek naar een brand afgelopen nacht in een dronefabriek. Het OM wil nagaan of het een terroristisch misdrijf was. Ook wordt onderzocht of er brand is gesticht en of daarbij buitenlandse inlichtingendiensten betrokken waren. In de fabriek in Polen worden onder meer verkenningsdrones gemaakt die Oekraïne inzet aan het front. De Japanse voetballer Ueda vertrekt bij Feyenoord. De aanvaller van 28 heeft een contract getekend bij Lille tot en met 2030. De Franse club zou 15 miljoen euro voor hem betalen. Ueda kwam 3 jaar geleden bij Feyenoord. Het afgelopen seizoen werd hij eredivisie topscorer bij de club uit Rotterdam. Dan het weer. Vanochtend veel zon, maar ook kans op een bui. Vanmiddag zon en wolken en bijna overal droog. Het wordt ongeveer 20 graden. Morgen zon, wolken en hier en daar een bui. Het wordt dan 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
3: Luister iedere woensdag.
4: Wij gaan dansen.
5: Dankjewel. Nou, ik kom vaker.
6: Zou je ooit nog terug gaan naar Drenthe?
7: Nee, voor geen goud.
4: Dit moet ik. Ja. Deze wereld moet ik in.
8: I promise to be kind to the city and its citizens.
6: Jij bent iets van plan hier in de buurt.
5: Ja, zoals altijd.
3: Iedere woensdag van 5 tot 8.
9: Red Light Jazz Radio.
10: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether. Waarom?

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen vannacht op Oekraïne zijn 4 mensen omgekomen, melden Oekraïnse autoriteiten. Ook zijn 10 mensen gewond geraakt, onder wie kinderen. De hoofdstad Kiev en gebieden in de omgeving werden aangevallen met ballistische raketten en drones. Het Oekraïnse luchtafweersysteem zou ook Russische projectielen hebben neergehaald. In Kiev werden binnen een kwartier tientallen explosies gehoord. Ook zijn er branden gemeld. Gisteren zouden bij Russische aanvallen op Oekraïne 7 mensen zijn gedood en ruim 40 mensen gewond zijn geraakt. Het voormalige Amerikaanse bandlid Dwayne Davis is door een jury in Las Vegas veroordeeld voor de moord op de rapper Tupac in 1996. Volgens de jury is bewezen dat Davis de moord heeft bedacht en gepland. Zijn straf wordt over 6 weken bekend. Davis vertelde onder meer in zijn boek dat hij een vuurwapen had geregeld en in een Cadillac was gestapt. Hij zou toen naar Tupac hebben gezocht. Davis zei niet wie daarna schoot. Tupac werd beschoten vanuit een Cadillac en 6 dagen later overleed hij. De artiest was een van de bekendste rappers ooit. De tijdelijke nachtopvang voor asielzoekers in Nieuwe Pekela gaat dicht over 2 weken. Dat heeft de gemeente Pekela besloten. De locatie ging begin juli open voor asielzoekers die niet konden overnachten in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat was te vol. De gemeente zegt tegen RTV Noord dat er geen incidenten zijn geweest met asielzoekers. Wel zeiden inwoners dat ze last hadden van de bussen en van lawaai door de beveiliging. De Japanse voetballer Ueda vertrekt bij Feyenoord. De aanvaller van 28 heeft een contract getekend bij Lille tot en met 2030. De Franse club zou 15 miljoen euro voor hem betalen. Dan het weer. Vanochtend veel zon, maar ook kans op een bui. Vanmiddag zon en wolken en bijna overal droog. Het wordt rond de 20 graden. Morgen zon, wolken en hier en daar een bui. Het wordt dan 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Donderdag tussen 10 en 12 is het nostalgisch op Radio Noordzij en Radio Salto. Jan uit Slotermeer presenteert de beste muziek uit de jaren 50, 60 en 70 in Nostalgie met Jan. Vraag je nostalgische verzoekplaatje aan en doe gelijk mee met het enveloppenspel. Nostalgie met Jan. Iedere donderdag tussen 10 en 12 op Radio Noordzij en Radio Salto.
3: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
4: Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

de Molukse dag vanouds altijd druk, altijd gezellig. De Molukse gemeenschap mingelt hartstikke goed met de Surinaamse. 107.9, maar...

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. ING verwacht dat de Nederlandse detailhandel dit jaar minder hard groeit dan eerder gedacht. De bank verlaagt de omzetprognose van 4,5 naar 3%. Door de oorlog met Iran en de blokkade van de Straat van Hormuz zijn energie en brandstof duurder geworden. Consumenten houden daardoor minder geld over voor winkels. Vooral bij non-food blijven de bestedingen voorzichtig. Ook stijgen de personeels, logistieke en inkoopkosten. Bij een grote Russische aanval met raketten en drones op Kiev en omgeving zijn zeker 4 mensen gedood en 14 gewond geraakt. In de hoofdstad vielen 3 doden. In Boryspil kwam 1 persoon om het leven en raakten 9 mensen gewond, onder wie een kind. Daar werden een appartementencomplex en een bedrijfsgebouw beschadigd. Het was de 6e opeenvolgende dag waarop Kiev en de omliggende regio werden aangevallen. 500 inwoners van Nijmegen kunnen vanaf vandaag een half jaar gratis met de trein reizen. Dat kan zowel in de spits als daarbuiten, dankzij een proef van de NS en de gemeente. De proef is bedoeld voor mensen voor wie de kosten van reizen een drempel zijn. De gemeente wil zo ook meer inzicht krijgen in de reisbehoeften van deze groep. Bij meer aanmeldingen wordt er geloot. Ook 1000 inwoners van Amersfoort doen mee aan de proef om een half jaar gratis met de trein te reizen. Vanaf vandaag kunnen Noren afscheid nemen van de overleden koning Harald. Zijn kist staat in de paleiskapel van het Koninklijk Paleis in Oslo opgebaard. Daar kunnen mensen tot aan de uitvaart afscheid van hem nemen. Gisteren is de kist in het bijzijn van familie en de hofhouding naar de kapel gebracht. De uitvaart staat gepland voor volgende week woensdag 9 september. Harald de Vijfde overleed op 89-jarige leeftijd. Dan nog het weer, vandaag een zonnige periode, droog en het wordt 's middags maximaal 22 graden. Tot zover het radionieuws.
2: U bent nog steeds afgestemd op uw favoriete omroep. Uw beste vriend in blije, maar vooral ook in bange dagen Maart Radio. Te beluisteren via de ether, de kabel en langs de elektronische snelweg het internet over geheel de wereld.

0: Dit is Mart. Al langer dan
1: 40 jaar.
0: De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
2: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.
3: Welkom bij Hoop en Leven. Een programma dat licht brengt in donkere dagen. Hoop in moeilijke tijden. En geloof dat werkt. Elke week hoor je hier woorden van kracht, praktische lessen uit de Bijbel en verhalen die je hart raken. Blijf luisteren, want waar hoop leeft, daar begint nieuw leven.
4: Een hele goede morgen, mijn vrienden en vriendinnen. Welkom bij een nieuwe aflevering hier op Radio Mart via Caribbean FM, Salto, Ether 107.9 FM. Mijn naam is Pastor Eddy en tot 19:30 zullen wij hier samen met u zijn. En ik ben niet alleen, ik ben hier ook met Pastor Victor. Goedemorgen, Pastor.
5: Goedemorgen, Pastor. Goedemorgen, beste luisteraars. Een gezegende ochtend. Wij hebben hoop in leven in ons geloof in God. En dat kan alles veranderen.
4: Ja, en dat willen wij laten horen, pastoor, door levensverhalen van mensen. Een hele mooi lied om rust te brengen in de ochtend natuurlijk. En het gebed. Het gebed die wij zullen zometeen opzeggen. Heeft u uw glas water nog niet voorbereid? Bereid het voor. Of uw flesje bereid het voor. Omdat wij gaan bidden. Bidden en zometeen gaan we ook een interessante Bijbelvers met u delen. Die ik geloof dat u ook zal ondersteunen. Blijf zeker luisteren naar dit programma. Maar luister eerst naar dit hele mooie lied. We komen zo meteen terug bij jullie.

0: Je luistert naar Hoop en Leven. Weet je, soms lijkt het donker, maar juist dan schijnt het licht van God het helderst. Houd vast aan je geloof, want er is altijd hoop. Blijf luisteren, hier bij Hoop en Leven.
1: Welkom terug, mijn vrienden en vriendinnen. Wij willen u zo een levensverhaal laten horen van een persoon. En wij, de reden dat wij deze levensverhalen laten horen, zodat het is eigenlijk de Bijbel, maar de werken van wat het doet.
2: Lijf.
1: ja, natuurlijk. En, en als je de Bijbel leest, dan zien wij, vooral in de tijd van Jezus, heel veel wonderen die werden gedaan, hè, in die tijd. En misschien hoorde personen zeggen, ja, oké, ja, het is allemaal wel mooi, maar dat was in de tijd van Jezus. Maar Jezus leeft nog steeds. En wanneer wij onze geloof zetten op hem, dan kan hij ondersteunen.
2: Precies. En de discipelen gingen door met de wonderen.
1: Ja.
2: Dan door het geloof, toch? God manifesteert zich. En nog steeds. Dan soms mensen kunnen denken, die was Jezus. En Jezus stierf en is klaar.
1: Ja.
2: Er is niks meer die zal kunnen gebeuren. Maar eigenlijk, zoals u zegt, hij leeft. Mm-hmm. En de discipelen hebben het bevel gekregen om het werk te blijven doen. Ze hebben gedaan. En nog steeds, er zijn mensen die op dezelfde manier leven, geloven, tot God komen. En God blijft wonder doen. Dan voor wie naar ons luistert, die misschien dacht, wie zal ik zoeken, toch? Wie zal mij helpen? En misschien ging naar verschillende plekken en mensen hulp zoeken, kan nog steeds tot Jezus komen.
1: Jawel, en hij staat klaar en hij wil. Ik herinner me zelfs een verhaal. Er was iemand die heel ziek was en hij zei tegen Jezus, Jezus, als u wilt, kunt u mij genezen. Hij zegt, ja, ik wil het. Hè? En hij strekte zijn hand uit en hielp hem. En dat is eigenlijk wat hij wil doen. Hij wil dat wij tot hem komen, zodat hij ons zal kunnen helpen. En in dit verhaal hier is een jonge dame die tot hem kwam en die werd geholpen. Laten we luisteren naar dit verhaal en we komen zo meteen terug bij jullie.
3: Hallo, mijn naam is Ada. Voordat ik naar de UKGR kwam, was ik een persoon dat onzeker was. Ik had ook wel heel veel negatieve gedachten, twijfels. En ik had eigenlijk niet zo'n grote visie van wat ik wilde zijn en wat ik wilde worden. Ik was ook heel erg verdrietig en boos vanwege omstandigheden dat gebeurde in mijn familie. Maar ook wel met mijzelf, mijn innerlijke, dat ging ook echt niet goed. Het ging zo slecht dat ik op een bepaald moment mezelf ook wel pijn wilde doen. Godzijdank is het niet zoveel gekomen. Mijn moeder werd uitgenodigd door een vriendin om mee te gaan naar het UKGR hulpcentrum. En zij nam mij en mijn broer en mijn zus mee. En daar kwam ik eigenlijk voor het eerst in contact met wat er werd gesproken daar. Van over hoe je je leven kan veranderen. Of wat er allemaal kan gebeuren als jij om hulp vraagt, als je jezelf opent. En ik besloot eigenlijk om echt wel te luisteren. Want het was voor mij allemaal nieuw. Ik had nog nooit gehoord van de Heilige Geest of deze soort prediking had ik niet gehoord. En besloot ik eigenlijk wel om de zondagen te komen en te luisteren naar wat er gezegd werd. Als ik kwam naar de kerk, ik voelde mij goed. Het ging goed, maar ja, dat gevoel bleef even of die rust bleef dan even. En dan ging ik niet en dan voelde ik mij weer down. En mijn moeder had mij dan aangemoedigd om naar de woensdag te gaan. Naar het woord te luisteren. Want op de woensdagen gingen ze echt wel dieper in het woord. En ze spraken ook wel echt, ja, hoe zeg je dat, veel gerichter naar de mensen die dan gingen. En op vrijdagen ging ik ook, zei mijn moeder ook van, ja, kom maar mee. En in het begin was het zo van, maar ik begon dan wel te komen en ik volgde gebedskettingen en ik zag wel resultaat. Want ik kon ook echt niet goed slapen. Ik had last van nachtmerries. En ik merkte wel dat ik beter ging slapen. Ik had geen nachtmerries meer. En ik hoorde ook op wat er gezegd werd tijdens de diensten op woensdagen. En ik begon het eigenlijk stap voor stap in praktijk te zetten. Ik stopte met bepaalde dingen dat ik deed. Stopte ik en ik merkte wel dat er wel een verandering begon te komen. Maar de grootste verandering, dat was eigenlijk mijn onzekerheid. Dat verdriet was nog niet weg. Ik praktiseerde wat ik leerde. En zo merkte ik eigenlijk de verandering begon in mijn binnenste. Toen was het van wauw, dit is het dus. Dit is echt werkelijk vrede. Dit is echt rust. Dit is echt rust. Een rust dat niet te omschrijven is. En een vrede dat zo groot is. En vrede dat echt enkel God kan geven.
1: De vrede die wij soms op zoek zijn. Hè? En we praten niet hier over de wereldvrede. De wereldvrede is afhankelijk van zoveel dingen. Maar deze persoonlijke vrede dat Ada heeft gevonden. Die staat ook beschikbaar voor u. En soms, pastoor, zoeken wij als mensen bepaalde, of wij zoeken de vrede op de liefde, de herstel. We zoeken op vele plaatsen, maar niet bij diegene die het eigenlijk kan geven. En wanneer het woord van God zegt zo van, ik sla mijn ogen op naar de bergen, van waar mijn hulp komen zal. Mijn hulp is van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Dan zien wij hier, dat is wat Ada heeft gedaan, heeft zijn hulp gezocht.
2: Precies, pastoor. En dat soms is de laatste duur voor die persoon. Die persoon weet niet of denkt die is iets religieus. Kijk naar God als een kerk, een religie. Mm-hmm. En er zijn zoveel met rare dingen. Die mensen kijken en zeggen, ik begrijp dit niet. Mm-hmm. En ze gaan naar andere plaatsen om hulp te zoeken. Terwijl God is niet een kerk, is niet een religie. Is niet bepaalde rituelen die mensen zien, die religies doen. God is simpel, God is direct. God werkt, God beantwoordt, God begrijpt ons pijn en staat klaar om ons te helpen. Daarom lezen wij, ik hef mijn ogen op naar de bergen. Van waar zal mijn hulp komen? Mijn hulp is van de Heere. Dan, als wij dat begrijpen, zal alles makkelijker worden.
1: Ja.
2: En de oplossingen komen.
1: Ja, natuurlijk wat makkelijker maken is niet dat er geen problemen zal zijn, maar wel een oplossing.
2: De oplossing vinden, natuurlijk.
1: Ja, en hoe vaak, het is net als die puzzel, hè. Pastoor, soms proberen wij een puzzel op te lossen van ons leven en die is heel echt ingewikkeld. Maar soms één stuk kan zorgen dat er heel veel dingen vrijkomt. Hè? Oh, nu kan ik dat hele gedeelte doen en omdat ik dat kan doen, kan ik dat andere doen. Hè? God is deze ontbrekende stuk die wij nodig hebben, dat zorgt dat alles weer terug bij elkaar komt.
2: En hij heeft de juiste visie.
1: Ja.
2: Dan soms wij begrijpen helemaal niet.
1: Ja.
2: Waarom moeten wij lijden? Waarom dit moment in mijn leven? Waarom zulke problemen? En is veel te zwaar. Maar God die alles weet, hij weet precies waarom. En wat is de juiste oplossing? En hij heeft de macht om dat te doen. Dan hij heeft de macht, en zoals u heeft al verteld, hij wil het doen.
1: Ja, ja. En eigenlijk precies wat u zegt. En soms slaan wij onze ogen op naar de problemen. Of naar de moeilijkheden, naar de frustratie. Maar we kijken niet naar de plek waar God is en deze hulp zoeken hem. En dat is eigenlijk wat wij ook, mijn vriend en vriendin, willen brengen tot dit programma. Om te laten zien wat God kan doen. Hè? Wat God heeft gedaan voor Ada. Wat God heeft gedaan voor de andere mensen dat u heeft gehoord. Mensen die zijn hulp zochten en vonden. Wij willen de richting, natuurlijk, u moet kiezen. De persoon is degene die kiest. Maar God staat beschikbaar om de persoon te helpen. Maar de persoon moet niet blijven kijken naar de problemen. Moet kijken naar de, laat me zo zeggen, de bergen. Nederland heeft geen bergen, maar niet de fysieke bergen. Maar de plaats omhoog. De persoon moet kijken door de ogen van geloof. Om te weten, nee, God, hij kan mij hier helpen. Ik wil dit in hem zoeken. En wanneer wij dit zoeken, dan komt hij ons te hulp. Nou, wij stellen onszelf ook beschikbaar, hè, voor diegenen die willen. U daar in Oost, toch? Was zo?
2: Inderdaad, de Borneostraat nummer 40, Amsterdam-Oost. Bereikbaar met tram 14, 19, 25, dichtbij Dapper-Market. Maar nog iets, pastor. Ja. Als die persoon te lang wacht, de realiteit is, wij worden moe.
1: Ja.
2: En daarna, wij hebben geen kracht om naar boven te kijken. Mm-hmm. Wij zien elke dag de problemen en ze zijn elke dag groter geworden.
1: Ja.
2: Dan, daarom staan wij open elke dag met diensten om 10 uur, 3 uur, alle vaak 's avonds. Want nu is de tijd om actie te ondernemen, om een stap te nemen, voordat te laat zal kunnen worden.
1: Ja, en wanneer we praten over te laat, pastoor, dan zien wij één ding. Wij als mensen die iets nodig hebben, maar blijven uitstellen.
2: He, dat is een probleem.
1: We blijven uitstellen. Nee, een dag zou ik gaan. Hè? Nu moet ik even eerst dit oplossen. Of misschien moet ik eerst dat doen. En ja, we zitten nu al in een nieuwe maand. Ja, hè? Omdat het gaat heel hard. Hè? En voordat we weten, zeggen wij gelukkig nieuwjaar. Maar met dezelfde problemen. Omdat de problemen gaan niet vanzelf weg. Gaan ook niet vanzelf beter worden. Hè? Maar God leert het. Leert ons om hoe wij door dat geloof kunnen kijken naar God. En hij ons daarin begeleiden zoals hij heeft gedaan in het leven van Ada. Hè, pastoor. En dat is wat het geloof zo mooi maakt.
2: Ja, en dat jaar. Wij benaderen het eind van het jaar.
1: Ja.
2: En welke waren de dromen van deze persoon in het begin van het jaar? Mm-hmm. Alle hoop die bestond, alle visie voor de toekomst. Misschien deze persoon heeft verteld, ik ga dit en dit oplossen. Ik ga zo en zo doen. En tot nu toe was het niet mogelijk. Niet omdat de persoon zijn best niet heeft gedaan, maar ja. Als wij kijken niet naar God, wie zal ons helpen?
1: Ja.
2: Maar nu, er is nog tijd om van dit jaar een goede jaar te maken. Er is nog genoeg tijd voor Gods werk in ons leven.
1: Ja, hij die ons wil ondersteunen zodat wij onze doelen kunnen bereiken. Adam wilde die vrede, zocht in hem en hij gaf die vrede. Hè? Stelt u eens voor, mijn vriend en vriendin, dat na een tijdje u zou hebben datgene wat u wilt. Hè? Maar dat is het geloof. Wanneer wij daarvoor voor strijden. En dat zegt hij, van waar mijn hulp komen zal, mijn hulp is van de Heer. Hè? Die de hemel en aarde gemaakt heeft. In andere woorden, diegene die hebben gedaan dat, hij die dat heeft gedaan, datgene wat wij als mensen niet kunnen maken, kan hij doen. Dus van hij die alles heeft gemaakt, hij zal u ook ondersteunen. We gaan ons nu voorbereiden voor het gebed. Als u nog niet heeft uw glas water voorbereid, bereid het voor alsjeblieft, want wij gaan over enkele ogenblikken gaan wij bidden. Dit is het moment van gebed.

Hij weet wat u meemaakt en wat zich in uw binnenste afspeelt. En hij staat ook klaar om u te helpen. Als u zijn reikende hand wil aannemen, is dit uw kans. Wij zullen praten met diegene die de kracht heeft om ons te zegenen en voor wie niets te moeilijk is. Want hij is God. Dit is het moment van gebed.

0: My Vader, my God, in de naam van de Heer Jezus Christus komen wij tot u in gebed. Wij kijken naar u, deze persoon, mijn God, die naar dit programma luistert, kijk naar u. Misschien, mijn Heer, was aan het kijken naar de pijn, de problemen, van opig en het worden moe, uitgeput, mijn Heer, fysiek, geestelijk, emotioneel. Maar nu, wij kijken naar boven, kijken naar u. U die bent vol van liefde. U die bent klaar om ons te helpen. U die brengt nieuw hoop, mijn God. Dan raak dit leven aan. Bezoek dit hart van wie, mijn Heer, heeft nu, mijn God, alleen een paar woorden om met u te spreken. Mijn God, van wie is moe geworden? En breng redding, breng verlossing, breng, mijn God, uw aanraking om deze personen op te richten. Een nieuwe kans, mijn God, om nog van leven te kunnen veranderen. De vrede te vinden, mijn God, in de naam van Jezus Christus.
1: Heere God, wij geloven dat datgene van wat u kan doen, wij als mensen beperkt in zijn, dat uw macht daarin zal werken. Om te herstellen, mijn Heere, op te richten, te versterken. Deze persoon die onderweg is naar werk, op werk is, dat u deze persoon daar komt helpen, ondersteunen. Diegene die naar school is aan het gaan, misschien in de eerste dagen is van deze nieuwe schooljaar, Heere, begeleid. Begeleid door middel van uw macht. Zegen het water, mijn Heer, zodat wanneer deze persoon zal drinken, waar deze persoon ook is, deze persoon die thuis is, nog op bed ligt, deze persoon die is, mijn Vader, in het verzorgingstehuis, in het ziekenhuis, Heer, daar komt uw macht. En die raakt aan om deze vrede en kracht te geven in Jezus' naam. Misschien wil deze persoon graag komen om u te zoeken, mijn Heer. Maar hij heeft kracht nodig. Heer, geef hem, geef haar deze kracht in Jezus' naam. Zo stellen wij vast het water, mijn Heer, gezegend. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En als u daarin gelooft, zeg amen. En drink met het water, van het water met geloof. Heel goed, ik geloof dat God u heeft gezegend. Wij staan beschikbaar voor u. Pastor, u staat daar in Oost, toch? Zoals u zei.
0: Inderdaad, Borneostraat nummer 40. Diensten om 10 uur, 3 uur, 7:30 s'avonds.
1: Ja, en wij hebben natuurlijk ook we zijn ook beschikbaar ook in West. Daar hebben wij bij de Posjeskade nummer 23. Daar zat ook met tram 7, de halte Hoofdweg, tram 17, bus 15, 18. En we staan daar beschikbaar om u te helpen. Vooral op de vrijdag om 6:30 s'avonds en op zondag om 11 uur 's morgens. Ja, en natuurlijk, wanneer we praten over dinsdag, dan weet u ook, we hebben ook deze speciale dienst die we hebben in Zuidoost, als Sint Luma. Jij zal daar zijn, toch, vandaag?
2: Ja, vanavond hebben we een speciale dienst om 7 uur in het kijkcentrum De Nieuwe Stad in Bijlmer-Oost, dus in Amsterdam-Zuidoost, aan de Lutiliplein nummer 11. Ja. U kunt daar komen met de bus 41, 47 of 66, uitstappen bij Tulastraat of uitstappen bij metrostation Ganzenhof.
1: Ja, is er iets dat de persoon moet meenemen vanavond om voor te bidden, of een situatie dat de persoon heeft dat ook de persoon ook die hulp daar kan vinden?
2: Jazeker, de persoon kan komen met een flesje water. Wij zullen het flesje water gebruiken door het geloof. En vanavond zult u meer daarover horen.
1: Goed, dan vanavond om 7 uur, hè?
2: Om 7 uur, ja.
1: Heel goed. Nou, we staan dan klaar om u te helpen. Voor meer informatie kunt u ook ons een bericht sturen. Misschien wilt u een informatie over een van de kerken hier in Amsterdam. Of om de omgeving, misschien heeft u een familielid die gaat door een strijd, heeft een probleem. Of u wilt simpelweg gebed, dan laat ons alsjeblieft dat weten, want wij willen u heel graag helpen. De telefoonnummer is 0682-906638. Ik herhaal 0682-906638. En ik geloof dat door dat te doen, dat al de eerste stap is. En natuurlijk, u bent gewoon van harte welkom. De toegang is gratis. Goed, ik wens iedereen een hele gezegende dag. En morgen zullen wij na het nieuws van 7 uur weer hier zijn. Mijn naam is Pastor Eddie van de Universele Kerk. En voor meer informatie kunt u ook gaan naar ukgr.nl. Dat God u zegen en tot morgen.

0: Communicatieinstituut MART, gebaseerd op de meest elementaire eigenschappen. Geloof, hoop en liefde. Ook in Suriname bekend om haar betrouwbaarheid, empowerment, doorzettingsvermogen en creativiteit. Radio voor, door en met de luisteraars. Twijfel niet, heb altijd een Dikati hart voor MART.
1: André Mang, Ndama.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. De Nederlandse Loterij heeft juridische stappen gezet tegen de illegale goksite Sky Hills. De organisatie achter onder meer Staatsloterij en Toto eist dat het platform stopt in Nederland. Sky Hills is hier inmiddels niet meer bereikbaar. Volgens de Nederlandse Loterij richtte de site zich via onder meer TikTok nadrukkelijk op jongeren. Het is de derde illegale goksite waar tegen de organisatie actie onderneemt. Ook roept ze de overheid op harder op te treden. Nederlandse winkeliers hebben in juli 2,8% meer omzet gedraaid dan een jaar eerder. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek nam ook het verkoopvolume toe met 1,8%. Vooral drogisterijen deden goede zaken. Hun omzet steeg met 12,5%. De non-foodsector groeide met 3,6%. Supermarkten noteerden een omzetstijging van 1,6%. Ook winkels in elektronica en recreatieartikelen verkochten meer. Na de plotselinge overstromingen in de Grand Canyon wordt nog één persoon vermist. Eerder was sprake van 15 vermisten. Reddingsteams hebben inmiddels 82 mensen uit de kloof gered. Bij het noodweer kwamen afgelopen weekend 2 mensen om het leven. De vermiste man komt uit de Amerikaanse stad Illinois. Zoekteams onderzoeken wandelpaden en omliggende gebieden. De zoektocht wordt bemoeilijkt doordat opnieuw zware regen wordt verwacht. Het dagelijks leven in Nederland was in augustus 3,3% duurder dan een jaar geleden. Dat blijkt uit een eerste raming van het Centraal Bureau voor de Statistiek. In juli bedroeg de inflatie nog 3,2%. Vooral energie en motorbrandstoffen werden duurder. Die prijzen lagen bijna 12% hoger. Voedingsmiddelen, dranken en tabak werden juist iets goedkoper. Vergeleken met juli stegen de consumentenprijzen met 0,3%. Dan nog het weer, in het zuiden hier en daar een bui, elders af en toe zon. Vanmiddag flinke zonnige periode en vrijwel overal droog, bij ongeveer 20 graden en een matige tot vrij krachtige wind uit het westen. Tot zover het radionieuws.
2: Luisteraars, uw aandacht voor reisbureau Capriccio Tours. Reisbureau Capriccio Tours, gevestigd aan de Albert Cuypstraat 43 in Amsterdam, is reeds meer dan 30 jaar uw goedkoopste en betrouwbaarste partner met betrekking tot vliegreizen naar Paramaribo. Capriccio Tours is lid van de ANVR en de IATA. Voor alle actuele en recente aanbiedingen kunt u terecht bij Reisbureau Capriccio Tours. Kom gerust langs aan de Albert Cuypstraat 43 om uw goedkoopste reis te boeken. Of u kunt ook bellen met 020-6737-342 of kijk op www.capricciotours.nl voor relevante informatie. De openingstijden zijn van maandag tot en met zaterdag. Uw reisbureau Capriccio Tours is de beste.

0: Deze zomer presenteert Vis-a-Vis Wiwi, het grootste locatietheatergezelschap van Nederland, het spectaculaire openluchttheater Carousel. Beleef een indrukwekkend verhaal over familie, veerkracht en de zoektocht naar je eigen identiteit. Wanneer Frida terugkeert naar haar vader en de oude draaimolen, ontdekt ze dat haar familiegeschiedenis veel verder teruggaat dan ze ooit had kunnen vermoeden. Haar Surinaamse voorouders blijken in 1883 tijdens de wereldtentoonstelling in Amsterdam als bezienswaardigheid te zijn tentoongesteld. Een aangrijpend verhaal dat laat zien hoe belangrijk het is om je eigen geschiedenis te kennen en zelf je koers te bepalen. Voor Carousel is een complete kermis opgebouwd, met een gigantische draaimolen als stralend middelpunt. Verwacht spectaculaire decors, live muziek, humor, verrassende stunts en de kenmerkende slapstick van Vis-a-Vis. Een unieke theaterervaring voor jong en oud. Carousel is te zien van 13 augustus tot en met 20 september aan het Almeerder Strand. Bestel je kaarten via visavis.nl. Je schrijft visavis.nl. We zien je daar. Odi odi.
1: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: naar T-Leasing.
1: Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Prison BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Prison BV aan de Binderij 7G in Amstelveen. Uw partner in vastgoed.
2: Dames en heren, welkom op de vlucht van Suriname Airways. Ready for take-off? Fasten your seatbelt.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: yesterday. Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij een schietpartij in Overasselt onder Nijmegen is vannacht iemand omgekomen. Twee agenten die op de melding afkwamen, die raakten gewond. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. Meerdere mensen zijn aangehouden. Wie het zijn en om hoeveel mensen het gaat, dat zegt de politie niet. Ook niet wat er is gebeurd. De inflatie bleef vorige maand ongeveer gelijk. De prijzen die waren in augustus 3,3% hoger dan een jaar geleden, blijkt uit een eerste snelle raming van het CBS. Het leven werd iets duurder door de oplopende energieprijzen vanwege de situatie in het Midden-Oosten.
1: Ja, dat is een beetje het bekende verhaal. Het zit hem vooral bij energie. En ja, het lijkt erop dat het nu niet alleen komt door hogere prijzen van benzine en diesel, maar dat er ook in de energierekening wel wat zichtbaar is.
0: De prijzen van voeding, drank en tabak die daalden iets met 0,5%. De Chinese webwinkel Shein heeft sinds vannacht een beursnotering in Hongkong. Erg goed gaat het nog niet, want het aandeel daalde gelijk 10% in waarde na de introductie. Shein, dat onder meer spotgoedkope kleding aanbiedt, hoopt met de beursgang ruim 1,5 miljard euro op te halen en zegt dit te willen gebruiken om zijn wereldwijde imago te verbeteren en de CO2-uitstoot te verminderen. En ook moeten pakjes sneller en goedkoper naar de bestemming. En de meteorologische zomer is nog maar net voorbij, maar bij Rijkswaterstaat zijn ze al druk bezig met de voorbereidingen voor de winter. Het wintermateriaal moet worden gekeurd en de voertuigen worden winterklaar gemaakt.
2: Het contrast wordt wel steeds groter. Hè. Door klimaatveranderingen zul je zien dat in september natuurlijk de temperaturen nog behoorlijk hoog zijn. Iedereen heeft de zomer nog in zijn bol. Maar 1 oktober start officieel het gladheidsseizoen. Dit is eigenlijk wel weer de aftrap en we moeten er klaar voor zijn.
0: En vanaf oktober moeten de wagens dus direct de weg op kunnen bij vorst. Het weer vanochtend veel zon, maar ook kans op een bui. Vanmiddag zon en wolken en bijna overal droog. Het wordt zo'n 20 graden. Morgen weer zon, wolken en hier en daar een bui, dan iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag Amsterdam staat tussen Knopend Hoek en de Nieuwe Meer 8 kilometer file. Op de A10 Koenplein richting Knopend Amstel bij Amsterdam Oud-Zuid 5 kilometer langzaam rijdend verkeer. 10 minuten vertraging op de A10 Watergraafsmeer de Nieuwe Meer bij de Koentunnel 5 kilometer. Op de A27 Almere Gorkum tussen Hilversum en Knopend Rijnsweert 7 kilometer langzaam rijdend verkeer. En op de N247 Hoorn richting Amsterdam bij de A10 2 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
5: Sorry, mag ik iets vragen? Waar luister je naar?
6: Radio Swammerdam. Hoezo?
7: Je wekelijks uurtje wetenschapsradio op zondagochtend van 11 tot 12 op Radio Salto. 99.4 FM en 24/7 op je podcast-app.
8: Radio Swammerdam.
9: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het kabinet heeft 5 nieuwe plekken in Nederland aangewezen waar tot en met 2035 versneld 30.000 woningen moeten komen. Zo moeten worden gebouwd in Deventer, Haarlem, Leeuwarden, Maastricht en Weert. Door meer en sneller vergunningen af te geven kan de schop eerder de grond in, schrijft woonminister Boekholt O'Sullivan in een brief aan de Tweede Kamer. Er komt geen extra geld om de woningen bereikbaar te maken. Het vorige kabinet wees ook al nieuwe plekken aan om woningen te bouwen, maar dat ging toen niet door omdat er geen geld was om wegen en spoorwegen aan te leggen. Joost Niemuller vertrekt als hoofdredacteur bij Ongehoord Nederland. Volgens de Omroep is er een verschil van inzicht over de inhoudelijke koers en recente programmering. Vorige week ontstond er ophef na een online uitzendingen van de Omroep, waarin een uitspraak van Hitler werd besproken, onder andere door hoofdredacteur Niemuller. De ombudsman van de publieke omroep kreeg daar tientallen klachten over. Het kabinet onderzoekt momenteel welke juridische mogelijkheden er zijn om Omroep ON aan te pakken of uit het publieke bestel te zetten. 5 dagen na de verwoestende ramp in Nepal en Tibet is het dodental opgelopen tot boven de 1000. In Nepal kwamen zeker 987 mensen om het leven. In Tibet vielen zeker 16 doden. Er worden nog altijd duizenden mensen vermist, onder wie 3 Nederlanders. De Chinese webwinkel Shein heeft sinds vannacht een beursnotering in Hongkong. Erg goed was de start niet, want het aandeel daalde gelijk met 10%. Dat is inmiddels al bijgetrokken. Shein, dat onder meer spotgoedkope kleding aanbiedt, heeft met de beursgang ruim 1,5 miljard euro opgehaald. Het bedrijf zegt het geld te willen gebruiken om zijn wereldwijde imago te verbeteren en de CO2-uitstoot te verminderen. Ook moeten pakjes sneller en goedkoper naar de bestemming. Het weer vanmiddag zon en wolken en bijna overal droog. Het wordt zo'n 20 graden. Morgen weer zon, wolken en hier en daar een bui. En dan iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
3: Elke dag heeft Radio Noordzij leuke programma's op Radio Salto. Maandag tussen 2 en 4 spelen we het spel met Kale Harry. Op dinsdag openen Thea en Claudio de platenkoffer tussen 3 en 5. Woensdag speel je het kofferspel tussen 2 en 4. Donderdag tussen 10 en 12 nostalgie met Jan. En we sluiten de week af op vrijdag met de Nederlandstalige top 30 tussen 10 en 12 met Vincent de Groot. Je ontvangt Radio Salto via 99,4 FM, Ziggo kanaal 911 en KPN kanaal 1123. Je hoort het. De leukste programma's van Radio Noordzij, ook bij Radio Salto.
4: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Overasselt bij Nijmegen is een grote politieactie aan de gang. Een arrestatieteam heeft vanochtend waarschuwingsschoten gelost en er zijn opnieuw mensen opgepakt. De politieactie volgt op een schietpartij die vannacht was. Daarbij viel 1 dode en raakten 2 agenten gewond. Wat er precies in Overasselt is gebeurd, is niet duidelijk. Op beelden van vannacht, die de Telegraaf in handen heeft, is te zien dat een groep van tientallen mannen op een weg loopt. Sommigen lijken zware wapens bij zich te hebben. Volgens de krant gaat het mogelijk om een drugsconflict die gelinkt is aan de criminele organisatie van Bolle Jos. Steeds meer kinderen met kanker overleven de ziekte. Van de kinderen die tussen 2010 en 2014 kanker kregen, was ruim 82% 10 jaar later nog in leven. 10 jaar eerder was dat nog ruim 77%. Volgens het Prinses Maxima Centrum en Kika wordt de overlevingskans groter door onder meer betere diagnostiek en meer wetenschappelijk onderzoek. Het Prinses Maxima Centrum noemt de betere overlevingscijfers bemoedigend, maar benadrukt dat nog steeds 1 op de 6 kinderen met kanker de ziekte niet overleeft. De hoofdredacteur van Ongehoord Nederland, Joost Niemuller, stapt op. De omroep zegt dat er een verschil van inzicht is over de inhoudelijke koers. Vorige week raakte ON in opspraak. In een online uitzending was een fragment uit een toespraak van Hitler te zien. Daarna werd daarover gediscussieerd, onder meer door Niemuller. Pierre van Hooijdonk stopt als vaste analist bij NOS Sport. De oud-international schuift al 11 jaar lang aan bij onder meer wedstrijden van het Nederlands elftal. Van Hooijdonk zegt dat het tijd is voor iets anders. Rafael van der Vaart blijft de vaste analyticus bij Oranje voetbalwedstrijden. Het weer, lokaal nog een bui, vanmiddag zo goed als droog. Zon en stapelwolken wisselen elkaar dan af bij een graad of 20. Morgen eerst zonnig, later meer bewolking en wat regen. Wel iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
3: Donderdag tussen 10 en 12 is nostalgisch op Radio Noordzij en Radio Salto. Jan uit Slotermeer presenteert de beste muziek uit de jaren 50, 60 en 70 in Nostalgie met Jan. Vraag je nostalgisch een verzoekplaatje aan en doe gelijk mee met het enveloppenspel. Nostalgie met Jan. Iedere donderdag tussen 10 en 12 op Radio Noordzij en Radio Salto.
4: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. De twee agenten die vannacht gewond raakten bij een schietpartij in Overasselt onder Nijmegen zijn buiten levensgevaar. Eén persoon is overleden. Het is nog onduidelijk wat er zich heeft afgespeeld, maar burgemeester Minces spreekt van excessief geweld. Er was in het Gelderse dorp een grote groep mannen op de been van wie een deel mogelijk zware wapens bij zich droeg. Ze hadden het voorzien op een woning die vorig jaar ook al werd beschoten. Volgens de Telegraaf gaat het om een ruzie in de drugswereld die mogelijk gelinkt is aan de organisatie van Bolle Jos. De politie meldt dat er inmiddels een groot aantal mensen is opgepakt. Het kabinet wijst 5 locaties aan in Nederland waar versneld 30.000 nieuwe huizen gebouwd kunnen worden. In Maastricht, Leeuwarden, Deventer, Haarlem en Weert. De procedure voor vergunningen wordt ook versneld, waardoor de schop eerder de grond in kan, schrijft de minister van Volkshuisvesting aan de Kamer. Er komt geen extra geld om de huizen bereikbaar te maken. De botresten van een man die 3 weken geleden werden gevonden in een bos in Dronten lagen mogelijk al tussen de 1,5 tot 6 jaar in de grond. Dat blijkt uit onderzoek van het Nederlands Forensisch Instituut. De politie probeert te achterhalen van wie de resten zijn. De man droeg een ketting met een leren kruis dat binnen de orthodoxe kerk wordt gebruikt. De botresten werden gevonden in de zoektocht naar een man die sinds 2024 wordt vermist, maar al snel bleek het om iemand anders te gaan. Er rijden nog urenlang geen treinen tussen Utrecht en Den Bosch. De oorzaak is een kapot spoor bij Geldermalsen. De NS zet daarom bussen in. Door het kapotte spoor zijn er ook vertragingen tussen Utrecht en Amsterdam. De problemen duren volgens de NS waarschijnlijk tot 4 uur vanmiddag. Het weer, lokaal nog een bui, vanmiddag zo goed als droog. Zon en stapelwolken wisselen elkaar af bij een graad of 20. Morgen eerst zonnig, later meer bewolking en wat regen. En het wordt dan iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Elke dinsdag tussen 3 en 5 gezelligheid met Claudio en Thea tijdens Klaus Platenkoffer. Speel mee met het cijferspel en verzamel zoveel mogelijk punten en word de dagwinnaar van 10 loodjes. Klaus Platenkoffer met Claudio en Thea. Elke dinsdag van 3 tot 5 op Radio Noordzij en Radio Salto.
3: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2 Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
4: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. De politie is nog altijd bezig met een grootschalige actie in de nasleep van het geweldsincident in Overasselt bij Nijmegen. Zo is een politiehelikopter ingezet boven de A76 in Midden-Limburg. Er zou daar een auto zijn klemgereden. Aanleiding voor de politieactie is een dodelijke schietpartij vannacht in Overasselt. Daarbij zouden tientallen gewapende mannen betrokken zijn geweest die het voorzien hadden op een huis. Eén persoon kwam om het leven en twee politieagenten raakten gewond. De aanleiding is nog onduidelijk. De politie heeft naar eigen zeggen al een groot aantal arrestaties verricht. Minister Van Wil van Justitie spreekt van een afschuwelijk gewelddadig incident. Het kabinet wijst 5 locaties aan in Nederland waar versneld 30.000 nieuwe huizen gebouwd kunnen worden. In Maastricht, Leeuwarden, Deventer, Haarlem en Weert. De procedure voor vergunningen wordt ook versneld, waardoor de schop eerder de grond in kan, schrijft de minister van Volkshuisvesting aan de Kamer. Er komt geen extra geld om de huizen bereikbaar te maken. Kinderen met kanker leven steeds langer, blijkt uit onderzoek. De overlevingskans is de afgelopen jaren flink gestegen door meer onderzoek en effectievere behandelingen. Er zijn wel verschillen tussen verschillende soorten kanker. Zo zijn de vooruitzichten voor kinderen met een hersentumor sterk verbeterd. De overlevingskans steeg van 67% naar 80%. Een zeldzame gouden munt uit Curaçao heeft op een veiling in de VS een recordbedrag opgeleverd. De munt uit 1815 is gemaakt door een stempel te drukken over een bestaande Braziliaanse munt. Het geveilde exemplaar is nog in goede staat. Een koper had er ruim €336.000 voor over. Nooit eerder werd er zoveel geld neergelegd voor een munt uit de voormalige Nederlandse kolonie in het Caribisch gebied. Het weer zo goed als droog. Zon en stapelwolken wisselen elkaar af. Het is 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
3: Donderdag tussen 10 en 12 is het nostalgisch op Radio Noordzij en Radio Salto. Jan uit Slotermeer presenteert de beste muziek uit de jaren 50, 60 en 70 in Nostalgie met Jan. Vraag je nostalgische verzoekplaatje aan en doe gelijk mee met het enveloppenspel. Nostalgie met Jan. Iedere donderdag tussen 10 en 12 op Radio Noordzij en Radio Salto.
4: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

ander in een pries. Ik heb nodig wat ik niet heb. Word wanhopig als ik lief heb. Durf de mensen niet te groeten, terwijl ze liggen aan mijn voeten. Het leven, hoe doen jullie dat toch? Ik stel wat uit, ik stel me aan. Ik heb

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het kabinet draait de voorgenomen bezuinigingen op de sociale zekerheid voor het grootste gedeelte terug. Het eigen risico in de zorg gaat een jaar later omhoog. En er wordt 1,5 miljard euro uitgetrokken om de koopkracht te herstellen. Dat bevestigen ingewijden aan de NOS na berichtgeving van RTL Nieuws over de Prinsjesdagstukken. Na dagenlange onderhandelingen werd gisteren op de valreep een akkoord bereikt. Premier Jette zei dat in de begroting genoeg handreikingen aan de oppositie zijn gedaan. Het slachtoffer van het geweldsincident vannacht bij een boerderij in Overasselt was een beveiliger die het huis bewaakte, melden de Gelderlander en Omroep Gelderland. Het pand was al eens eerder beschoten en de omgekomen bewaker zou zijn ingehuurd door de bewoners. Bij het schietincident vannacht raakten ook twee politieagenten gewond. Sindsdien houdt de politie een klopjacht op verdachten. Zo werd aan het einde van de ochtend een aantal mensen opgepakt op snelwegen in Noord-Limburg. Koning Haakon van Noorwegen heeft de eed afgelegd in het parlement. Vrijdag volgde hij zijn vader al op, die toen op 89-jarige leeftijd overleed. Er is daarom geen uitgebreide kroning, alleen een eedaflegging. Koningin Mette-Marit was er vanwege gezondheidsredenen niet bij. Zij kreeg onlangs een longtransplantatie. In België is een man hersendood verklaard nadat hij gisteravond was aangevallen door een nest Aziatische hoornaars, dat meldt de VRT. De man van 60 was niet allergisch voor wespen, maar de hoeveelheid gif was volgens zijn familie te groot. Hij werd onder meer in zijn nek gestoken. De man kreeg geen lucht meer en kreeg een hartstilstand. Hij werd nog naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar hersendood verklaard. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Het is 19 tot 21 graden. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen. Landinwaarts kan het mistig worden. Het koelt dan af naar 12 graden. Morgen een afwisseling van de zon, wolken en een bui bij een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Op woensdagmiddag spelen Erwin en Louis tussen 2 en 4 het kofferspel. Probeer zoveel mogelijk groene koffers te verzamelen en als je rood pakt, ben je af. Heb je 4 groene koffers, ga je door naar de tweede ronde en dan moet je zoveel mogelijk punten zien te verzamelen om de dag- of jaarwinnaar te worden. Het kofferspel. Elke woensdag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
3: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
4: Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
5: Tropic 2020 jaar.
6: Frankie's Tropische Winkel is speciaal zaak in Surinaamse tropische levensmiddelen, tevens afro-cosmetica en culturele producten.
5: Ten Katerstraat 43, postcode 1053 BX Amsterdam.
6: Telefoon 020 41 22 5 95.
5: Diverse groenten en rijstsoorten.
6: Gronje met bakkeljauw en diverse vissoorten.
5: Pomtaiers, gerachtige zaven en kokos voor de bojo.
6: En ook diverse vleesproducten, van zoutvlees tot geroosterde kippen.
5: Ai, bij Frankie vind je een goed gesorteerd winkel en je houdt over in de portemonnee.
6: Ai boy, naar Frankie je moet de. Ten Katerstraat 43 Amsterdam West.

Ja, luisteraars, Mambo Bakadina, Branda Jou en Baru Odi vanuit een studio Oba. En tide door omstandigheden, Sisa Ilse op mijn kant in een studio. Dus, mi jompokong, want als we je poesreven in een team. En dat we maken een mooie uitzending in Abakadina, die zo. Ja, we want een mooi onderwerp. En wat is de onderwerp? Nou, felicitaties, overleden. Dus luisteraars, als u wat te melden heeft, als het gaat om iemand te willen feliciteren, of iets anders wat belangrijk is om mede te delen, dan kunt u bellen naar de studio. Dat is 020-788-4305. Dus nogmaals, 020-788-4305. En dan gaan we nu voor een muzikale break.

0: Ja, luisteraars, koning Migron, en ja, à la déroute. We luisteraars, we hebben vanmiddag een mooi afwisselend programma met onderwerpen die te maken hebben met natuurlijk de manifestatie van afgelopen vrijdag in Den Haag. Zoals u weet, hebben we inderdaad met een aantal sympathisanten en strijders hebben we de ambassade bezocht om onze zorg uit te dragen. En we gaan daar later in de studio verder over praten met Nana. En die wil ik gelijk de gelegenheid geven om de luisteraars te groeten. We hebben ook Sabirutu natuurlijk, waar we over zullen hebben. En we hebben ook een gast in de studio. En dat is Layo. Als het goed is, heeft u hem een paar maanden geleden. Ja, we hebben natuurlijk een vakantie tussendoor gehad. En deze jongeman uit Zuidoost is geïnspireerd geraakt omdat veiligheid in Zuidoost echt aandacht nodig heeft van de politiek, maar ook zeker van de burgers, want samen moeten we het doen. En hij zal ook in de studio vertellen waarom hij dit zo belangrijk vindt. En ja, we hebben in ieder geval ook nog de situatie in de wereld, want we zijn natuurlijk hier in Nederland, maar er gebeurt veel meer om ons heen. Wogwa Afrika, Wogwa Amerika, alles even konders aan die IPSA, waarvan we ons afvragen van hoe komt het? Wat is er allemaal aan de hand? Daarom, Nana, ik geef je de gelegenheid om de luisteraars te groeten en dan gaan we zo meteen met onze gast Lino aan de slag. Nana.
1: Ja, dankjewel, Brada Jou. Luisteraars, na lange tijd hoort u mijn stem weer een beetje door de radio. En ik ben hier en u kent ons programma natuurlijk. Ons programma is altijd educatief, maatschappelijk, politiek en interactief. Want je mag ook thuis meedoen met ons. Ja, en vandaag ben ik hier weer om u ook te groeten en een beetje nieuws voor u te brengen. Het gaat ook om een beetje geschiedenis. Wat wij hier gedaan hebben in dit land en wat wij doen nog steeds in dit land en in de wereld. Want we zijn niet alleen maar in Nederland en Suriname bezig, maar we zijn overal, Afrika, overal zijn we bezig. Dus daarom, en ook willen wij, de jongeren van ons, willen we ook stimuleren om ook uit te komen met een grieven en doen om verandering te brengen in dit land. Want we zijn hier, we zijn deelgenoot van dit land. We zijn geen vreemdeling. We zijn hier omdat ze daar waren gekomen. Daarom zijn we vandaag hier. En wij hebben het opgebouwd, dit land opgebouwd, met bloed, zweet en tranen. En daarom, mama, papa, also, kinderen, dit land is ook yours, is ook jouw land. Laten we dat weten, laten we dat voorstellen. En je moet ook je best doen om dit land op een goede spoor te brengen. Om ook van dit land te genieten. Snap je? En alles mee te doen. Gelijke rechten, gelijke plichten wat je hebt. Want je moet ook belasting betalen. Je moet ook dat doen. En zo wil je ook gelijke rechten. En dat is dat ding wat we hier willen hebben in dit land. Ja, maar ik ga u geven. U heeft me gehoord. En ik wens u een goede luisterplezier toe. Ja.
0: Ja, luisteraars, dan Brada Jou de Bakker. En wat ik voorstel is dat we een muzikale break gaan doen. En dan gaan we zo meteen naar Layo overschakelen, die zo meteen zal vertellen wat hij allemaal van plan is in Zuidoost.

0: mule pika ba.
1: Mazamfubui, mwanafu kata kala. Mazamfubui, mwanafu wangu ugai. Mfukedia wangu, mfukedia wangu. Ugwanyi, ugwanyi.

0: Kamina.
1: Paraku.
2: Ja, Udebaka. Ja, luisteraars, nogmaals het nummer 020-788-4305. Als u iets wil melden wat te maken heeft met familieomstandigheden, het gaat om felicitaties, overlijden, dan kunt u bellen naar de studio. Wel, zoals aangekondigd hebben we een jongeman in de studio. En we gaan zo meteen naar hem luisteren. Als het goed is, heeft u hem een paar maanden geleden ook bij ons in de studio kunnen horen. En ik ga zo naar hem overschakelen en... Layo, ik ga jouw microfoon... Ja, hoor je mij?
1: Jawel, jawel, zeker.
2: Oké, wamboom bagadina! Ja, Layo, we zijn blij dat je in de studio bent. En ik kan zeggen dat een tijd geleden hebben we je uitgenodigd in een vergadering van onze organisatie. Omdat we niet alleen willen praten over contact hebben met de jongeren, maar we willen ook... zien dat die jongeren bij ons in het midden zijn. Dus ik ben blij namens de organisatie dat jij een van die aanvoerders bent. En dat ga je ook zo blijven, hoop ik. Ja,
1: ja,
2: toch?
1: Wel, zeker, zeker. Bedankt voor de uitnodiging alvast.
2: Oké. Okay. Ja, wat ik wil doen als je je wil voorstellen aan de luisteraars. En dan is de volgende vraag. Ja, waarom je bent begonnen in Zuidoost met een bepaalde actie. Dus we gaan nu naar jou luisteren en... Nana, ik ga jouw microfoon ook openzetten. En als jij dan met hem in dialoog wil gaan, dan is dat ook heel mooi voor de luisteraars. Dus Nana, jij mag ook meedoen alsjeblieft. Dankjewel.
1: Goedemiddag. Okay,
3: dankjewel, we gaan samen doen. Echt waar, samen doen. Want ik ben ook benieuwd naar deze jonge man toe. Snap je? Ik heb een verleden in de vergadering gezien. En hij had daar een paar dingen gezet over Zuidoost. Dat ik in... voorstel stond en dat hij zo jong is en toch wil hij dingen aanpakken, dan moeten we hem ondersteunen. Dankjewel. Welkom in de studio, broeder.
1: Goedendag, dames en heren. Mijn naam is ook Lai Wessayas en ik wil het geweld in Zuidoost aanpakken, omdat als niemand het doet, gaat het nooit gebeuren. Dus we moeten ergens beginnen en dat probeer ik te doen.
3: Dankjewel, dankjewel.
2: Ja. Misschien kan je aangeven op wat voor manier je dat doet. En dan ga ik voor de rest het gesprek tussen jou en Nana laten plaatsvinden. Ja,
1: ja, okay. De manier waarop ik het doe is... ik ben nu bezig met een enquête over geweld in Zuidoost. En binnenkort gaan we dat ook digitaal doen. Maar nu hebben we alvast flyers uitgeprint die we binnenkort in Zuidoost gaan verspreiden. En dus binnenkort zie je jullie het in buurthuizen, misschien middelbare scholen. Ja man, dus daar ben ik mee bezig op dit moment.
3: Ja, maar hoe lang ben je al bezig met dit nieuwe idee? En om de mensen in Zuidoost wakker te maken, want we weten dat Zuidoost niet gemakkelijk is voor de jongeren. Wat er daar gebeurt. En over scholing en de begeleiding. Vertel eens wat je struggle is. Waarom je nu bezig bent met dit ding. Vertel het eens aan de luisteraars. Laat ze het horen. Laat ze het weten.
1: Ja, de struggle is eigenlijk, als je vaak nieuws kijkt, Zuidoost komt negatief. Mensen hebben ook een bepaalde gedachte. Voelen zich op een bepaalde manier als ze in Zuidoost zijn. Dus ik heb dat allemaal gezien. En ik vroeg me af, waarom zijn mensen... zo bang, waarom voelen ze zich zo? En daarom ben ik met deze enquête gestart, zodat we erachter kunnen komen waarom mensen zich zo voelen. En dat we daarna ook aan een oplossing kunnen komen. Want een probleem moet altijd op te lossen zijn, vind ik.
3: Maar hoe als jongeren natuurlijk, we zijn in de Zuidoost, zijn er zoveel etniciteiten. Hoe beweeg jij tussen want we zijn allemaal mensen, we zijn één. Hè? Maar in de Zuidoost zijn er zoveel etniciteiten. Hoe beweeg je daarin en hoe voel je jezelf daarin?
1: Ik beweeg eigenlijk heel, hoe zou ik dat zeggen? Heel rustig, waakzaam, maar ook oplettend. Omdat ik gewoon zie wat er gebeurt. En uit wat ik heb gezien... heb ik besloten dat er een oplossing moet komen. En daarom heb ik mensen benaderd die me hiermee konden helpen. En daarom zit ik nu hier.
3: Oké, okay. Je bent op een goede adres. We zijn hier, we zijn hier. tussen activisten en activistische radio. We zijn met, ik heb het al in het begin gezegd, we zijn met, ook met maatschappelijk politiek zijn we bezig. Ja. Educatief, snap je? En wat je mee bezig bent, is educatief, snap je? Dus we moeten je ondersteunen. En laat de mensen in Zuidoost, vraag ze om je te ondersteunen. Heb je adres voor ze? Heb je, wat heb je voor ze, dat ze contact met je kunnen maken? Geef het gewoon door. De mic is yours.
1: Ik heb een e-mail, die ga ik hier achterlaten. En iedereen kan mailtjes sturen voor vragen, tips. Maakt niet uit, als ze willen helpen. En dan ga ik nu voor de mail oplezen op een rustige manier, zodat iedereen het even goed kan overschrijven. Of de mail is amsterdamveiligheid@gmail.com. Dan kan je altijd berichten sturen.
3: Heb je ook een telefoonnummer, alles, snap je? Want met communicatie...
1: Ja, ik werk meer via mail. Dus
3: via mail?
1: Is voor mij makkelijker.
3: Oké. Okay. Ja. Dus geen telefoon?
1: Nee, okay. Mail is voor mij ietsje makkelijker.
3: Oké.
2: Layo, ik wil even binnenkomen nog.
1: Ja, zeker.
3: Maar bij.
2: Kijk, wat belangrijk is, als je een gevoel hebt, dan moet je het eigenlijk ook kunnen staven. Dus ik ben benieuwd op wat voor manier je onderzoek hebt gedaan. En kun je misschien de luisteraars ook meenemen met feiten die er zijn onderzoeken die gedaan zijn over heel Amsterdam. En waar is de plaats van Zuidoost? Ik denk dat we daarmee ook de luisteraars meenemen en waarom je dit zo noodzakelijk vindt. We luisteren naar je.
1: Ja, goed dat je het even aangeeft, want we hebben ook via Google een veiligheidsstadsdeelgevoel gedaan en van alle buurten gewoon. En nu begin ik eerst bij Amsterdam-Zuid. Hun staan bovenaan met 90% veiligheid. Amsterdam-Oost staat als tweede met 85%. Amsterdam-Centrum staat als derde met 80%. Amsterdam-West staat als vierde met 78%. Amsterdam-Noord staat als vijfde met 75%. Amsterdam-Nieuw-West staat als zesde met 70%. En Amsterdam-Zuidoost staat laatste met 68% veiligheid. En daarom ben ik hier aan begonnen, want de cijfers liggen niet.
2: De cijfers liggen inderdaad niet. En misschien kan je de luisteraars ook meegeven met wat voor oorzaken jij bent in Zuidoost. Wat zijn in jouw gevoel, maar ook dus naast deze keiharde cijfers, de oorzaak dat het gevoel van onveiligheid zo in Amsterdam Zuidoost is? Wat zijn de oorzaken volgens jou? En met name ook specifiek voor alle doelgroepen. We hebben het over jongeren, maar we hebben het natuurlijk ook over seniorenburgers die zich ook veilig voelen. Wat kun je daarover zeggen?
1: Ik denk dat het begint bij de agenda. Ze zeggen vaak dat mensen hier zwijgerecht hebben, niet met politie willen praten, maar de mensen in Amsterdam Zuidoost voelen zich niet serieus genomen door de politie. Daarom praten ze ook niet door de politie. Want als ik iemand uit Amsterdam Zuidoost zou vragen, waar zit je mee? Dan krijg ik een heel verhaal te horen. Dus als je dingen wil oplossen die in Amsterdam Zuidoost gebeuren, moet je het laten doen door iemand die in Zuidoost woont. Niet iemand die daar niet vandaan komt. Want die kent de struggles van mensen in Zuidoost niet.
2: Dus een van de oorzaken is dat de personeelsbezetting bij de politiedienst, men herkent niet de doelgroep. Maar er zijn toch wel wat ik zie, een paar van onze mensen die rondlopen in Zuidoost. Maar hoe is hun gedrag dan? Want daar hoor je toch wel dat er toch af en toe wat mensen van ons rondlopen. Is daar een verschil in naar jou toe?
1: Ik vind wel, er is veel verdeeldheid. Mensen worden niet echt serieus genomen. En daarom zijn mensen ook bang om te praten. Of hebben ze geen zin meer om te praten. Want ze hebben gesproken, maar ze zagen er werd niks van je gedaan. En zijn ze dicht gaan klappen. Zo zie ik het.
3: Maar hoe ziet de indeling van de politie daaruit? Is het in Zuidoost? Is een gemengd gebied? Snap je?
1: Uh-huh.
3: Een kleurrijk gebied? Is de politiekorps, de mensen van de politie die daar lopen, zijn ze ook kleurrijk of niet?
1: Het is verschillend.
3: Het is verschillend?
1: Ja.
3: Het is verschillend. Okay. Dus je hebt alle kleuren.
1: Klopt.
3: In de politie. Ja. Maar hoe komt het dat de politie die op jou lijken, niet naar je luistert? Wat is het? Wat is het systeem? Wat kan daaraan veranderen? Want in het verleden heb ik daarvoor gevochten daar in Zuidoost.
1: Mm-hmm.
3: Want toen was de hele politiekorps daar wit. En ik heb gezegd, nou luister, nou, als je dingen willen veranderen, dan moet die politie naar de politiekorps ook kleurrijk zijn. Dat alle kleuren in de politie zijn. En niet alleen mensen van buiten Amsterdam, maar ook Amsterdammen moeten tussen zijn. Snap je? Om dingen te kunnen oplossen. En de politie moet de wijkpolitie zijn om bijvoorbeeld met de mensen praten. Niet alleen preventief, maar ook benaderen. Snap je? Om met de mensen te praten, kijk op een rustige manier. En zo kan je bijvoorbeeld meer contacten maken met de gemeenschap. Want zonder echt het benaar sociaal en maatschappelijke benadering toe aan de gemeenschap, dan gaat het altijd een verwijt zijn. Het is niet alleen maar pressie. Pressie werkt niet. In een gekleurde samenleving, pressie werkt niet.
1: Klopt.
3: Het moet gewoon zijn dat wij, dat de politie die daar werken, ze moeten weten, kijk, het is een buurt waar, een kleurrijk buurt, en een kleurrijk buurt moeten anders mensen benaderen.
1: Zeker.
3: Snap je? Niet alleen met pressie en privat. En als de politie zo werkt, en jullie bemoeien niet met de politie, En dan kan die politie ook niets verder kunnen doen. Snap je?
1: Dat weet ik.
3: Ja.
1: En dat begrijp ik ook. Maar het gaat meer om, bijvoorbeeld het gaat om, begin met vertrouwen te winnen. Doe dat langzaam. Doe dat op een manier van, dat ze zien van, oh, je neemt het wel serieus. Oh, je luistert wel naar ons. Oh, we worden gehoord. En zo begin je al. Zo win je de mensen van Zuidoost met je. Want sommige mensen voelen zich niet alsof de politie voor hun is, maar juist tegen hun is. En daardoor krijg je die, oh, ik wil niet met ze praten, dit, dat. Terwijl, juist als ze gaan doen van, we worden gehoord, we worden begrepen, dan gaan mensen vanzelf beginnen te praten. En dat is wat ze moeten doen.
3: Nou, ik heb het goed gezien. Natuurlijk. En jij als jongen, je bent nu een jongen, ik ga zeggen, nu ben je een jonge activist. Je bent bezig. Ja, toch?
1: Jazeker.
3: Je bent bezig. Maar jij praat wel met de politie?
1: Niet echt.
3: Nee. Je moet ze benaderen.
1: Ja.
3: Je moet ze benaderen. Snap je? En je idee doorgeven aan hun. Snap je? Om te zeggen, om het anders aan te pakken. Om de kinderen en de mensen anders te benaderen.
1: Klopt.
3: Snap je? Anders kunnen ze geen zaken oplossen.
1: Dat snap je? Maar je moet ook begrijpen, het gaat niet 1, 2, 3 zo makkelijk. We kunnen dat wel doen. Tuurlijk gaan we het doen, maar dat komt weer bij een stukje vertrouwen. Probeer het eens te winnen van de mensen. En dan ga je zien, mensen gaan zelf ook met je praten. Want wij mensen zijn niet eens zo moeilijk. Hè. We zijn heel makkelijk. Aardige mensen, Zuidoost, gezellige mensen. Die van iedereen houden. Maar het gaat gewoon op de manier hoe we gecommuniceerd wordt. En zo win je de burgers met je. Dat is het enige.
3: Ja, maar daarom juist. Als jonge activist. Als jonge man. Ja, moet je zelf de initiatief nemen om met ze te praten. En als je op de wijze wat je met mij praat, met hun gaan praten, dan gaan ze je aannemen. Dan gaan ze je begrijpen. Dan gaan ze naar je luisteren. Snap je? Want het is oplossingsmodellen wat je wil brengen in Zuidoost. Snap je? Want de politie kan geen tip krijgen van niemand. Snap je? Want die mensen zelf zijn bang. Je kan iemand daar met een geweer zien, met een geweer zien of een pistool zien. Snap je? Je durft het niet aan de politie te zeggen. Want het kan lekken. En dan ben jij de klos. Snap je? Dus daarom zeg ik, wat je nu doet, moet je met de politie praten. Je hebt de inhoud. Ja? Je hebt de verstand. Je weet wat je wil.
1: Zeker,
3: snap je? Benader ze.
1: Zeker,
3: snap je? Ze gaan naar je luisteren. Snap je?
1: Maar ik bedoel gewoon algemeen, ik kan het doen, maar algemeen voor oude mensen Zuidoost. Dan zeg ik gewoon, probeer eerst hun vertrouwen te winnen. En dan ga je zelf zien, de mensen gaan naar hen toe komen. Daarom zeg ik van, laten ze het gewoon op een normale manier aanpakken. Niet te strak, niet te streng, niet gelijk op een toffe manier op mensen komen. En dan komt het allemaal gewoon goed, weet je.
3: Dat moet je aan hun zeggen.
2: Klopt.
3: Zeker, dat moet je aan hun vertellen. Mm-hmm. Snap je? Benader ze en vertel het aan hun. Snap je?
1: Mm-hmm. Ja,
3: anders gaan ze niets kunnen oplossen. Mm-hmm. Zij dus gaat zichzelf er blijven. Verandering gaat niet denken daarin komen. Mm-hmm. Benader ze bij de wijsheid wat je hebt. Benader ze. En,
2: we hebben
3: bij, en betrek anderen ook erbij.
2: We hebben een beller. Klopt dat?
0: Ja.
2: Goedemiddag, goedemiddag, goedemiddag, welkom. Goedemiddag, goedemiddag.
0: Goedemiddag.
2: Ja. Blijf uw stem te horen.
0: Ja, wat?
2: Blijf u te horen. Kunt u naam melden en dan uw vraag stellen.
0: Lilian
2: Deekman, ja?
0: Nee.
2: Oh, ze zijn zoveel, hè? Oké. Komt u door.
0: Ja, mag ik even reageren op die jongeman?
2: Ja, zeker.
0: Ja, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, dat denk ik wel, die jonge man. Ik zei even, maar naar Boga, die politie, hè, ze hebben gewoon een stereotype idee over zwarte mensen in de Belmen. Je moet het eerlijk zeggen, hè. Is gewoon een stuk. Dus al wat die mensen daar doen, politie is gewoon, je moet, ik weet niet wat je met hun hoofd moet doen, maar ze denken gewoon stereotype, die witte politieagenten, hè. Denken ze, dus daardoor, ik denk het, ik weet het niet hoor, maar ik denk het niet dat het gaat werken, want het is gewoon in ze. En het is moeilijk om het stereotype uit ze. Ze weg te halen. Dus ik weet niet als die jonge meneer, als het gaat werken om met ze te praten. Ze praten vandaag tot morgen. Politie blijft met hun stereotype ideetjes, Boga. Het gaat niet veranderen. Weet je, dus zo zijn die mensen nou eenmaal.
3: Ja.
0: Je gaat het niet kunnen. Is precies. Je moet het zo zien. Precies in Amerika. Je weet, kijk hoe lang die mensen in Amerika vechten. Maar politie blijft, die witte politie, stereotype over zwarte mensen. En helemaal over zwarte mannen.
3: Ja.
0: Dus, daarom is die dominees hebben het een heleboel keren gezegd. Ze moeten stereotype losmaken. Maar ze zien, het hoort gewoon bij ze. Dus... Ik weet het niet hoor, als het gaat werken, jonge mannen, ik weet het niet, maar het is moeilijk. Het is echt moeilijk.
3: We gaan ons best doen. We gaan ons best doen, snap je? Kijk, wat er ook speelt, de leiding, de politieke leiding in Zuidoost heeft ook een grote rol daarin. Snap je?
0: Ja, dat wil, dat ook, snap je? Ja, dat
3: wil. En ik zie dat met de nieuwe leiding dat gekomen is in Zuidoost, ja? Dat dingen gaan veranderen. Dat wij dingen kunnen anders aanpakken. Want ik ben zeker dat de voorzitter, de nieuwe voorzitter, nu in Zuidoost, meneer Vincent de Kom, als deze jonge man naar Vincent de Kom toe gaat en begint over deze dingen te praten, weet ik dat er verandering gaat komen, want Vincent gaat de politie bij elkaar roepen. Snap je? De leiding van de politie gaat er bij elkaar. En in Zuidoost zijn er ook zoveel in de Caribische politie. Ik heb andere adres, want ik organiseer dingen in Zuidoost.
0: Maar Boga, mag ik even iets zeggen?
3: Ja.
0: Kijk, dat ding wat je hebt gezegd is wel waar. Van, je hebt andere politieagenten. Maar weet je, die politieagenten, ze moeten meegaan met die stroom van die witte politieagenten. Want die zijn de grote groep en die Caribische zijn die kleine groep. Dus dan moeten ze meegaan. Want anders krijgen ze problemen met hun witte collega. Weet je toch? Dus daarom is het zo moeilijk om het te veranderen. Maar als het andersom was, die grote groep zijn zwarte politieagenten, zou het snelle verandering komen in Zuidoost. Maar juist andersom.
3: Ja, dus wat ik hier bij zeggen, dan moeten we de politie. Kijk, de mensen van Zuidoost moeten ook in opstand komen.
0: Ja, dat ook.
3: Als jullie wachten, die jonge man is bezig. Hoe kunnen jullie die jongere man ondersteunen? Om met een grotere groep. Dat we in opstand moeten komen in Zuidoost. Om dingen te laten veranderen. Samen met D-Raad Zuidoost en allemaal. Snap je? Want we kunnen daar niet de onderdog. Altijd de onderdog spelen daar in Zuidoost. Kom op mensen. Kom met je huizen en doe mee. Doe mee om dingen te veranderen. Zonder meedoen. Nou, we veranderen niets.
0: Ja, je hebt gelijk, ja. Ze wachten. Ik weet niet waarom ze zitten te wachten. Ze komen niet in actie, want ze, het enige ding wat ze doen, klagen. Onderling, hè. Onderling gaan ze klagen. Maar zelf doen ze niks, hè. Maar dan klagen ze onder. Maar om op te staan, om te gaan doen, nee, dat ga je ze niet krijgen. Ga je ze echt niet krijgen, Boba. Echt niet. Ja, het is moeilijk, hoor.
3: Als je dat zegt, dan komt er nooit een verandering. Dan gaan we zo de onderdak blijven delven. En we gaan niet vooruit komen. En we gaan onszelf vermoorden. Want die zwarte mannen, die zwarte jongens, weten niet wat ze doen. Want ze hebben geen... Kijk, ik zie het al. Ik weet dat in Zuidoost veel tienermoeder kinderen hebben gebaard.
0: Ja.
3: Daar. En die kinderen zijn nu een jaar of 14, 15, 16 geworden, 17 geworden.
0: Yeah.
3: En ze hebben niet de begeleiding gehad. En als hun moeder en hun vader, snap je, die idee niet hebben op te staan.
0: Yeah.
3: Om dingen zoals hun kinderen te verdedigen. En de maatschappelijke groepen in Syrië, de Surinamers. Dus dat is niet alleen maar dansen. Het is niet alleen maar feestvieren.
0: Maar Boga, dat denken ze alleen nog, hè. Dansen, billen schudden en verder houdt het op. Verder gaan ze geen... Dus ik hoop dat ze die jonge man steunen. Dat hoop ik echt voor hem. Maar ik heb een hart overaan, Boga. Want je weet hoe ze zijn. Ze praten vandaag tot morgen, gaan ze daar praten. Maar zelf, als die jongeman zegt, klaar te demonstreren, dan dokken ze weg. Dan hebben ze dit te doen, hebben ze dat te doen. Zo gaat het. Je moet het gewoon eerlijk zeggen. Zo zijn we eenmaal. Ik vind het jammer, hoor.
3: Dus we kunnen veranderen, toch? Ik ben niet zo, hoor. Ik ben niet zo.
1: Ik ook niet.
0: Nee, dat weet ik. Dat weet ik.
1: Ik ook niet, hoor.
0: Ik weet dat u een activist bent, maar ik heb het over die anderen die daar wonen. Daarover heb ik het, weet je nog? Die zo slow motion zijn, ze doen niks. Ze laten alles gewoon... In plaats van die jonge man steunen. Ik vind het erg, hoor. Moeten ze hem niet steunen. Steun hem, hij doet iets goed. Dan moeten ze allemaal achter hem zijn. Maar nee, dat doen ze niet. Ze zitten maar te kletsen, te praten over andere dingen. En ik vind het jammer. Ik vind het jammer hoe ze hem niet steunen. En hij doet iets goed.
3: Woont u ook in Zuidoost?
0: Nee, ik heb nooit in Zuidoost gewoond.
3: Ik woon nu ook niet in Zuidoost. Maar ik ben vaak in Zuidoost. Snap je? Ik ben vaak in Zuidoost. Ik ben overal in het land.
0: Ja, dus overal.
3: Ik ben in beweging. Ik beweeg ook in Afrika, overal.
0: Ik ben in beweging.
3: Caribisch gebied, ik ben in beweging. Alleen maar Sami Itaki. Mm. En dat is gewoon doe. Betrek trouw aan de bij. Maar deze jonge man is begonnen. En ik ga ondersteunen. Ik ga ondersteunen.
0: Emo Charingo, Pamgo. Ja, ja. Emo Charingo.
3: We gaan de ma ook doen in Tori Oso. In Tori Oso. We gaan look at Club Dape. We poden niet bewegen. Mi brother, jou, wifu boni. We taking, we waka, boni grani tola.
0: Je moet ook een paar andere mensen meenemen om te demonstreren daar in de Belmen. Dat moet u ook doen, weet je wel? Dat moet u ook doen.
3: Hey, luister, die jonge man luistert, want hij gaat ook jongeren mobiliseren.
0: Ja,
3: dus hij
0: ja,
3: is ook
0: ja.
3: luisteren, dus we moeten oud en jong moeten we het aanpakken.
0: Ja, dat ook moet hij ook doen. Als hij dat doet, dan gaat er een verandering komen. Dat moet hij echt doen. Je moet jongeren ook mee betrekken en die ouderen, dan komt een verandering. Ja, ik hoop het echt, hoor.
1: We grijpen. We doen het stapje voor stapje. Niet te veel haast aan, anders gaat het ook weer broeien gaan. Maar zodra we van start gaan, doe het gelijk goed, toch?
0: Ja, maar het is goed. Het is goed als je jongeren en ouderen bij elkaar, weet je wel.
1: We vergeten niemand.
0: Ja, het is goed. En ik hoop succes. Ik hoop je succes, ja?
1: Bedankt.
0: Dit gaat lukken.
1: Blijf mijn best doen.
2: Dankjewel voor het bellen, Sisa. En wat ik nog wil opmerken ten aanzien van deze mooie dialoog, zal ik zeggen, is dat we inderdaad merken dat als het gaat om mobiliseren van onze community, dat iets is wat jammer genoeg gezegd moet worden. Une contapastrati. En jammer genoeg gezegd moet worden. Une contapastrati. En ik neem maar een voorbeeld.

0: vanuit de organisatie zeker hulp bieden. Hij was bij ons laatst in de vergadering en er waren genoeg mensen in de ploeg die zeiden van brada, wo jepono, if na papira moest set kon en mobiliseer des mafono. Dus we gaan nu via deze station op de hoogte houden wat deze jonge activist voor elkaar gaat krijgen, samen met ons. Want we weten dat er resultaat gaat komen. Layo, ik wil jou de gelegenheid geven, want we zijn nu een klein beetje in de tijd, maar ik ben blij dat de luisteraars ingebeld hebben en dat we ook tips hebben gekregen. Maar heb jij nog wat? Wanneer ben jij tevreden als de enquête zodanig uitkomt? Wanneer ben jij tevreden? Dan kunnen we dat ook horen van tevoren. Wat zou er moeten gebeuren of veranderen in Zuidoost?
1: Mijn tevredenheid is eerst, wat er eerst zou echt moeten komen, eenheid. Want dat is er ook niet in Zuidoost. En dat vind ik jammer. Want we zijn bruine mensen, maar we zijn niet goed met elkaar. Hoe we naar elkaar zijn, moeten ook stoppen. Het lang kijken, boos naar elkaar. Voor wat gaat dat? Dat is niet nodig, man. We zijn allemaal mensen aan het eind van de dag. Iedereen heeft dezelfde kleur bloed. Dus al die dingen die er gebeuren, al die koppigheid, die denken dat ze beter zijn dan iemand. Haal die dingen weg, maar laat dat. Stop met die koppigheid, stop met die overdreven, die nonchalantheid. Die denken, je bent beter dan die. Je bent nog steeds hetzelfde als iedereen. Iedereen poept, iedereen plast, man. Stop met die overdreven dingen, man. Laat dat gewoon, man.
0: Ja, Laino, soms denken we van, we hebben, net als bij Sabiruto, denken we van, we hebben jonge kinderen in ons. Maar we weten allemaal dat, soms komen we terug en ik herken in jou dat je een boodschap hebt voor onze community. En die boodschap is, hoe gaan we inderdaad met elkaar in het dagelijkse leven om? Inderdaad, kunnen we misschien met meer smile naar elkaar toe gaan? Kunnen we inderdaad ook soms, als we fouten maken, want eigenlijk weten we dat er ergens in het boek staat van, niemand is foutloos in deze wereld. Dus if we make one foto dan ons revisolatie, dan moeten we elkaar ook kunnen vergeven. Het is een kunst, want je ego, biggie of alle soort van die play one rol. Maar ik denk dat we daarin inderdaad elkaar moeten gaan helpen genezen. En we weten dat het de oorzaak heeft, maar tegelijk kunnen we daar niet stil bij blijven staan. Umroko Aroko. En die tips die jij net geeft, ik wil het nog een keer van je horen. Wat moeten wij doen? En dan hebben we het over jong en oud. Wat moeten we laten en wat moeten we mee gaan doen? En dan wil ik het daarbij laten, want dan gaan we zo meteen een muzikale break doen. Maar ik wil jou als young one, maar met Terio Nick, maar bied je maar nou Mindri. Wat voor tips geef jij aan iedereen in ons persoonlijke omgang met elkaar? Stop. Alsjeblieft.
1: Stop met boos kijken naar elkaar. Laat die achterdochtigheid, die koppigheid, die nonchalantheid, die denken je bent beter dan die, allemaal achterwege. Want aan het eind van de dag hebben we allemaal dezelfde kleur bloed. Al hebben we niet dezelfde huiskleur, maar nog steeds. We doen allemaal hetzelfde. Plassen, poepen, naar bed gaan en weer wakker worden en werken voor onze geld. Dus ja. En voordat je iemand vergeeft, vergeef eerst jezelf. Want je weet ook niet alles als mens. Dus wees niet te streng voor jezelf en niet voor anderen.
2: En als je iemand tegenkomt, groet hem even. Dag.
1: Gewoon een goede dag is genoeg. Ja, toch?
2: Snap je? Een smiletje, goeie dag.
1: Of geef degene een compliment. Je hebt wat leuks aan. Waar heb je het gekocht? Is al genoeg.
2: Jawel.
1: Het zijn kleine dingen.
2: Jawel.
1: Die veel kunnen betekenen voor een ander.
2: Mooi man. Wat is zou zeggen? Mama. En Joan Isaias, ja, u heeft een sterke, kleine, is geen kleine, maar sterke zoon. Snap je? Beseft u dat?
3: Zeker, 100%.
2: Oké?
3: Okay? Ja, hoor.
2: Oké, okay, mama, daarom zit je met hem hier.
3: Zeker.
2: We moeten daaraan werken. Is niet een zomaar jongen hier.
3: Zeker.
2: Nee, je ziet het, hij voelt het. Hoe jong ben je?
1: Ik ben 29.
2: 29. Maar je lijkt niet op 29, hoor.
1: Oké, bedankt.
2: Je lijkt niet op 29.
1: Bedankt.
2: Maar wat uit je mond komt, dan voel ik het zelf dat ik je niet kan laten. Dus ik moest ook meehelpen.
1: Daarom.
2: We gaan organiseren, samen organiseren.
1: Zeker.
2: En dingen samen doen in de Bijmer waar je woont. Om de Bijmer, want je wilt je omgeving veranderen. En dat gaan we samen doen.
1: Zeker.
2: Samen met D-Raad Zuidoost nu.
1: Daarom ben ik hier, want ik ben niet bang om te praten en mijn stem te laten horen. En dat moeten de mensen ook doen. Laat je stem gewoon horen, man. Wees niet bang. Niemand kan je veroordelen om wat jouw mening is. Jouw mening moet jouw mening blijven. Al zijn mensen het niet met je eens.
2: Okay. Dankjewel. Mensen, dat was het. En Brian, ik ga het overnemen. We moeten naar de tweede uur toe.

0: Ja.
1: En hij wil even een muziekje bijzetten. Snap je? Zoals het hoort. Ja, dat is Radio Granny Boni.
0: Ja.
1: Ja, Tula. Snap je? We zijn bezig. We zijn bezig te mobiliseren. We zijn bezig de verandering te brengen in onze netwerken. En in onze community. Dat zijn we bezig te doen. En we werken overal. Overal. We komen uit Afrika. Snap je? En wij kijken ook terug naar Afrika. Wat er daar gebeurt. Dankjewel.
0: Okay.
1: Dankjewel, mama. Dankjewel. Blij je te zien. En wel te ontmoeten. Snap je? We blijven doorwerken.
0: Oké, okay, Layo, bedankt. En moeder, bedankt. En we gaan inderdaad voor die muzikale break. En we houden jullie op de hoogte en de luisteraars natuurlijk over wat we allemaal hebben besproken vandaag. Dus ik zou zeggen, volg ons en we gaan nu voor een muzikale break.
1: Dag Layo. Dag mama.
2: Fijne dag.

0: Ja, luisteraars, we zijn bijna klaar met het eerste uur. En natuurlijk, we zijn bijzonder blij dat we met Layo dit gesprek hebben gehad. En dat hij ook inderdaad inspiratie heeft gekregen van Boga. En natuurlijk, veranderingen krijgen niet makkelijk tot stand. Je moet ervoor vechten, offers brengen soms. En dat is wat we met deze jongeman gaan doen. En ik denk dat we over een paar maanden of over een paar jaren zullen zien dat deze man een aanvoerder zal zijn. Hij is het nu al, maar we gaan hem helpen in zijn verdere ontwikkeling. We hebben hem hierbij geadopteerd als kind van Bonnie Grani Tula. Want we zaptak naar de strijder die swap van Odu. Fuchentje Grontapu. En natuurlijk, we hebben ook geluisterd naar onze Bijisma die heeft gebeld van onze opponenten die zijn zoals ze zijn. Ze zullen niet veranderen. Maar de geschiedenis laat ook zien, als we kijken naar onze helden, dat zij, al zijn wij in dit systeem, maar wij hebben veel meer power in onszelf. En wat deze jongeman ook aangeeft, een gebrek aan gemeenschapszin, om bij elkaar te komen. We praten soms, maar het doen is soms iets wat we eigenlijk niet hebben. En ik hoop dat deze jongeman met de boodschap ook een uitdagende boodschap heeft gebracht voor onze elders, voor onze ouders. Want als we een paar van deze jongeren in huis hebben, die ook zo gehoord willen worden, en we stimuleren ze om naar buiten te komen, dan weten we dat we ook met de komende generatie bezig zijn om die krachtige mannen en vrouwen te hebben in onze samenleving. Want we denken ook aan overdracht vanuit de organisatie Funu. Walamala ikisa leeftijd, sa uwantik wampturus. En hoe breed het ook de jongen die zie, den de, maar de no makriki fini ook toe. Dus dat maakt to fin wang. Dat we brazen, we jepping, alle soort fasie. We, luisteraars, de seconden tellen af. We gaan zo meteen de tweede uur in. En wat we gaan doen is in ieder geval praten, ook over jongeren. En dat is onder andere Sabi Rutu. En dan hebben we een brader die rond 3:30 gaat inbellen. En dat heeft ook te maken met een situatie waarin de politie of oba of hoe ze die mannen noemen op een redde manier omgaan. Maar we zijn met de klok en we gaan nu nieuws in.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het kabinet draait de voorgenomen bezuinigingen op de sociale zekerheid voor het grootste gedeelte terug. Het eigen risico in de zorg gaat een jaar later omhoog. En er wordt 1,5 miljard euro uitgetrokken om de koopkracht te herstellen. Dat bevestigen ingewijden aan de NOS na berichtgeving van RTL Nieuws over de Prinsjesdagstukken. Na dagenlange onderhandelingen werd gisteren op de valreep een akkoord bereikt. Premier Jette zei dat in de begroting genoeg handreikingen aan de oppositie zijn gedaan. Met het grotendeels schrappen van bezuinigingen op uitkeringen probeert het minderheidskabinet vooral pro tegemoet te komen. Met dat doel wordt nu ook de belasting voor de hogere inkomens verhoogd. Het slachtoffer van het geweldsincident vannacht bij een boerderij in Overasselt was een beveiliger die het huis bewaakte. Dat meldde de Gelderlander en Omroep Gelderland. Het pand was al eens eerder beschoten en de omgekomen bewaker zou zijn ingehuurd door de bewoners. Bij het schietincident vannacht raakten ook twee politieagenten gewond. Sindsdien houdt de politie een klopjacht op verdachten. Zo werd aan het einde van de ochtend een aantal mensen opgepakt op snelwegen in Limburg. De aanleiding voor het geweldsincident in Overasselt wordt onderzocht. Volgens verschillende media gaat het om een conflict in het drugsmilieu. De Britse oud-premier Starmer stopt nu ook als parlementslid. Hij zegt dat het tijd is om het stokje door te geven aan een opvolger. In juli volgde Andy Burnham Starmer op als premier van het Verenigd Koninkrijk en als Labour-leider. Hij vertrok na teleurstellende lokale verkiezingen voor Labour, maar de populariteit van Starmer was al langer aan de dalen. Het dodental van de Russische aanvallen op de Oekraïense hoofdstad Kiev van vannacht is opgelopen tot 11. Het is de zesde dag op rij dat Rusland aanvallen uitvoert op en rond de hoofdstad. Ook Oekraïne heeft weer doelen aangevallen in Rusland. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Het is 19 tot 21 graden. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen. Landinwaarts kan het mistig worden. Het koelt dan af naar 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
4: Luister iedere woensdag.
5: Wij gaan dansen.
6: Dankjewel. Nou, ik kom vaker.
7: Zou je ooit nog terug gaan naar Drenthe?
8: Nee, voor geen goud. Nee,
5: dit moet ik. Ja. Deze wereld moet ik in.
9: I promise to be kind to the city and its citizens.
7: Jij bent iets van plan hier in de buurt.
6: Ja, zoals altijd.
4: Iedere woensdag van 5 tot 8.
10: Red Light Jazz Radio.
11: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
12: Tropic 2020 jaar.
13: Frankie's Tropische Winkel is speciaalzaak in Surinaamse tropische levensmiddelen, tevens afro-cosmetica en culturele producten.
12: Tenkatenstraat 43, postcode 1053-BX Amsterdam.
13: Telefoon 020 41 22 5 95.
12: Diverse groenten en rijstsoorten.
13: Bologna met bakkeljauw. En diverse vissoorten.
12: Pomtaiers, gerachtige zaven en kokos voor de bojo.
13: En ook diverse vleesproducten, van zoutvlees tot geroosterde kippen.
12: Ai, bij Frankie vind je een goed gesorteerd winkel en je houdt over in de portemonnee.
13: Ai boy, naar Frankie je moeder. Tenkatenstraat 43 Amsterdam West.
0: Ja, luisteraars, Oedebaka, tweede uur. Ja, we zijn blij dat we Lionjo in ons midden hebben nogmaals. En we komen daarbij ook automatisch bij de jeugd. En de jeugd waar ik het nu over ga hebben, zijn de leerlingen die Sabirutu bezoeken. En we hebben na een vakantie, afgelopen zaterdag, hebben we een vergadering gehad met de ouders. Want natuurlijk, van een paar uurtjes op de zaterdag kan je als school niet heel veel doen. Maar in die 3 uurtjes kan je redelijk een aantal dingen onder de aandacht brengen van onze kinderen. Onze cultuur. En wat we afgelopen zaterdag hebben ervaren is dat het dialoog met de ouders heel vruchtbaar is geweest. We zijn als organisatie bijzonder blij en ook geïnspireerd om te zien de betrokkenheid van een paar ouders. Het kan altijd meer, we klagen niet. Want we weten dat met sommige dingen blijft het altijd bij een kleine groep. Dat is feit, dat is accepteren van hoe die dingen zijn. Maar wat ik wil vertellen over Sabirutu. We hebben komende zaterdag starten we weer met de lessen. En we hebben er zin in. Het team is er klaar voor. En natuurlijk zijn we altijd op zoek naar vrijwilligers. En ik zal daar, als ik klaar ben met Sabirutu, mijn telefoonnummer doorgeven. Maar waar ik het voornamelijk over wil hebben, is inhoudelijk waar we komend jaar het accent op zullen gaan zetten bij Sabirutu. We hebben gezien dat we een rijke geschiedenis hebben. En dat veel van onze helden niet bekend is bij onze leerlingen. Dus we hebben in ieder geval met elkaar besproken dat we daar meer aandacht aan gaan geven. Zodat onze jongeren ook inspiratie krijgen over die helden die met offers, met vastberadenheid de wereld mee helpen veranderen. Het kan uitvinding zijn. Ja toch? Mensen die inderdaad met een geweldige uitvinding de wereld hebben geholpen om vooruit te komen. En de lijst van zwarte uitvinders is zo talrijk dat we dit soort dingen ook gaan bespreken tijdens de lessen van Sabirutu. En dan maakt het niet uit als de kinderen vanaf 4 jaar naar 12 jaar dit soort informatie krijgen. We willen ze inspireren. Eigenlijk moet het zo zijn dat als je een probleem ziet in je dagelijkse leven en je denkt, wat zou me kunnen helpen om dit op te lossen? We willen triggering, die nieuwsgierigheid. willen we verder gaan tunen samen met de ouders bij onze leerlingen. We zien een aantal leerlingen die hebben een talent die te maken heeft met voordracht, lezen, muziek. Ja, we weten dat muziek mooi is, het geneest, maar het heeft ook inderdaad een spirituele waarde. Dus we hebben ook in deze vergadering besproken hoe we onze spirituele erfgoed moeten bewaken. We hebben input gekregen van hoe we bijvoorbeeld de kinderen, en we noemen ze, ja, kinderen, maar hoe staat dat naar de biedjes, maar kom bakken om minder. Dus aan meditatie zou we doen. We krijgen meditatie, maar het belang van ademhaling is onderdeel van ons lesprogramma. Faye te kablo en u apwang versje asanina te kablo horablo de lusablo. En dan gaat het erom van hoeveel seconden hou je het vast. En daarmee trainen we kinderen om te laten zien dat je ademhaling zo belangrijk is in je dagelijkse leven. Het kan je tot rust brengen, je concentratie, maar ook om te laten zien dat als je een bepaalde ritme hebt in je ademhaling, je zuurstof in je bloed kan je actiever maken. Het is maar een voorbeeld wat we gebruiken. Wat ook voor de rest aan de orde is gekomen, hoe gaan we de talenten die zichtbaar zijn bij sommige van onze leerlingen, hoe gaan we ze meehelpen ontwikkelen? En we gaan daar regelmatig met de ouders over vergaderen. Want wat ook duidelijk is geworden, communicatie gaan we wat vaker met elkaar doen. Zoals ouderavond. En we weten soms vanuit de praktijk, de opkomst bij ouderavonden, we krijgen dat ook gewoon door, hoor, dat het tegenvalt. Maar we hopen dat we met Sabirutu een ronde gaan maken. Dat als ouders zien dat wij als vrijwilligers elke zaterdag daar komen om hun goodo, hun goud mee te helpen ontwikkelen. Dat ze ook die moeite nemen als we ze gaan uitnodigen voor die oudermiddag, kotake aan de avond, want wij zijn vanaf 2:30 tot 4:30. Dus we doen bij deze een beroep om de betrokkenheid van ouders bij Sabirutu te vergroten. Wat we ook hebben gezien is dat er een paar ouders inderdaad bereid zijn ons te helpen op social media. Ja, social media is een containerbegrip, want je kan er alles onder verstaan. Maar wat we daaronder verstaan is van, hoe is deze wereld tegenwoordig gemaakt? En het is gemaakt zodanig dat we afhankelijk geworden zijn deels van een telefoon. Telas je telefoon, adjestak, ilas ahe grond tapu. Natuurlijk. Het is een belangrijke tool, maar tegelijk om lukutaki, wat moment kan contact inoman, gebruik je telefoon. Betekent dat dat je ook moppen uit je balansie? Nee. Dus we moeten ook kijken hoe we onze kinderen sturen in het proces van, hoe afhankelijk maak je ze op een jonge leeftijd van een telefoon? Wanneer geef je ze een telefoon? Wanneer is het nodig om een kind een telefoon te geven? Om de tijd te doden? Voelukuma los aan die zang, je opcontrole in een tapu? Ouders, bij deze, niet alleen voor de ouders van Sabirutu Skoro, maar dit is een algemene boodschap. Er zijn nu scholen die zeggen van, mobiele telefoon willen we niet meer in de lessen hebben, omdat ze zien dat de focus van de leerlingen minder wordt. Dus dat betekent je prestatie wordt minder en je gebruikt minder van die hersenen die je hebt meegekregen. Je laat een apparaat alles doen. En we hebben de ouders ook gewezen op natuurlijk de voor- en de nadelen. Walamala saptak de mee gebruik. ChatGPT tegenwoordig. Vroeger kon je een opstel maken met je eigen belevenis. Ja toch? Tegenwoordig, if you want to kernwoorden, je nakamango na computer. Pop. Aan mij speed one her opstel G. En dan ben je blij. En dan ik kies one mooi hey cijfer. Maar tegelijk een risico aan dit dat je niet gebruikt je cabeza, dat je kies voor een ander kind, wat maakt het wat po. Dus ouders, maar ook toen heb je wang, want aboskopu eteri die ala voor nu. Dat uno mek atonton sa ukisi. Voor gebruik, dat a telefoon etek over 100% of 80% of 60%. Als dat moest de wang bijkomstigheid. En ChatGPT ook toe usor in een vergadering taki om hoor rekening naar een soort studierichting. Ik kan lukupe den pitani kan vinden bredef tamara. Want tegenwoordig je het dan de mekaan wel los aan die tak robot of vervang bepalen zijn zou je doen. De maba idee tak scotus revi. Ja, scotus revi ook controle van robot. Dus je vindt een lookboom. Een robot is van slag dan, een mokonei tapu. Dus we bereiden de ouders, we bereiden pitani voor nu taki. Een samenleving is veranderd zo gevaarlijk. Dat komt daar ai. En onevrede. Want hoe zou dat de uitvinding zijn bende? Of zijn er niet nou? Maar bon, wat zou dat er is niks nieuws onder de zon. Maar je moet zoeken voor je even je balans in alle de ontwikkeling zijn de man. En doe. Want als zijn de man van plan eigenlijk. Want totale controle voor a humanity. Maar hoe zou dat de doet alle moeite voor dat. Maar er zijn ook tegenkrachten. En nu nog maar op de toren dat men dat met je om terror schreef in a je kondre. Om shit ik weer pot morotting voor verstouw schrijven. Lek van jongman taki. Fawa waka mi tu schrijven. Je je fasi ook toe. Want dat de biggest ma voor nu be do. Je je fasi ube feting. Uno ma fet nanga kanon nanga walo gongon sani. Ma efu luku fa atori waka in Haiti. Ja toch? Napoleon konanga walo kanon walo kvalak sani. Maar de biggest ma voor nu ba abden koni van de betek ding en den wini. Jammer genoeg is het tak de man. De man kisa straf, want Frankrijk kon aan ons zo de regeling tak de man ben pay, omdat de man ben last want de hebi kolonie. A kolonie dat betja wan lo moni koni se. Maar sa man joe nu a voorbeeld taki. Ko look a pis dat is awe on de schat voor schreef taki. A kraktis aan de in wie. Un af suka in dat doro se. As aan den aan wie. Fa betja goe schreef in na grond tapu. Want toen ik zijn premium de na-uitstelling heb, ja toch? Vanwege de vangen hoe schreef je? Vanwege verdrag hoe schreef je? En vanwege vergeef hoe schreef je ook toe? Ja toch? We, dit snap je dan bij want ja, voor Sabiruto en we tak alle de sponsoren, Biggie Tanya ook toe voor alle jaren, zal je voor nu, voor mijn organisatie, voor Tandraai. Want natuurlijk, ik ben zelfs aan het werk naar een ondernemer, sociaal ondernemerschap bij Karin. Nou, een bedrijf. Want hoe dat vanaf 2019. En natuurlijk, hoe ben bestaan sinds 2006. Hoe ben je nou allemaal pilot. Maar vanaf 2019, we draaien scoren. En we zien een resultaat voor de Pitanis en Mopo. Naar Sabiru toe. Zelfverzekerd. Een zelfvertrouwen contra Amor en Amor. Dus ouders, Satra zei kon. Donge kon dat in een no limit. Half twee na eerste les. En dan, we hopen dat Isatan kon, want Sanasan omtak ook toe. A discipline voor begeleiden, Pitani voor kona Sabiru to Solisi. En ook de novo. Adjes tak Solisi, Tewa Pitani Teja Matak. Ik heb geen zin. Dan is het ook zo van Inogo. Terwijl voorsteen dan in prefoer of itak, ik heb geen zin. Terwijl na ontwikkeling jou kon teki. En ontwikkeling sta uno etja kon nanga u eiji tori. Uno mek de man draai u ede tanga nou in a 2026. A generatie san de nou. De shisan ik ba. De sapsan ik ba. En in a uitzending later dan mo tjawan pis. Informatie kon. Madame Okar. Nanak fu kon. Join me even want. Fu ap wan taki nanga. Apisa Michakong. Nana, media okasi.
14: Ja, papa, rara jou. Sabiru to skoro. Daarover ibe taki. En Sabiru to skoro. Na skoro sang, we afhanudu. In apisi, fude skoro sa dem tje kisi. Dat we girem tje chinse reserve. Semek den sabi sumana ding. Sumana ding and they play one big role. Na inu umindri. If you chino sap sumaning, if you sing, ma pieri keta ing angaden trawang. Na safe na libisma. Ma e attractiveng. Datune jiding. Attractive. So they make the look this refi. Sumana ding. sade abi dati te gasabirus koro sabirus kore ji dati apisene kisi in alkemein ma ye kising futa this na you kiskirinis this you make me this na den professor of you san fende sani eight sumana den one dem kino sabi tak somen san se ay freya lokto somen san se ay du somen san dem ay gebruik tap agron tapu disi ak mo pona umo ma uno kisa blessi uno kisa yere wan ta pistien dat uroko di deman san e bayere no unu de yore ma unu ala san sa u de u de sa ye si tap agron tapu yere ay so u den sa ye si sa ime trichi ima datine oso adatine oso the mace of den san dati na unu anu de kmopo na unu fende uit ma waarom ben je daar gelegenheid? Omdat ik ben toen onder druk. We waren slaaf. We waren dat. Want dan, dus dat de tikken patent. De tikken voor jou aan. En dat patent dat de roko door de kill je voor jou. Dat de tik je patent. En dat zal libide de background tapen. Als dat de zitting komt. Maar dan kan je een leden afgezien. Dan maak je gebruik de idee. Ten de doetrasani, maar ten de vleri. Voor experimenteren. Experimenteer nasani. A defano udu uktu. A afraid that you abin kide no be abin fosi. Ma afraid that they know that he can experimenteer. And they want to be experimenteer. Then me kisa aroko, aroko be hebi kide. Then me frita ka aroko dis no trangatum si. No. That they go sukwa idei. For me ka aroko kan kolekti. Jiden and I look to the Jiden that they can go machine, they can go system. It's a bit of they can go and say fire. I be fanga udu and fanga udu more more fire traffic no electric no fire. At that they may suku. And if you look no no there, he de go na Africa say they she oh to say that say that Europa te vet na verstel American overheid na verstel te vet in Africa. I want to go to Mugabe, and I want to go to the president. I want to go to the president. President. I want to go to the Africa. As a hell happens, as a hell beat in a tranga. As some lay them chief on me, they can stop the sani. When them chief on can put the edigitra sani in a tang. E jugu jugu no mo e suku dansi e suku dati e suku bakasei nanga desani. I can say bakasei. Ma deng baka say, isabito, I want biji konkirensi. Isabito, ma, potye de, tron, dati, tak ahay, famo ti awan dresi katapagron tapu, famo si tak dresi, famo roko nada batorium disi, samo do, make them kin tek den skoro, and make them kin sapsu ma deng, el jiren amulti fasi, jiren a spirit, san papanga mama abina osofu jiren, mama, no leave you pitching, papa. No leave you pitching. Lo nanga ding, so den tapa yo is to fasi. Make them kong. Sayu next day. Make them sayu. That na libi isabito. Teme luku de yesurum. Boy sami yanga den grow kong up. Ala de man na datra den to ande pa ben de datra. Ala mala na dati. Ala mala na so. Dae pa se tak ma. Eh. Fa kantak de man dat so. Ma you so. Omdat je bent de nieuwe trap position. Je bent de naslaaf in position. En je bent maar via kong. Je bent afroko jiden. Je bent naar Guntranga jiden. Guasfeld, go kapgrong. Kapgrong opo, go kwechi labaga kou. Kiki agu, do dati isabitok. De shi na bating. Tak yo go teki, tak ay teki leri ma. Den obe abeng. Tak dem go abaga da, den go kapgrong. Den abwa dat van o de best. Doni siye den be le de les. De beskrifi, de be dati. De kisten den trafasi, begrijp toch. Maar, mi pichin, de pichin mi, sami abi. Da mi abakeleiden, sami jiden ho. Da bigi teknik, yeshidema, dip, bigi dip, say, doiker, itabi to marina, isabi to. Dat natori, sang, you echakon, en dem chin maka, o cha moro konwa, dem chin den amoro falek no. A satan e go, begrijp toch. De sabiru tu skoro, uno fowa losing mama if you nap masra moro masano dene safe with king libe masra luba masa no jugu juga masa datum si ma luka ching cara ching kompeta sabiru tu skoro mega ching konteki en tap ching konteki atio koleri yu ok tu sayu no sabi atio konteki yu da yo shif a suiti dati da ka ne ben chis dati ne ben sab dati ma kon saben of ek was tun tines moeder of ek was dat ja ik heb mijn hoofd niet zo in niet zo diep laten zinken in kennis en dat. Maar ik zie wel je ja, gelegenheid voor doe dat die. Sabiru te scoren. Na je scoren. Na juru te scoren.
0: Na zo.
14: Sabiru te scoren.
0: Na zo.
14: Dan tanyi, dat moet je tjakon.
0: Tjakon, tanyi, tanyi, tanyi. Mi wan jouw exemple san ben de satra in een vergadering voor wan de ouders. So lees je de mekon aan de test op internet. En de man be ap wan proef na een toepopje. Wan dungro popje. Nan wa lek ti kleur popchi. Dan, wan aksi konta ki, suma iben sa wande, wan lek ti kleur popchi of, lek fa yu de yu srefi. En dan, op een gegeven moment, apitani tak, ik wil wet zijn. Maar op een gegeven moment, amma dwen best zodanig, tak an apchin tak, maar waarom? Want gesprek vindt plaats tussen mama en papa. En dan zijn komt ze. Op een gegeven moment, als ze kon draaien, ook vaak dat ik kon verstaan, zoema naar eng. En dan op een gegeven moment, denk ik, kon naar Sabiru, dus Korowedje, den cultuur voor nu. Dus je van weer het op speciaal occasie, zijn niet doe. En dan nu, en dan af den bidje missie voor nu, dat daar wango naar wat pees, en tegen mama, mika misa of me. Mi ap on set wan sot fasik ba dus a fobel di sa me jou nou taki. If un oroko sa amo fou mek a identity fou den pitani fou nou kon suiver. Tak den aba ide tak den ap wan tra kleur of den do dati fou kis mor erkenning in alibi. Ano det defa nou do want wala mala sap taki na so son mes leiding. En nou begin fruit fok ou fou so den pitani tak. You are black and beautiful. Ja tok? En wins trasani of trasma e do tap score want as sandat ook to e complain one role a pest gedrag tap den score we behandela sandat ook to we pot den pitani dat we play one so theater taki ma fame go om if wants ma e pest you na in a class you ogrepen in you srevi of you go takanga meester of juffrou tak so breed so smal. En dan op een gegeven moment heeft Vichitaki als een neewakamanang. Soort middel in gebruik heeft als een disna alle data pitaneka als de tak ei klagen. En ik wang apprecieer als koro. Want dan zou deze aan hebben. Want dan heeft onderwijzer schrijft niet grijpen. Dan heb pitani niet wang apprecieer als koro. En wat krijg je dan? Uitval. Inomeka papira. En dan een man otegi laten taki. Je bent alleen maar geschikt om zo'n beroep te doen. Nou, wang mek de positie. Satra groepo eteki. In een rechtspraak. In bedrijven, alle den positie dat on konteki en min chi, tak wan tu founu, den pitani se kon, de aba, kotak a dominant gedrag, a masculinity. De wani, en je verkoopt ze geen 6 voor 9. So lees je we go in discussie tak, maar wat is er aan de hand? De otenje tak, no, ik zie de dingen anders. De ander tak, weet je tak, hoor je mofo, no, we go in gesprek. En misap tak so lezi we kan we mek wan fout tak weji tom si fu ruimte. Ma in ataki disi so lespeki want usap tak nan a bigisma we taki ook to. Ano nek fosi tak yen nak wang tina wang linjal of so wan so sani. De sandat no defa no de sandat na erfenis sa uno ap in ating fu 2026 moro. We dat na pisan be wan tjakon fu sabi rutu skoro da fosi uko tap apis dati da mochar. Een rekeningnummer voor een organisatie voor nu. NL51 ABNA 02-49-04-6172. Het is NL51 ABNA 02-49-04-6172. En dan geeft u aan Stichting Afro-Caribische. En als het een donatie is voor de radio of voor Sabirutu, als u dat bij kunt vermelden. bij de omschrijving. En dan zijn we u zeer erkentelijk voor deze steun. En dan gaan we nu voor een muzikale break.

0: Ja. Luisteraars, we hebben een afgesproken afspraak. En we hebben een beller die Ulrich heet. En hij heeft wat te melden. De afgelopen tijd is er het een en ander gebeurd. En hij gaat ons meenemen in zijn ervaring. Dus luistert u even. Ulrich, welkom in de studio. Of op de, ja. In de ether, om het zo maar te zeggen.
1: Dankjewel, brada.
0: Oké. Nou, we zijn al een beetje bezig geweest met de politie in de vorige uitzending. Maar jij hebt een nieuwe ervaring met andere soorten personen. Dus de luisteraars zijn zeer nieuwsgierig wat je ervaring is op dit punt. Alsjeblieft.
1: Oké. Nee, ik dacht dat ik jullie vragen zouden stellen. Maar het verhaal wat ik heb meegemaakt afgelopen zondag, uur of zes in de avond, vooravond. Ik een festival in het dorpje Heurigewaard. Nou ja, het is geen dorpje, hè? Het is best wel groot ook nog.
0: Ja, ja.
1: Het was een hele leuke dag met de kinderen. En mijn dochter van 7 en met een vriendin hadden we daar afgesproken. Leuke middag gehad. Mooie afsluiting. Dacht van, nou gaan we weg. Gaan we nog wat eten. Maar onderweg, buiten het festival op de openbare weg, zie ik dus een persoon. In dit geval een zwarte man. Zie ik lopen en schichtig achter zich omkijken en af en toe achteruit lopen. Dus ik was al gefocust om te kijken, maar ik dacht van niks aan de hand. En komen ze deze dichterbij en ik hoor een man roepen: kom maar, ga je zien wat ik met je doen. Als je durft, kom, kom. En ik zie, het was een beveiliger in dat geval. Ik zie jongen, er was nog twee beveiligers, maar die liepen alweer terug.
0: Ja.
1: Die man die stak over de weg over, die ben aan de overkant staan en had een telefoon in zijn hand gericht op die beveiliger. Dus ik neem aan dat hij ook al een filmpje aan het opnemen was.
0: Mm-hmm.
1: Ik denk, nou ja, het zou wel goed zijn. Ik loop door, maar ik blijf gewoon even kijken. Even later zie ik een blauwe personenauto stoppen en twee figuren springen eruit. En die springen op die man.
0: En dat was waren dat politie of andere soorten diensten?
1: Nee, het waren beveiligers.
0: Okay.
1: En die waren beveiligers van het festival.
0: Mm-hmm.
1: Dus ze waren eigenlijk niet meer op het festivalterrein, maar op de openbare weg.
0: Okay.
1: Op dat moment, eigenlijk zonder na te denken, mijn dochter die liep verder met die andere, met de vriendin, broertje van 4, vriendin is 6 jaar. En hun ouders.
0: Ja.
1: Dus die liepen voor mij. En ik ben toen inderdaad de straat overgestoken. Ik zei van, hey, wat is er aan de hand? Waarom bespringen jullie hem zo? Dus een derde persoon uit de auto, was de bestuurder, die stapt uit. En die kwam, ja, je mag hier niet zijn. Ga weg, het gaat je niks aan.
0: Mm-hmm.
1: Ik zei, hoezo? Ik zie toch wat er gebeurt. Jullie bespringen hem, ik weet niet, weet je.
0: Mm-hmm.
1: Dus ik zeg, ja, op zout of zoiets wat ze zei. En ik dacht van, nou ja, weet je, dat ga ik niet doen. Dus zei, nou, dan ga ik maar filmen.
0: Mm-hmm.
1: Dus ik pak mijn telefoon en ik ga verder. Ze begon mij inderdaad terug te duwen. Nou ja, niet fysiek duwen, maar echt op me afkomen.
0: Ja.
1: Dus ik ging om me heen kijken van, hey, ik wil toch wel filmen. En nou ja, ze proberen toch te zeggen van, ja, je hebt hier niets te zoeken, je mag niet filmen. Ik zeg ook van, oké, ik filmen. En ik blijf filmen en ik kijk ook nog en ineens zie ik dus die mannen liggen op de grond. Degene die ze hebben aangehouden, in dit geval een man van Afrikaanse afkomst.
0: Mm-hmm.
1: Ik zie ineens dat hij zijn knie op zijn nek heeft liggen. En ik denk van, hey, dit kan niet. Ik zou ook denken van, joh, je kan dat niet doen. Waarom ga je ook niet met je knie op zijn nek zitten? Of op zijn hoofd. Ik weet niet wat ik hem precies schreeuwde.
0: Ja.
1: Maar dat is denk ik wel in een filmpje te horen. En vervolgens zie ik wel dat hij wel zijn knie weghaalt en met zijn vlakke hand wel de man zijn hoofd op de grond gooien, drukken. En vervolgens word ik toch gecommandeerd om weg te gaan, want ik mag niet filmen. Die dame die voorbij me stond, dus
0: ja.
1: Ik vroeg hem van, wat is jouw naam? En zij zegt maar, het gaat je geen reet aan.
0: Mm.
1: Ik zeg, oké, dan ga ik je wel in beeld nemen dan.
0: Ja.
1: En zij zeggen, oké, je doet maar. Dus ik heb gewoon blijven filmen en er waren dus twee beveiligers met die man bezig. De een die aan de voeten eind stond, die zag ik hem ook nog eens een stomp in zijn buik geven en met de knietjes ook geven. Alleen moet ik wel zeggen, die man die stribbelde ook tegen. Dus ik, ja, weet je, maar op dat moment denk ik daarover niet na.
0: Ja, ja.
1: Dus ik geloof van ja, hij is ook maar mens. Jij bent ook een mens, doe dat gewoon niet. En dat ging maar gewoon door, hè. En er waren ook nog andere jongeren, die waren er veel, maar aan de andere kant was een stuk of 5 jongeren. Waren van Eritrese afkomst. Nou, dat kon ik wel ook zien, ik herken ze ook wel. Die werden eigenlijk ook op dat moment ook bedreigd door de beveiliger. Om van jullie mogen hier niet zijn, op de oprotten, donder op.
2: Dus niemand, en, niemand kon ingrijpen? Niemand kon ingrijpen van de opstanders?
1: Niemand greep in, nee. Stonden ook mensen aan de andere kant van de weg ook, die stonden ook te kijken. Maar niemand greep dus in. Ja, including me, hè. Ik bedoel, ik heb ook staan filmen.
2: Mm-hmm.
1: Maar goed, wat ga je op dat moment doen? Ga je ingrijpen en dan? Dus dat ging ook helemaal. Het enige wat ik dacht van ja, je gaat ook niet.
2: Ondanks
1: het dreigement ook van de beveiliger naar mij toe. Hè, van hey, rot op, anders kom maar hier, dan ga je zien wat ik met je ga doen.
2: Mm-hmm.
1: Ja, op dat moment bleef veel, maar ineens hoorde ik mijn naam roepen. En ik keek en ik dacht: oh, mijn dochter, die stond aan de andere kant. En die was dus aan het huilen. En toen, ja, op dat moment kreeg ik eigenlijk weer besef van: hey, wacht even, ik ben niet alleen. Dus achteraf denk ik van ja, hoe heb ik het dit kunnen aanpakken? Heb ik er goed aan gedaan? Is mijn dochter ook wel veiligheid en dat soort dingen? Dus nou, het heeft me nog steeds eigenlijk gechoqueerd. Ik ben nog een beetje in de shock nog wel eigenlijk. Ik was op dat moment was ik best wel bang ook hoor. Het is niet zo dat ik niet bang was. Absoluut. Ik zat ook wel vol adrenaline. En natuurlijk ook die mannen, die beveiligers, die dat zal allemaal wel goed zijn. Maar ik kan er niet goed praten dat ze hem op die manier hebben aangepakt. Wat hij ook gedaan zou moeten hebben. Ja. Dat komt later ook nog aan het licht, want er kwam ook nog een krantenartikel daarover.
2: Ja, want ik las een krantenartikel en wat ik heel typisch vond aan de tekst was: beveiliger gewond na mishandeling bij festival in Herugowaard. Dus als je die kopregel zo leest, dan denk je van: gaat het nou eigenlijk om die beveiliger die gewond is, terwijl ze iemand anders behoorlijk aangepakt hebben?
1: Snap je? Dus het is tweeledig. Dat las ik dus ook. En toen had ik zoiets van: ja, oké, die man heeft wat gedaan, maar in welke toestand is dat ook gebeurd? Daar was ik ook niet bij.
2: Ja, ja.
1: Mensen kunnen zich gaan verdedigen. Het kan gebeuren. Net zoals ze zeggen van... want ik kreeg natuurlijk ook opmerkingen van mensen. Ja, joh, die man heeft wel wat gedaan. Aan het gaan de beveiligers hem niet zo aanpakken. Maar dat is, het zijn professionals.
2: Ja, dat
1: dan
2: is...
1: hoor je het de-escaleren. Nee. Je bent erop getraind. En dan ga je, ondanks wat er om je heen gebeurt, moet je je professionaliteit laten zien. En ze hebben ze gewoon en daar gaat het vooral eigenlijk ook meer om. Hè.
2: En wat is eigenlijk in zo'n situatie wat je denkt wat handig is? Of noodzakelijk is vanuit wat jij hebt waargenomen? Kan je daar ergens terecht om je beklag te doen of op wat voor manier te laten zien van: hé, dit is... Ja, je hebt die beelden, dus beelden spreken voor zich. Wat ben je van plan te doen na wat je meegemaakt?
1: Ik heb in ieder geval gisteren contact opgenomen met de politie. Want hoe dan ook, ik wil ook hierover aangifte doen.
2: Mooi zo.
1: Ten eerste van geweld, mishandeling, hè, ook naar de man toe.
2: Ja, ja.
1: Ten tweede ook dreigement naar mij toe door de beveiliger. En ten derde, de mevrouw die mij commandeert dat ik hier niet mag filmen. Dus is ook obstructie. En zoals je zegt, het staat op de openbare weg en ik mag filmen.
2: Ja.
1: Ik mag het opnemen. Daar kunnen ze mij niet van weerhouden, maar dat probeerden zij dus wel. En als het mensen zijn die getraind zijn en volgens de wet moeten handelen, daar hadden ze zich daar ook aan moeten houden. Wat de situatie ook is. Maar daarvoor ben je professional. Je bent ervoor getraind.
2: Ja.
1: Ja, er zijn bepaalde situaties. Dus hoe dan ook vind ik persoonlijk dat je je daaraan moet houden. En het kan misgaan een keertje. Tuurlijk, we zijn allemaal mensen.
2: Ja,
1: absoluut.
2: Ja.
1: Mm-hmm. Wat ik las, dat die man dus een beveiliger had geslagen, mishandeld. Dat ze dat ook noemen, oké. Maar ik weet niet in welke situatie dat is gebeurd.
2: Ja, want ik las het artikel ook en daar hadden ze het over dat die man verdovende middelen bij zich zou hebben. Nou weet je niet precies als de pers schrijft wat de pers moet schrijven, want natuurlijk
1: Dat is ook het geval, ja.
2: Je kan niks bewijzen, dus de pers die gaat natuurlijk ook gewoon een partij trekken. Laten we dat ding zeggen zoals het is. Ja. Maar je hebt in ieder geval, je gaat aangifte doen, heb je aangegeven?
1: Ja, ik was gisteren inderdaad wel gebeld door de politie. Zo dus 1 of 2 dagen gebeld worden. Ik hoorde op een gegeven moment mijn telefoon gaan, maar ik kon het niet opnemen op dat moment. Dus ik heb weer teruggebeld. Nou ja, ze zouden me terugbellen. Dus eigenlijk wacht ik nog steeds op hun telefoontje. Ik ben ook van plan, ik weet niet of het er wat toe doet, maar in ieder geval gesprek aan te gaan in de gemeente met proberen in contact te maken met de burgemeester en een paar van de politieke partijen.
2: Ja.
1: Om in ieder geval gehoord te willen worden. Ten eerste, het is openbaar geweest, er liepen gewoon mensen daar, kinderen, die zien het ook. Het kan ook traumatisch zijn voor ze, ik denk het ook wel. Ja, hoe moet ik daarmee omgaan?
2: Ja, want los van het raciale wat je eruit haalt, is het natuurlijk ook zo is dat er de omstanders een soort trauma kunnen hebben afgelopen. Dus het is denk ik wel iets van, met wat voor instanties kan je dan nog in contact komen? Want je hebt natuurlijk aanmeldingsorganisaties die zeggen van, als je met racisme te maken hebt, als je dat duidelijk kan aantonen, dan kan je daar naartoe schrijven en dat soort dingen. Ik weet niet als het wat uithaalt. Maar ik neem aan dat als je met de politie niet uitkomt, dan moeten we elkaar daarvan op de hoogte houden. Want dit soort situaties moeten we niet tolereren.
1: Nee, zeker. Dat zijn de mogelijkheden ook. Slachtofferhulp is ook zoiets.
2: Slachtofferhulp.
1: Waar je naartoe zou kunnen gaan. Ik moet je eerst zeggen, daar heb ik nog niet... Ik zit er wel ook aan te denken. Mijn dochter die heeft de hele nacht eigenlijk ook niet geslapen.
2: Kijk nou.
1: Ik ook niet. De vriendin heeft ook lichtjes... Ik begreep het van de ouders. En de moeder had ook heel slecht geslapen. Dat is ook een situatie die zij ook heeft meegemaakt, een keertje al. Maar persoonlijk, wat ook mensen zeiden van die man is je weet niet wat hij gedaan heeft. Maar persoonlijk is mij dit ook een keer overkomen, hè, als 18-jarige.
2: En hoe ben je ertoe?
1: Dus je hoeft niks te doen. Er was een, dat was achteraf net een... Ik was aan het fietsen, ik moet wel erbij vertellen, ik had ook een helm op. Het was ergens in september, begin september, eigenlijk rond de tijdstip.
2: Ja.
1: Ik fietste daar bij Slotenpark in Amsterdam. En ineens stopt de politieauto naast me, spring uit de auto, ruk me van mijn fiets en gooi me op de grond. En in de handboeien en meteen in de auto geduwd. Dus ik had zoiets van, hey, wat is er aan de hand? Nou, ze geven gewoon geen antwoord, niks. En na, denk ik, 10 minuten hoor je de verdachte is opgepakt. Hij is dit. Dus, weet je, je hoeft niks te doen, maar je kan op zo'n manier wel aangepakt worden. En dat was het eerste stand die ik had toen met die manier daar stond. Oké, hij stond wel te filmen, de beveiliger.
2: Ja.
1: Maar dan nog, ik weet niet wat hij gedaan heeft.
2: Ja.
1: Dus dat stukje kwam ook even weer naar boven.
2: Nou.
1: Maar nogmaals, ik kan geen conclusie trekken. Het moet gewoon uitgezocht worden. En als iemand iets ergs heeft gedaan, zoals in de krant, dan moet hij ook zijn straf daarvoor krijgen, sowieso.
2: Mm-hmm.
1: Maar het gesprek moet ook aangegaan worden van waarom zij dan zo agressief, excessief geweld moeten gebruiken voor een aanhouding.
2: Ja.
1: En is ook nog een beveiliger. En ik weet dat er beveiligers ook... verschillende bevoegdheden hebben. Kijk, als ze ook een BOA zijn, ik heb het bedrijf een beetje opgezocht ook.
2: Ja.
1: Schijnen dat ze ook BOA-licentie ook hebben, of gecertificeerde beveiligers hebben. Maar ik weet niet of het in dit specifiek geval ook zo is. Tenminste, ik moet zeggen wat BOA, bijzonder opsporingsambtenaren, die hebben wat meer bevoegdheden om te handelen. Veel zaken nemen ze ook van de politie. Maar in dit specifieke geval weet ik dus niet wat de situatie is.
2: Moeten we dus uitzoeken, want in feite...
1: Ja, het enige, inderdaad, wat ik zou kunnen doen nog is bij het bedrijf zelf kunnen bellen. Ja. Maar ik denk dat ik dat niet ga doen, maar de organisatie. Het was een mixstream festival in Heerhugowaard, is ook elk jaar houden.
2: Ja.
1: Dus ik denk dat ik bij hun zeker aan de bel ga trekken om te vragen van hoe zit het ermee. En eventueel bij de burgemeester natuurlijk ook, bij de gemeente.
2: Ik zou zeggen niet eventueel, gewoon doen, broer. En wat natuurlijk belangrijk is, als jij aangeeft dat jij ook met de pers bezig gaat zijn om dit ding serieus te behandelen, dan zal de gemeente daar ook wel rekening mee moeten houden. En het bedrijf dat ze ingehuurd hebben, die zal gewoon op de vingers getikt moeten worden. En als
1: mag blijken de
2: dat
1: gemeente
2: het... Ja. Want de gemeente is in feite...
1: De gemeente is daar inderdaad, ja.
2: Nou, praat verder. Praat verder.
1: Nee, de gemeente is daar inderdaad ook wel de verantwoordelijke ook in. Hè. Zij hebben de vergunning ook uitgegeven. Dus zij hebben ook daar de vinger in de pap.
2: Oké.
1: Okay. Dan horen zij daar ook in verantwoording in te nemen. Maar goed, het onderzoek, ik weet niet in hoeverre ze gaan onderzoeken.
2: Uh-huh.
1: En wat ze ermee gaan doen, maar ik ben wel van plan, de dingen die ik gezegd heb, om dat ook te gaan doen.
2: Oké.
1: Okay. En wat zij er verder mee doen. Wat ik ermee ga bereiken, dat weet ik niet. Doe ik het voor mezelf, doe ik voor die meneer. Ik doe het zeker niet. Als het zo is dat hij dat heeft gedaan, hoort hij zijn straf gewoon te krijgen. Absoluut.
2: Ja.
1: Zonder meer.
2: Maar voor jou denk ik, als een reden waarom je het zou moeten doen, is om dit signaal af te geven. Kijk, we hebben vanmiddag een jongere in de uitzending gehad. En hij woont dan in Zuidoost. En wat hij aangeeft, zijn ervaringen met de politie, die zijn ook niet positief. Dus uiteindelijk gaat het om wel van, ja, blijven we zwijgen of gaan we inderdaad laten zien van we laten niet over ons heen gaan. Dus ik ben blij dat jij dit gaat oppakken en hou ons in ieder geval op de hoogte.
1: Ik hou jullie op de hoogte, ja.
2: Dus, maar bedankt dat je dit met ons wilde delen, Brada. En sterkte en ik hoop dat het met je dochter, dat proces van trauma, dat het een beetje beter gaat. En dan, we houden contact, Brada. En een mooie middag verder. Yes?
1: Bedankt dat ik in de uitzending mag komen ook.
2: Je bent welkom, Brada.
1: Ik wens jullie succes ook.
2: Oké.
1: Aboon, fijne dag.
2: Aboon, thank you.
1: Thank you. Doei.
2: We gaan voor een...

0: Oh ja, maar ik ga even een uitzending brengen. En ja, ik weet niet wat voor bericht je wilt brengen. Maar dan. We horen. Ja, je praat nu. Praat nu maar tot onze luisteraars.
1: Ja, Wijberg gaat over Suriname. Bijnaam, Suriname. Ja?
0: Maar we hebben het over een ander onderwerp, dus ik weet niet precies wat je wilt vertellen.
1: Suriname, over Suriname. Ik ben afgemorgen, nou, ik ook. Ja?
0: Ja.
1: Ja, zo. Het gaat over Suriname. Ja, is Bijnaam.
0: Wat wil je vertellen? Wat wil je vertellen?
1: Ik vertel, ik heb de hele avond een uur toe in Suriname, ja?
0: Ja.
1: Vijf mooie dagen Suriname zijn gevlucht naar Holland, Europa, Holland en België. Vijf. Ja? En Suriname is niet meer jeugd, ja? Het is nou veranderd. En de pijn dat die jong van die dan, aan die vrouw, die jong van dat.
0: Ja.
1: Ja? En die vrouw was vermoord, waarom dan? Vijf maar. Weet je dat mijn vader is aanvallen van de morgen, is die aanvallen. En dan gaat het warm nog. Zeg
0: maar. Maar ik probeer je even te volgen, maar je hebt het over dat iemand vermoord is?
1: Nee. Vijf uur lang morgen daar zijn gevlucht. En dan was je daar naar Europa gekomen, ja? Vijf.
0: Ja.
1: Ja? Ja? En dat was die vijf, ja? Ja? Die vijf schade. En ja, die worden in België en in Holland. En ik wil weten waarom dat. En ze hebben vijf vrouwen vermoord. En we gaan weer daar. Hoe kan dat? Vaker.
0: Ik weet het niet, ik was er niet bij,
1: Ik zie namen. Onze jeugd, ja? Vroeger gaan we midden tellen.
0: Ja.
1: Mama vaker. Hoe kan dat?
0: Ja, we kunnen dat niet zo op afstand beoordelen. Dus die vraag is heel moeilijk.
1: Ik wil zeggen, je hebt familie. Ja, ook. Iedereen heeft een familie. Daar van nobody. Ja, vrouw. Ik heb van deze vrouw, maar ik kon niet. Maar ik heb een vrouw. Dat kan wel.
0: Ja. Oké.
1: Ik ben verder. Ja?
0: Oké, bedankt, brada. En dan ga ik in ieder geval even verder, maar dan bedankt voor je bel.
1: Vertellen in de radio, ja?
0: Oké, okay, aboom. Oké.
1: Okay. Je bent hier nou, hè?
0: Ja, oké.
1: Okay. Laten we dan maar, aboom.

0: Brada, yo. Hallo.
1: Ogenblik, hoor. Hoort u mij?

0: Oké, kom maar met je boodschap.
1: Beeld op de achtergrond.
0: Ja, je bent nu in de uitzending.
1: Oh, oké. Ja, even terug te komen op datgene wat die jonge man vertelde.
0: Ja.
1: Over het geval. Ja, als je terugdenkt, er zijn een aantal gevallen geweest. Iets wat me heel goed is bijgebleven, dat is het geval van die jonge jongen die door die politieagent op de motor werd meegesleurd. Hij moest meerennen terwijl die politieagent op de motor wegreed. Dat geval is me goed bijgebleven. Maar... Hallo? Hoort u mij? Hallo, hoort u mij?
0: Ja, ik hoor, ja. Even.
1: Ja. Als ik de radio aanzet, dan hoor ik alleen maar muziek.
0: Ik hoor u heel goed, hoor.
1: Ook op de radio tijdens de uitzending?
0: Ja. Ik hoor u heel goed. En u bent, zover ik weet, in de uitzending. Dus u kunt verder praten, hoor.
1: Ja. Oké, want als ik mijn dingen aanzet, dan hoor ik alleen maar muziek. Maar goed, je hoort al die gevallen die er zijn geweest.
0: Ja.
1: Je hoort er helemaal niets meer van over. Daarover. Je hoort helemaal niks meer. Ook met dit geval denk ik dat het verloop zal zijn.
0: Ja.
1: Dus dat je helemaal niets meer zal horen van de verloop van hoe het is toegegaan. Het is nog alles wordt met de persoon om wie het gaat.
0: Ja.
1: Alsof het in het doofpot gestopt wordt. Het wordt op een of andere manier goed gepraat. En je hoort nooit ook, en dan ook nooit, als de politie iets verkeerd heeft gedaan. Je hoort wel. Ze gaan een onderzoek doen.
0: Ja.
1: Ze hebben hun eigen interne blablabla. Bla, bla, en daarna
0: is het over.
1: Iedereen. Ja, iedereen schrijft erover. En ik ben bang dat het met dit geval ook zo zal zijn.
0: Wauw. Ik denk dat als we dit soort signalen ook via de radio brengen, dat moeten we kijken hoe we uiteindelijk die organisaties die landelijk zijn, en dat we ze ook gaan aanschrijven van we hebben zoveel voorbeelden van dossiers die niet opgelost worden en die worden inderdaad in de laag gestopt en ze komen er nooit meer uit. Maar het is wel goed dat we elkaar blijven informeren over dit soort situaties, zodat we uiteindelijk wel, ja, misschien vanuit verschillende organisaties aan de bel moeten trekken en misschien zelfs op een regeringsniveau. Want het is natuurlijk te gek voor woorden om mensen zo te behandelen en dan ervan uitgaan dat je met die trauma blijft zitten zonder dat je verder hulp gaat krijgen, want dat is het natuurlijk ook.
1: Ja, klopt. Het is triest. Maar je weet, je bent in Nederland en je weet wat voor een hoe de situatie hier is. Dat het de racisme ontzettend groot is.
0: Mm-hmm.
1: Nu komt het. Vroeger was het zo, dus dat het een. Je werd over je bal gestreken en tegelijkertijd kreeg je een dolk in je rug. Maar nu is het dat men er openlijk voor uitkomt. Men heeft er zelf politieke partijen. En die kunnen doen en laten wat ze willen, kunnen zeggen wat zij willen. Respect is er niet meer. Ja, ze hoeven geen respect voor jou te hebben. Zogenaamd, je hebt een vrije meningsuiting. Maar in vrije meningsuiting moet je ook weten hoe ver je gaat. Snap je?
0: Ja.
1: Dat is helemaal wegkomen te vallen. En ik ben bang dus dat het in dit geval ook, als deze jongeman aangifte gaat doen, men noteert het en daarmee is de kous af.
0: Nou, wat we met hem hebben afgesproken, want het is iemand die dicht bij ons is en hij is ook toevallig lid van een politieke partij. Dus ik denk dat alles in werk gesteld gaat worden om te kijken hoe dit afgewikkeld gaat worden. Maar ik weet dat deze broeder zich niet zomaar zal laten wegduwen. Dus ik denk dat we op dit punt wel terug gaan komen op de radio als het niet op een normale manier. En wat je inderdaad hoort, zijn dochter heeft inderdaad een traumatische ervaring opgelopen.
1: Ja.
0: Wie spreek je daarvoor aan?
1: Ja.
0: Dus, nee, maar bedankt voor je input.
1: Ja, ik ben bang dat het dat deze manier onder druk gezet gaat worden en dat het weer, je hoort er weer niks van. Iedere dag hetzelfde muziek, hè? Oké.
0: Abon, thanks voor je call. Oké. Abon, yes. Ja, luisteraars, we zijn bijna aan het einde van het tweede uur. We hebben natuurlijk een situatie waarin er melding gemaakt gaat worden van mishandeling. En ook op een manier waarin onze broeder Ulrich zegt van hij gaat daar bij de politie en ook zelf bij de burgemeester, dus ook wellicht bij de gemeenteraadsvergadering, aangeven wat er allemaal aan de hand is. En de organisatie die dus de beveiliging uitvoert, dat ze daar op een of andere manier op hun vingers getikt gaan worden. En misschien meer dan alleen maar op hun vingers. Want wat ik gezien heb, dat beeld, inderdaad met een knie, iemand bij zijn nek. En we kennen die voorbeelden wat er in Amerika gebeurd is. Dat iemand daardoor gewoon verlamd kan raken. Of zelfs inderdaad dood kan gaan. Dus het lijkt wel alsof we die beelden die we hebben in Amerika, dat ze langzamer aan deze kant uitkomen. Maar daarom, we moeten elkaar informeren. En als het moet, dan moeten we misschien zelfs gaan groeperen voor onze eigen veiligheid. We komen straks weer bij u terug. Dankjewel.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Pro-leider Klaver zegt dat hij totaal niet onder de indruk is van de plannen in de deels uitgelekte Prinsjesdagstukken. Gisteren werd er na dagenlang onderhandelen een akkoord bereikt. Zo draait het kabinet de voorgenomen bezuinigingen op de sociale zekerheid voor een groot deel terug. Hiermee probeert het minderheidskabinet vooral pro tegemoet te komen. Maar volgens Klaver heeft de gewone Nederlander niets aan dit compromis. Ook de vakbonden zijn niet tevreden en zeggen dat de staking volgende week woensdag in het OV gewoon doorgaat. De schietpartij in Overasselt heeft mogelijk te maken met een hoogopgelopen ruzie over een partij cocaïne. Het Parool schrijft dat er een verband is met de criminele organisatie van Jos L., oftewel Bolle Jos. Een grote groep mannen beschoot vannacht een loods. Daarbij viel een dode, naar verluidt een beveiliger van de loods. Een van de bewoners van het terrein is eerder dit jaar veroordeeld tot 4 jaar cel vanwege zijn betrokkenheid bij een drugslab. De politie heeft op verschillende plekken in Nederland mensen opgepakt voor de schietpartij in Overasselt. Het Openbaar Ministerie heeft opnieuw levenslang geëist tegen Richard K. uit Wijteveen. Hij schoot begin 2024 een man en een vrouw dood met wie hij een langlopend conflict had over een huis. Richard K. werd in eerste aanleg ook veroordeeld tot levenslang, maar is tegen dat vonnis in beroep gegaan. Het OM zei in de rechtszaal dat hij volledig toerekeningsvatbaar was toen hij zijn 2 slachtoffers doodschoot. Volgens het OM kan alleen een levenslange celstraf recht doen aan de gruwelijkheden die Richard K. heeft begaan. Het weer, flink wat zon en overal droog bij een graad of 20. Vanavond en vannacht is het helder en koelt het af naar 10 tot 15 graden. Landinwaarts kan wat mist ontstaan. Dit was het NOS-journaal.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 Amsterdam-Den Haag heb je 10 minuten vertraging bij Roelof Arendsveen. Er staat een vrachtwagen met pech. De A8 van Amsterdam naar Zaanstad, tussen Zaanstad-Zuid en Zaanstad-Koog, 10 minuten extra reistijd. En dat geldt ook voor de N230 van Utrecht naar Maarsen, tussen Utrecht-Overvecht en Maarsbroek. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
4: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
5: Luister iedere woensdag.
6: Ja, oké. Okay, ja. Ja. Oh, oké. Zijn we nu vrienden of zo?
7: Ja, wat een introductie. Oh. Ja, Remy Sambo.
8: Waren jullie dus bezig met deze uitzending?
9: Ja, dat was leuk. Het
10: was in ieder geval een lekker muziekje.
11: Je kan hier altijd gratis naar binnen toe lopen trouwens. Wist je dat?
12: Halleluja.
5: Iedere woensdag van 5 tot 8.
13: Red Light. Jazz Radio.
14: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.
15: Tropiek 2020 jaar.
16: Frankie's Tropische Winkel is speciaalzaak in Surinaamse tropische levensmiddelen, tevens afro-cosmetica en culturele producten.
15: Ten Katerstraat 43, postcode 1053 BX Amsterdam.
16: Telefoon 020 41 22 5 95.
15: Diverse groenten en rijstsoorten.
16: Gronje met bakkeljauw en diverse vissoorten.
15: Pomtaiers, gerachtige zaven en kokos voor de boil.
16: En ook diverse vleesproducten, van zoutvlees tot geroosterde kippen.
15: Ai, bij Frankie vind je een goed gesorteerd winkel en je houdt over in de portemonnee.
16: Hi boy, naar Frankie je moet Ten Katerstraat 43, Amsterdam West.
0: Ja, luisteraars, we gaan het laatste uur in en we beginnen met een muzikale break.

0: Dat is het.
1: Ja, luisteraars. Oedebaka. Yes, we zijn het laatste uur ingegaan. En ja, we hebben natuurlijk een programma wat we gaan afronden. En een van de onderwerpen waar we het over gaan hebben, dat is de manifestatie van afgelopen vrijdag in Den Haag. En Nana die zal ook een onderwerp behandelen wat te maken heeft met Mama Afrika. Zo, Nana, we geven jou de mic om ja, de luisteraars met je mooie, zware stem te informeren over wat je wil zeggen. Ben je er klaar voor?
2: Ja, zo Martin, zo gelijk. Ik wil even een muziekje opzetten en even laten draaien, de muziekje. Dan ga ik even zoeken, want ik was bezig, even. Dus even in de 2 minuten, 3 minuten de muziek laten draaien. Oké, ik ga het aandoen, even.
1: Oké.

0: Mbaka Dina Etomalisi Ulrich. Jij wilde nog reageren. Jij wilde nog reageren naar aanleiding van de beller van laatst. Dus please talk to the public.
1: Ja, dankjewel. Ja, ik wil inderdaad reageren op wat die meneer zei. Over het in de doofpot stoppen, dat klopt. Er gebeurt heel veel. Maar wat we moeten niet vergeten is toch wel aangifte te doen. Dat gaat je tijd kosten, energie ook, hè. Het kan je ontmoedigen. En dat is wat ze inderdaad willen doen en dat doen ze ook. Maar uiteindelijk gaat het om de statistieken. Hè? Zolang wij niks aankaarten, niks aangeven, hebben ze zoiets van ja, er gebeurt toch niks. Dus wij kunnen doorgaan. Uiteindelijk gaan ze naar. Het kan jaren duren, maar we moeten het blijven doen. Niet gaan opgeven. Dus dat wil ik nog even erbij melden. Van hou jezelf, jezelf in ere ook. Hè? En in principe doe je het ook niet alleen voor jezelf, maar ook voor de toekomst. Voor ons toekomstkinderen.
0: Ja. Ik begrijp je oproep, dus we moeten onze stem continu laten horen. En,
1: zeker.
0: En daarom is het ook goed dat we dit soort dingen naar buiten brengen, want anders heb je het gevoel dat je alleen maar de enige bent in de wereld die dit soort dingen overkomt. Terwijl er misschien meer mensen zijn die te maken hebben. Ja. Dus,
1: absoluut.
0: Maar bedankt voor je belletje en succes nogmaals in het proces, ja. Oké?
1: Okay? Yes, dankjewel. Oké, okay. Doei.
0: Oké. Okay. Zo, Nana, we zijn nu bij jou beland, dus jij mag nu tot de luisteraars.
2: Ja, thank you. Ik ben blij met Erik natuurlijk, want als je geen aangifte doet en niks doet, dan weten wij van de bevolking weet niet wat er gebeurt. We moeten weten wat er gebeurt. We moeten ervan ook leren. Zonder strijd, geen bokaal. Snap je? Je moet blijven strijden. Snap je? Want alles wat hier in de doofpot was gezet, ligt zelf aan jouzelf. Als je niets wil doen, dan gaat het in de doofpot. Maar als je blijft strijden en je blijft bereikt de rechters in de vechten, dat je rechten wil, dan komt het niet uit dan gaat het niet uit de doofpot. Maar dan leren wij, als publiek leren wij ervan, snap je, dat we voor elkaar moeten opkomen. Dat moet wat ik Erik Grantani, dankjewel. Ja. De Sammy, mijn punt nu op het ogenblik. Kijk, we waren naar Den Haag. We strijden. Mensen beloven dat ze zouden komen en ze komen niet. Maar we blijven toch doorgaan. Want we wachten niet aan wie niet wil komen of wie niet wil komen. Daar gaan we niet over klagen.
0: Zeker niet.
2: We gaan niet over klagen.
0: Nee.
2: Maar we hebben het gedaan. We blijven strijden. En de strijd brengt resultaat. Je hebt mensen die tegen wel strijden, omdat die voordelen heeft, die niet eens weet wat cyanide wil betekenen, of kwik wil betekenen, of doodgaan wil betekenen. Ze denken alleen maar, ik geld is daar. Nou, dat is niet zo. Maar wij van Bonnie, Granny, Tula, wij blijven strijden. En als ik zeg Bonnie, Granny, Tula, dat wil zeggen Surinamer, mensen ook uit Afrika en overal, mensen uit Curaçao, het Caribisch gebied, snap je, die komen tussen ons, snap je, en we blijven strijden, snap je. Zonder strijd, geen bokaal. Aha, dus ik wil vandaag iets voorleggen aan de mensen in Nederland. De Surinamers, de Antillianen, iedereen, snap je? Minderheden, nazaten, snap je? Wij werken heel hard, maar mensen zien dat niet. Of mensen denken dat we gewoon niets doen en gewoon zitten te spelen. We hebben een radio-uitzending vandaag hier. Het is niet uit de lucht komen of vallen, snap je? We hebben ervoor gestreden, eraan gewerkt om het te krijgen, snap je? En we hebben het. En het is niet gratis. We moeten ervoor betalen. Iedere uitzender wordt ervoor betaald. Snap je? En daarom willen we goed gebruik van maken. Oké. Okay. Ik heb in het begin gezegd. Ons programma is educatief, maatschappelijk, politiek en interactief. Daarom zitten we hier. En wat ik nu ga brengen is een politieke story, gaat dan een stukje politiek van vroeger, niet te lang geleden, hoe de politiek hier werkt. Want ik ben iemand, overal waar ik naartoe ga, ontmoet ik mensen. En de mensen die ik ontmoet en mee wil praten, zijn mensen als ik een minister zie.
0: Ja.
2: Of een burgemeester zie. Of dat. Dan benader ik die persoon. Altijd benader ik ze. Ik heb altijd voor politieke partijen hier gewerkt in het land. Vanaf Partij van de Arbeid tot Denk. En nu bijeen. Ik blijf werken.
0: Ja, ja.
2: En ik blijf stimuleren. Snap je? En zo. Dus wat ik wil zeggen. Een paar jaren geleden had ik mevrouw minister van Ontwikkelingssamenwerking ontmoet. Dat was minister Ploemen van Partij van de Arbeid. Heb ik haar ontmoet. En toen rees er zoveel dingen voor ontwikkelingssamenwerking. We willen ontwikkelingssamenwerking werken met de Afrikanen, met de mensen uit Afrika en zo. En toen ben ik aan onderzoeken wat die mensen deden. Die mensen gingen naar Afrika. Ze gingen daar boerderijen oprichten, openen. Landbouwgronden. Snap je, om bloemen teelt en al die dingen. En toen heb ik gevraagd, luister nou. Waarom nemen jullie, of vragen jullie niet aan de mensen van de nazaten, aan de Antillianen van kleur, om ook naar Afrika te gaan. Om mensen in Afrika te ontmoeten die hun eigen kleur hebben. Snap je? En stimuleren dat de eenheid tussen ons en de mensen in Afrika, dat we die kunnen oppakken. Snap je? En de eenheid vormen. Dat we weten wie ze zijn, waar we vandaan komen, waarin vandaan kwamen en waar wij vandaan komen. Dus. En toen zei Ploemen naar mij, luister nou. Je moet het voor me schrijven en zo. Ik zeg mevrouw Ploemen, ik ga voor je opschrijven. Ik ga een brief voor je sturen. En een project dat jij toevallig daaraan gaat werken. Dat wij ook meedoen in ontwikkelingssamenwerking met Afrika. Snap je? Ik ben gaan schrijven. Ik heb met mensen gesproken. Mensen hebben me geholpen. We hebben gestaan. We hebben een hele programma gemaakt. Tot en met vandaag. Niets meer van Ploemen gehoord. Niets meer van het ministerie gehoord. Snap je? En ik zeg tegen mezelf. Hey, waarom willen ze dat niet? En later ben ik het gaan begrijpen. Ik zeg het op. Ze zei dit.
0: Ik ben nieuwsgierig, Nana.
2: Ik zeg het op. Zei dit. Des manowani. Eenheid voor UNO. In diaspora. Naar Afrika. De Noani met omoxie naar deze map Afrika. En de horen zo lang in Europa, in Stranang. De Nesoro notief Afrika. De Nesoro nu de Soro free. Van Fifi Guasma no so. Dan tapus kreeg ik hier of in door Afrika of stap Afrika. Toe Afrika tranga, Afrika mooi, Afrika goodu, Afrika. Ja. Yeah. Maar de horror actor, de Nesoro Densan. Ik ben het ook. Dus, toen met ik jong. Ploemen no jakar me nooit en aan de Sosanadi. En dan, mijn committee toen baga, naar de laatste regering Rutte, mijn committee naar mevrouw Carola Schouten. Bij de minister van Sociale Zaken. Ze waren ook bezig met projecten, met programma's en zo. Ik heb haar benaderd. Snap je? Dat mevrouw. Jong Afrikaanse mensen. Snap je? Ze willen ook meedoen in projecten. Ze willen ook meedoen in reddingsploegen. Reddingsploegen oprichten. Wanneer er een calamiteit gebeurt ergens. Dat ze ook mee kunnen helpen en zo. Voor de ondersteuning en zo. Ik heb met Carola gesproken erover. Hoe wij Afrikaanse jongeren in de thuishaven houden. Kunnen houden dat ze niet Afrikaanse mensen in de thuishaven kunnen houden, dat ze niet over de zee gaan om naar Europa te komen. We hebben de middelen, we hebben de denkwijze, de manier hoe wij ze kunnen stoppen. Snap je? Want ik vind het jammer dat zoveel Afrikanen de zee over willen kruisen om gewoon naar Europa te komen. Ja? Kunnen we daar wel creëren voor ze, werkgelegenheid creëren voor ze in Afrika, dat ze in Afrika blijven en zo. Wat geld wordt, als heel Europa dat doet, dan komen ze niet naar Europa toe. Snap je? En ik heb haar gezegd, wanneer kunnen we over deze dingen praten? Wanneer gaan we over deze onderwerpen praten? Wat is belangrijk? Want ik vind het jammer dat zoveel Afrikanen boten worden gezonken. Mensen worden opgepakt buiten de 200 mijl zone van een land, van Libië en zo. En die mensen worden teruggebracht naar Libië. En die mensen worden daar mishandeld. Ze worden doodgemaakt. Men vindt ze in woestijnen, zonder ingewanden. Want ze hebben hun nieren in ingewanden hebben ze uitgehaald en op sterk water gezet. Ik zeg, hoe kunnen we dat veranderen? Ik wil met u praten erover. Ze zei tegen mij, luister nou. Oké, maak een afspraak. Maak een afspraak met mijn ministerie. Dan kunnen we erover. Dan kunnen we kijken hoe we eraan kan pakken. Niets. En nada. Twee weken daarna moeten we weer naar Den Haag gaan om dat te strijden. Tegen wat meneer Rutte is, toen bij premier. Hij is naar buiten gegaan, hij is naar de buurlanden gegaan, de grenslanden van Europa gegaan. En te zeggen tegen de mensen van Tunesië, de minister, de president van Tunesië en in Marokko, om de Afrikanen buiten te houden, aan de grens te houden, dat ze niet naar Europa kunnen komen. En die mensen worden opgehaald, op zee opgepakt, ze worden gebracht naar Tunesië, en van Tunesië uit worden ze weer de woestijn ingestuurd. En iedereen die daar Tunesië, en terug naar de woestijn, zonder eten, zonder drinken. En toen hebben we hier geprotesteerd, in Den Haag. We hebben een petitie gemaakt, en we hebben het ingediend en gestreden. En we hebben aan de president, de ambassadeur van Tunesië, hebben we gezegd, Brian, jij was er ook bij.
0: Ja, ik was erbij. Ja,
2: we hebben daar geprotesteerd. En wat is er gebeurd? De protest is goedgekeurd. De protest is goed gegaan. Snap je? We zeggen, na een paar dagen heeft de president van Tunesië gezegd, ik hou niemand meer vast. Ik werk niet mee met dat ding van jullie. Wat denken jullie? Snap je? Om mij tot moordenaar te maken. Om mensen in de woestijn te sturen. Ik werk niet meer mee. Ik hou niemand meer vast aan de grenzen. Dus dat zijn die dingen wat er gebeurt. Dat zijn die dingen wat Nederland en Europa doet. Ze willen die mensen niet meer. En toen hebben we een andere strategie gebouwd. We hebben contact gezocht. Met de landen in Afrika. Maar we noteren je. We noteren zo. We zoeken contact. Togwa Afrika. We hebben contact naar Sma in Afrika. Sma zang. Sap Afrika. Denta kondre. We zoeken passie. Voor takken aan de Afrikanen. Is dat niet ook? We hebben contact. Tenine Eco Watch. We hebben contact. On dat miskrieg ding. We stabi en de pitchie me. Gerecht ook. Toen Burkina Faso. Toen de man Burkina Faso. En de man Mali. Niger. En de man Mokoni Eco-Watch. Ntako liep de man vrij. Want toen is het vrijheid. Met de man zo goed den smaf ding. Dat is Chino. Kotase Abramoroko en die zee. Kontere. Je weet toch, wat na brim, vaak kontre. A de man na kennis, tempta brim, na man sabi strukturen in de jongeren, sabi strukturen de van de tjawan kontre. En het is normaal, vind je niet een konde dat je borrel kon dat je met Chida passie. Want we passen naar Don Don, Afrikaan, maar Afrikaan zijn nou tennis te zaken. En die dompen in de botten, no? En de Moroccan boy, in een konde, de melk dat vader door Europa. De man zijn talent, dat hij kan play voetbal, hij kan doen dat, dat de man die dompen in de botten. Na brein, brein man, die dompen, kon dat de ka Europa. En dat de deed dat passie. U sabi tok, u sabi chin sabi long. E tapu, tapu en a marathon. Jabi tok. A konja so da konja no tan ja sa gwe baka tena kon baka jopa ni wan boto da pe da dopa a de da tap se. U sa den so san dati. U sa sabi sa tak de me stungu den boto. Anga den sma, den plastic boto anga den sma ini. U ne si den san dati. Mi ben soru no. Be make photo ook to pot up Libye in a mopona Libya. Be was called then tap on podium. Taxaway do na Libya. I'm a black folk. I'm a African folk. So we're doing it. Kappa has and that no. Zapito. But no finger waste. Be so god then tapu. Europa. Zapito. So I know it may work. When the one then belong of thing. Naturally, a brim brim. Den koni chini Afrikaan dede. Den mopa pasi wata do store den. En da yeshino, den chini o ne komoro, wa den kondre sam di bedanga EcoWatch. Ibereto, en EcoWatch serif no no de a prati. Des dene mane juku juku anga sani, anga den tori dat moro, anga tankota kondre one two. Den nebo mui moro ma Frankrijk, Europa, kondre Engeland, de me dwenyi. Amerikaan de dueni, maar de amata Afrikaan kon de taki. De danga de, je ziet de komoksanga den schrift, de kon shita a ontwikkelen den in de anno. A wadefa kon de den in de anno. Dus de na, de chine consomme moro, voor de man cheating. Je hebt het de tanoa uso, dat de da roka uso. Lukusepsa no no de na kon de Mugabe. De Mugabe bende, de bekos Mugabe sote, maar Mugabe chibra regdom. De me manteken, in Mugabe ting, en nu luk sa de me leefwe dape, de me leefwe de moro, tranga soto, satelik sani, de me kennis, en haigri, haiget kennis, de me abi, isabi tokfu. Na, a heiste strefi, en so ook tu, de me de ook tu ni nigeranga desa, de me opo de eji keren centrale, de me da kenne energie wafan houdu. Rusland te jeb den, ta konte jeb den. Sang de Europese continent be leb den, wande be horu don. En u ja, en u potu ede go dat se, u jeb dat se, if de abenboon dat se, wo abenboon di se tu. Wande abu fan houdu di se, erek. And the abding that be the insani the crossstuff of them for no do my crossstuff they not taking so my moro at that me born charu duty de me ku sabi me ku shi taki we boni unet taki one we do two and we been da Ghana we taki na asman in Ghana isabi to brada yo been the ook two in Ghana u tap na man san tapa de about top no no den in Ghana. Politiek, isabito, u sembos kopu di de man. U sembos kopu di de man. In Ghana sresi. U tak na burgemeester, asma san de burgemeester no no na tema. Isabito, ebi bright. U tak na ing. Isabito, ade no no de wan de winna verkiesing. En Mahama winna verkiesing. En Mahama na president. Isabi, u roko dape. En sowe roko ni aladen ta kondre tu. We make them a sapsuma uno. We make them a shitaka uno. And we give them a rai. And they may take rise for uno for diaspora. That me want taki. And we do so want do. Uno sang abe idei takwa idei for do sani. Don't do en to. That I come around that. And that we give this ma for this day. But uno play chibri. Uno play chibri. Uno play chibri. That we shitaka. We shitaki. They may clean tapu ede. Toi na uno bo akonde di su bigisma bo akonde di si enchueti en bruda en crei ai bo Europa bo Europa ya na blagas ma bo Europa sono de wel anzana na milyunen koni Europa da kide da we taki We tellen vast aan je dat we dat hij staan dat hij dus of van dat hij dus zo. Want hoe tik geloof zijn of uno. Fabo toch aan je Jezus, ja, mijn grandma, in Afrika, dan je Jezus. Abo taba de Jezus. Tegen je niet in Elmina. Ik go dape, tegen is na mischien in God we trust. Je stort, ik ben trots op God, want God. One gado echario. The gado is not me. And no gado be, then I gado. Then no be gado no be cha, then you gado be cha. But the two first not me need. One, let people that's on the pellet now that in a cripple, in a knipple now the say, pe do to a tricon, pe a la pupa elong, that pe this not me de o tools don. Food that pe, a drink water, in yan that pe, one yan better go in the ano. Is that I down on them biggest not me that pe? Door of return. You sabi? Dat doen we figiti. Dat maken we snapu. Met napu abaka. Alles in Afrika is doe. Sambunji Afrika. Met napa abaka. Je bent een horu dong. Je bent een horu dolanga. Maar dem tjef unu. Sa ik kono. Dem tjef wat napu no. Dan ga unu samen. Dem tjef naf no. Luku da wei dati. Tjenki sanif denja. Moet de structuur de moro trangaja. Mek je gwen na politiek ja. En tene gwen na politiek ja. En of u gos dong. Maar strei. In a politiek. A wet dat wan kon. Tap a wet dat. No a wet dis no boon. A wet dis boon. Je algemeen. Algemeen. Wet un teki. Is a bit ook want. Un om tek wet sang is belemmer unu. Maar un tek wet sang. E belem. Sang de. Je alasma. I belem to. En dan fit jou rechte. Gelijke rechten, dat die. En dat gelijke plichten wang, maar gelijke rechten, dat na tori. Tja, dit dat je op je bedrijf, maar die staat niet. Je bedrijf toch, en je bloeken van de behandel de trouwang, en van de behandel je. Dat moet wat dat die de, we kon naar studio, dat die de, en mijn brader jou, kon je brader jou ondersteuning. Je bedrijf toch, dat mijn pot dat je nu, begrijp. Sima abe idee, ik kan tjare idee kon. Ik kan taki, sawan, ik kan belkoning zee, een telefoonnummer naar 020-788-4305. Dat is het telefoonnummer van Ubabi na Salto Atrasé. En dan is het telefoonnummer de gasten naar Oba. Ik ben er, brader Nassa. Roko de Fudu en we taroko. We taal je poesref, je taal ondersteunen schrijf je. We hebben met de kanon dat we met zet me schrijf je. Met zet me schrijf je dat. Ai, we gaan bakken naar Afrika. We gaan dat zee bakken. We gaan zo bakken. Ik begrijp. Maar dan lees de mikon bakken. Hoe kan die wat ondersteunen toe. Na een troon voor mij. Sami kisa grani sami kisi. Hoe kan die wat ondersteunen toe. Me kan gwen in de pressie in Afrika. Gwen na Caribisch gebied, go pemom go, fu go setu tori, go takanga dema, mek dema kong, mek a eine kong, a moro eine te kong, a moro bradi waben, ibrei. Dus, u volk, nana kwame mensa de biako, nana kwame mensa de biako de eerste, u volking, en u dia ondersteuning, pokan dia ondersteuning, ibrei. U geen ondersteuning, pokan dia ondersteuning. Me kombaka taba radio disi, fos mi gwe, mo kombaka, en fia u achit, u lukuta de app, de app if mi, sefna te app anga mi, u luku de app, ibare to, poka understand, poka understand tap de app fu brada yao, u understand, poka understand tap de app fu brada de selye, u understand, alla de man boni grani po wani understand da fo pote no mo taka understand in dc naf nana kwame a understand in dc naf nana kwame dat no mo poti en me se taka kon ibereto me kuka waka me kuka nduro ko ibereto wa mi ka waka ni here africa mi zonja ma mi ka waka ni here africa mi kis ala tani fo eco was me ala san eco was mi ka waka ni here africa ma eco was pas voor heel Afrika. En maar ben kan gaan, maar ben kan gaan, alles is Afrika kan gaan. Right op, met tijdje ook.
0: Ah, no, no.
2: Dat moet wat tijdje ook. Krachtig.
0: Ja, man. Ja,
2: naar mijn lobby, bracht aan jou.
0: Je moest jou op eens komen, je moest reageren, je moest reageren. We, waarom alles op taki? Een mensheid ontstaan naar mama Afrika. En waarom dat we panjan naar je grond tapu? Dus aan je grond tapu naar wie? Anders zo?
2: Eto.
0: En als dan je sorry taki, mama Afrika heeft een strep baga. U sap den man sa ap den nek Traoré, den bidje man sa knap nesti na Niger, Mali. En de kondre de sefi, luka historie ap den da je, si tak an a soma kondre, en an a soma je je eridien o de si. Dat meki a oproep sa idu nana, taki tai anu konan a ala den famirifu nu na Mama Afrika. Bika we si tak a gudu san delpe, bepaalde kondre e konshi fa den man moes ontwikkel den gudu. Voor mek de eigen fabriek. Dat de mek de grondstoffen ik moet op een nak konden morgen. Dus massa Traoré naar de brada van is zo dat hij uman uman doet. En a historia is zo runo dat hij de kingdoms voor unusa ube abi ube draai wan heer samenleving. Non was man ben bemoei. Dus a krakti naar a sabi dat u mtjako na wang. En if we tie anu naar de familie voor nu na trase. En misap solicis met hem dat min anu Afrikaan. Meer liep de in na san tak tak. Akan de zo, maar dan pe u kan fin a gezamenlijk fetti. Je je fasi ook toe. Want dat pe u fin u schrijfie. En dan mis je denk, if u mek wan verbond naar een wantu kondre, wantu familie voor in Afrika. En u kan spa anu. Dat was je van mama pota drukking in Europa. Want de soeko alle soort zijn, if u mek de telefoon. Voor mij de energie, if u kan hier in over Frankrijk, abin kwalijk moeilijk. De man om aan mekaar keren energie en ik fossi. En alle soort fasie de mensen voor destabiliseren, dan kon er zijn onafhankelijk. Maar if u kan op mijn invloed jassen ook toe in a politiek, dat we zo de mataki, if u want to sak naar Afrika, uno jassen neki, familie, u op invloed tap op pis dati, nou op pis politiek macht, economisch macht, om zoek of ontwikkel jassen. Luku u op een bon contact naar Ghana, maar morgen kon er de natuurlijk, maar zit ook Senegal e opo, Kenia e opo, om zoek of verbreed. Een vrij moest go, taki, een up power jason. Dat was zo de Europees kondre taki. If you want go do zaak dape, yo abif te runu, want we doen moeilijk over reparations, maar na zo was zo runu taki, uno na baka Peking sa ap zeggenschap ook toe. En natuurlijk in een kisa san cadeau, yo abif fit jaman, maar dat we abi nu DNA. Dus, a oproep sa idu na na milobek valk, want misi taki, Caribisch gebied, sranang, wala malo ap voordeel. Laat u gaan Den Haag, u demonstreer om afeit, van de man even niet aan natuur, zoals u hebzucht, te go to, dik, dik, dik, go dipi, dipi dan. En dan, je ziet dat Ghana abba zijn probleem. En if Ghana abba zijn probleem, want u kon er niet zeggen abba zijn probleem. Na onlukou, zot koni, u abi, we poedens niet zien de kondres, en ik kon dat de man even niet aan natuur voelen. Om zoek of konen we een soort gezamenlijk beleid. Voor zorgen dat we veel nieuws schrijven en winst de loba pis dat hij maar automatisch een samenwerking of vinden plaats. Dat de kaba. Want we zijn bezig ook toe in Ghana. We hebben een bon contact voor missie ook toe. We bouwen. We zitten ook business opportunity daar. Laatst, want we gaan naar Stranang. We kijken dat van wat doen bijvoorbeeld. Stranang hebben we cacao cultuur. Ghana na wat de kondres hebben cacao cultuur op high level. Nou, mi verstand dat kan, dus dan wan begin aan een landbouwproduct dat ook toe. Kokona wan, en voor abak contact, voor abak kennis voor de man van Ghana nou. We chanen zijn kona wan, dat we ontwikkelen ook economie. En dat op kakao, maar op landbouwgebied, alle soort zijn die ook kan doen samen. Want, voorzie, Afrika ben de afvoedselschuur voor heel grond tapu. Maar de man kona had een systeem, nou tapu. Want los soort wereldorganisatie de man zijn die. Taki de maupotwa onder IMF kon de meidje taki disi kan kisi, maar dan poort dat hij als zelfstandigheid voor je eigen economie, dat is niet belangrijk. Maar ten kon draai, dat wel allemaal is si. En voor si seb san na grond tabu da un aflego tum si furu moro. A ten kon draai en na umus verstaan, taki na umus setu srefi. Lek van jong man tak bik ni na bakat dina so, fa wofenu srefi. Te we met aan ons reef aan straat, u kan lafang ons reef, u kan braas ons reef, en if wang san ide, wang kefe kefe de dan, u kan mit ons reef, dan u takatori, dat we gwang alanga, en dat na den san san, mi shitak, in abakadina di so fringen kon ina eter en usaptaki sani owaka en dan nana fosu go dan mi wan aksi yu fu ji yu mening fu ak manifestatie sa u drai laat in Den Haag. Want natuurlijk, u potu aksi en u sitaki ano ala lezi wan bidje aantal de van nodig fu make impact. Ma kande ikan so kondre fayunek wan de leider fu a organisatie ervaar a de du go na Den Haag.
2: Ja. A day men on shit day. A day men bien na mantin froko samsa. Mantin froko mi opo. Ya dim opo. Dan kwa dorosi. Ya dim kwa dorosi dam loko kwa lok tu. Dam sitaka aleng espiti ne fo we taking ale espiti e kon. Dan ne fou sabi ta yeye grand tapo anana grand tapo te charunu wa mexani go bunanga unu dan te takanga en te dunanga en yi axing respecti fasi lukuna musu de manting da luku loktu da takanga en ta meka ora de juno wa biro ko fudu. Wan stranang e pori, en stranang na fui alamala, adapo kumba teberi, den charo go pot dasi puru na Afrika te go pot dasi, me sandelu dapi ala sotane doanga unu, en adapo de ukrakti de tu, des jua de, me ku kan tak nanga president fu kondre, in stranang. Uno e go kotro president, ma we di president, u go di president rai, wan seip san na kondre, e vu fo nitekin dat u na tukom smoro den pkin founu dapen na kondre. Dus alas mas na denistra nan, ala fokus na denistra nan, na wala mala o leide ronder. Den wan sei dogri, meki a president kis ak krakti nan a wel fu fo folek den den san du ogri. Wan den no kan du ogri nyama kondre moni, dota kondre, no do next na kondre fenitig, dat te denk we dat in zon. Wan PG, no kan de dape. Zon dape, PG nek prokere generaal, dat te kisi rokof do de ne da roko na fa. Ye den selectief, den se dogri nek, den fe a peyer, ne gafis rector, den ne ga krutu. Of dem gafis krutu, de man kis dan a dopu, a dossier document they make fault. Business they make a fault. What they sabing? What they must don't dape? Some make a document bungi then a Sophia Pierre is don't dape. Now one short fallet no must don't dape. And I'm moxin a PK. This next net din in sa it din in asa blaka buba and asa inji do if a inji dede if a blaka buba dede next nep sa this a dat natori sam sanini instanand afgelopen jaren is onmenselijk samsa boyes de mes subuchi de moi con of the rector is sub de manchiri. Letanga bui adema anu. No mane gwa strafu. Next nep sa. Yeah. Fufure fufuru. Te nasko biro. Eh. Fufure fufuru. Dopo ene sanidape. Ene. Quick. Seifu nitek. Dema horen beslag. Ek mopo nasko tot. O nasko biro. Peden sko to ben poteng. Ek gwe. Non mane chis non straf, non mane fed, non mane feti. Te de man taki duro fo, de man go taki ini ke en state general. Isabito de sa, folet no max up se psa. We eisen openbaarheid van bestuur. Dat we eisen na kondre, mevrouw Simons. Dat we eisen. We eisen to, taki abi 2/3 meerderheid. Pe you can change wa losan en a 2/3 meerderheid in na kondre. You know, at 2/3 meerderheid, they no man do next. If you no man do next, and they might store you if you no do not at 2/3 meerderheid, say, Abi, want gewoon een meerderheid. Dat zijn doen dat je tek maatregelen langer de man zijn story. Zijn de nagoot sector. Zijn de ogri ook toen na te keren sangue. Want de tapasie die je vindt vervolgd den sangue. Sangue ik ben een VAP. De tapasie die je dat is poor abop in na regering. Poor abop in na regering. Alle minister, alle commissarsie, alle directeur, alle mala, poor den, alle politieke post. Voor een concreet, voor een in haar regering view, dat je pot en de peer. Pot is maar van de partij zijn die aan de USAM eten na zijn. Dat waren 29 zetel. En aan 29 zetel dat hij ook kan brokken voor, ook kan tientje boom voor. En dat voelde ook kastrati. Dat voelde ook kastrati en dat voelde bijeen kastrati. Door pura PG. Door pura PG is aan zon dat peer. Wat we op poeren toe, wat aan de boemfus doen dat pe. Weet ook, want aan de mei in een kartel. Wat aan een kartel zit dat pe, na heer justitie of van justitie, na kartel, aan een kartel zit dat pe. En een kartel dat die, a volk kan broken. No actis man oma broken, ik a volk kan broken. Na een president, van kondre, kan broken. Penefa saan toki making, a posture of a local broken salmon and a president, and a denier and a 20 seats and a paper broken too. That may be one taki today na day. President Simmons, Atimi, and you saw me boom. Stina Sting, who came to Baker, sir. Who take Baker, sir, poor in the intrapate, ano. Stina Sting, who been there, Isabi, uno. You're right, we're talking. Kentje kom, met kentje kom bakan in Stranang. Met Stranang kom, dit is wat. Met Stranang kom ik opbouwend. Want para-industrie, de nakken broko, para-industrie. En obe-fabriek, de nakken broko, olie-fabriek. Is dat niet ook? Patamaka, de nakken broko. Vernietig, sommige mensen die vernietig in Stranang. Na Sam Brunswijk. Na Sam Brunswijk, aan de man.

Si di restan nan fi, si fwa moun go be moui, fwa moun go be sani. Tani, you know man do dati? Da me moun ye meki, so bedre si opo. You be mle ifwa ala nyangwe na benelant, di den smaf you. You know do dati? Ni, want you edep ching fu do den san dati. Da ye tanome e play gangster, e play tani. Rekeren Simons, ya pwerkan do winkel. Ala gudouman mimi tejounou, ala gudouman e frere fdede, ala gudouman no wango ni olok, do wa sentra mango la zelibi, and then boy no go. Pou deman ni ar kering, wat ala man na wan famiri, na wan famiri zon apen na e store, a folke tika he ben land, ek ben ek, aso ne fon sounen. Jij wil ook en ik wil ook. Aden zo san dat die. Epsa, de mij teki grong. De mij teko mijn hectare, de mij douala zo sani. Tap den san dat mevrouw Simons. Ut na pei baka, via Holland, via Alasei. Grong tapu ut na pei baka. Wat u de Alasei, u de Nikroso, u de Alasei. Ou de, ut na pei baka mevrouw Simons. Jij bent de eerste vrouwelijke president. Maak het waar. Ni bangwisa, do say mu do, norma di next. Isabi dog, put you fair the case, boom. Mene Linske is dar akte yow. Mene Linske ne fre the next. Ibera dog, put any tie mega man sete is tani boom. Is fair the case, boom. They di roko fame do a roko papa. Ooh, no one sma, no big more one trawang. Ni no one tricondre. No one. No one no bigi moro wan trawang. No one politik man no bigi moro wan trawang. No one gangster no degi politik. Da yaba leger drapa iskin. Ya deskoutu drapa iskin. If deskoutu no man do next, da pura mani, pura man na skoutins. Pura minister fu skoutu, and a minister fu skoutu na abop. And abop no gande tinya langa aba ministeri fyo sisi. Da deo kisde so sandisi. Darom. Make your kiss there so sandy too. Foot and foot in the bureau. Alla so sandy scote do, turn scote. Tapping. Eh? What then take man, Fujango, boy, Fujango, commando, competing as scotings. Sanaba, tennis, and a sunny, my then put in what either. And that in broke my Frau Simon. With na pay baka. With na pay baka. Yeah? Oh, artist, I will tell you no. We sign ye bo NDP up. We sign ye P RFO, Bowen Kong. Gabi talk and mevrouw Simons and what some more tell you ete put in grandpa some be Jack Conde some make one mistake what they know about and then baba leading you ready talk one mistake if sa if one that did it for don and no make if sa ma put in no one that by leeftijd with tactic so few yari the man here refuse the marathon leave the man put them and make the man ta her shot as the man come go no stay that grown tapu. De man ik kon aan zeggen, de man dan na kondre, de man dit ding. Voor de man na straf, met de man ook artiest aan beperken in die zee. Want 80 jaar, aan nog weinig. Ja, dat me actie jou, mevrouw Simons. Aatje me tien zo tien zo toe. Aatje ono tien zo toe. Weet toch? Want ik denk, trauma is aan door mijn biogri. Zijn bron kondre, dat zijn de wakker vrede. Ja, vrede, drink vrede. Ah, dat zijn niet. De dan aan beperken, denk ik, is aan straf. Next thing ik zie, weet toch? Omdat hij, apone fadem tata be wane meka waka ni stranang, asa waka. En u ne vertrouwde mi, dat de mi de mam ne vertrouwde en toe. Isabi tam ne vertrouwde, wa misa fadem de. Misa fadem de. Atam ik u dina petisi in 28 augustus, ben de one day, fu di matu lita ki men, ta wan, wa horwa mars, gona, in America, going to Washington, that not dape, that lose a bomb, and a bomb shall lose you. Attack one day, a sabi, a kiss one drink, at that drink, attack one day, waiting on a blacker or waka anuna anu, in America. Sani o chenchi, baka wan tu moun den chireng. Yere, tok. Anata pa dey dati, boni,
comité

0: boni on sta en comité boni kong so wat op so wan de baka 28 augustus samsa via de fu boni boni tap 12 jari boni dina petisi in di aber di ambassadeur fu stranang in Den Haag 28 augustus denk a boskopu matoli teking denk a boskopu sang u opo 28 augustus 2014 do opo comité boni sabien dat de abego om swarte piet aan swarte piet gilde aan burgemeester van de laan ja aan burgemeester van de laan ube was scoring jere en we go toro en acte en precies 28 augustus baka uno ben sabafis uno ben dan na de ma ade dat kon met toen 28 augustus 2026 dat we dina petitie in. Mevrouw Simon, dat want dat in douce en doe. Suriname, we allemaal den politiek man, we Jeremy, den kerkje politiek man, we Jeremy. Jeremy, we no plek kerkje man, dat we douce en die pemodenaren erbij, dat we go tron ambassadeur in kondre, petit omenisme. Pekino si de fin de place ta kondre. E tro bom ta pousma nekwa. Neka anisye sai. No no kan. Da yo ksen ambassadeur go dape. Ma fros siman trek a ambassadeur terug. Trek en terug po dape. Trek en terug de dame. Suka ene ti na kondre. San defa no do. Re. If I'm a one money. If I'm a one money. Da me kama jama oroko na inse ina konde. Me kama roko dape na konde for di no money. Ma ina fe kama nek ambassadeur. Amam sheng nek kerkelijke leider. Dat me wan taki. Grand tani do teki uyesi ati. E suma wan bel tak wan sani ka bel tak wan sani ya wan pkin. Wan pkin. Four minutes, 3 minutes,
1: eten.
0: Grand tanje, brada jou.
1: Ja, ja.
0: Goede.
1: Ja, man. Ja, man. Voor zo sluiten af, mi denk dat ik man boom ook toe voor dat alle den den sympathisanten voor actie voor Freda Dipsa. Want natuurlijk, ano alles maar ben den na occasie voor ben konda ben nou minder. Maar we tak den tanje, de wans aan pot wan ching bijdragen voor mek u ben kan jouw wan bus, dat u ben kan move. Dus zo lees je, als je stak uno man bondro, man. Mi kan sorry dat ki. Want toevoegen we de takken dat je doet. En dan de man dat wat van nu doen, nou minder. En de takman, wat je doet. We, alle de sponsoren zijn hier voor nu. We takken een beetje aan je namens organisatie. En ze zien ook toe, en ze omtak eerlijk. Een representatie voor Stranang, ze lopen, ze lopen, alle de bevolkingsgroepen. Want toen ben ik hier, schreef, tabade dat hij. Uno si in Den Haag, no wa Hindustani ben konau mindri. En u ben verwakti moro fu de man sang u ap oktu in Abeneland fu tak en kring. Wan den kis bosko pu tak akari dis ben de. De me sabi, man an no we si tak isole isi wan tu mamus da fe si fu mek a tori waka ma u ap oktu ap bondro fa no du no mindri. Merci, taki, wan belle, als je koef kom binnen, wan luko efu man, fin aten fu tak nangang. Wan moment, ogenblikje. Ja, belle, goedemiddag. Ja, met wie spreek ik?
0: En de kondoro.

0: Mojide. Ja. Ja. Mojide een luisteraar aboskopu. Want dan hoe mensen dat kan je melding. Wat we allemaal zo? Abon? Dat inderdaad. Oké, Tanje. Ja. We abellen dit etje aboskopu ton taki. Van een schia opname tak unu ben daar Den Haag. En dan wan hek ben den om mindri. Amantak amanobelo babel dat schrijf schrijfi. Amantak unu na wan famiri. Fa asan dat kan sorry taki. Doe me knap dape dat u ben si tak wan hek den om mindri. Dat ben de aboskopusa abellen dit ben wan tjakong. En dan a aksimi permissi futjaren kong. Dus luisteraars, u de bijna einde van uitzending. We tak tanyi. Me tak nana. Bije tanje taki ko yep mi steun mi in abakadina diso en ucha boskopu guadoro en hoop tak sranang sap sawan moi ting. Luisteraars, tot volgende week. Bada jouwe baru bijodi.
1: Odi.
2: Niks vergeleken bij Ghana, dus dat moeten mensen ook meer rekening houden. Voor de mensen die dan nooit naar Ghana zijn geweest, als je praat over ontwikkeling, ja. Dan stelt Suriname. 107.9, maar...

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Oppositiepartijen zijn weinig onder de indruk van de handreiking van het kabinet in de begroting. Pro en de vakbonden zeggen dat van terugdraaiing van de bezuiniging op sociale zekerheid geen sprake is. Er zou slechts uitstel zijn gegeven. De vakbonden zetten hun aangekondigde acties daarom door. Ook de rechtse oppositie is ontevreden, onder andere over de koopkrachtverbetering van 1,5 miljard. Het minderheidskabinet heeft voor haar plannen steun nodig van een deel van de oppositie. 3 15-jarigen en 2 14-jarigen zijn aangehouden in verband met een mishandeling en beroving in Purmerend. 3 van hen zijn weer thuis, maar blijven nog wel verdachten. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten. Op 20 augustus werd het slachtoffer uit het niets aangevallen door een groep van 12 fatbike-bestuurders. Hij kreeg meerdere schoppen tegen het hoofd en werd beroofd. Het geweld is gefilmd, de politie roept op deze beelden niet te verspreiden. Bij de Oost-Duitse kolencentrale Jenschwalde is een explosief ontdekt. De springstof was vastgemaakt aan een elektriciteitskabel, meldt de Duitse politie. Het explosief is niet ontploft, wel was er een korte stroomstoring door schade aan enkele kabels. De explosieve opruimingsdienst heeft de bom ontmanteld. In Duitsland worden vaker explosieven geplaatst op gevoelige plaatsen. Vorige maand werden op de luchthaven van Leipzig drones met explosieven gevonden. En de regen van de afgelopen weken heeft het neerslagtekort nog niet verholpen. Daarvoor waarschuwt Rijkswaterstaat in de droogtemonitor. Veel droogtemaatregelen zijn nog steeds van kracht of worden paraat gehouden om opnieuw in te zetten. Er is wel verbetering, het landelijke neerslagtekort is iets gedaald en de grondwaterstanden zijn licht gestegen. Maar volgende week wordt het overwegend droog en dan stroomt de helft minder water door de Rijn dan normaal in september. Het weer. Flinke zonnige periode en vrijwel overal droog bij ongeveer 20 graden en een matige tot vrij krachtige wind uit het westen. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Deze zomer presenteert Vis-a-Vis Wiwi, het grootste locatietheatergezelschap van Nederland, het spectaculaire openluchttheater Carousel. Beleef een indrukwekkend verhaal over familie, veerkracht en de zoektocht naar je eigen identiteit. Wanneer Frida terugkeert naar haar vader en de oude draaimolen, ontdekt ze dat haar familiegeschiedenis veel verder teruggaat dan ze ooit had kunnen vermoeden. Haar Surinaamse voorouders blijken in 1883 tijdens de wereldtentoonstelling in Amsterdam als bezienswaardigheid te zijn tentoongesteld. Een aangrijpend verhaal dat laat zien hoe belangrijk het is om je eigen geschiedenis te kennen en zelf je koers te bepalen. Voor Carousel is een complete kermis opgebouwd met een gigantische draaimolen als stralend middelpunt. Verwacht spectaculaire decors, live muziek, humor, verrassende stunts en de kenmerkende slapstick van Vis-a-Vis. Een unieke theaterervaring voor jong en oud. Carousel is te zien van 13 augustus tot en met 20 september aan het Almeerder Strand. Bestel je kaarten via visavis.nl. Je schrijft visavis.nl. We zien je daar. Odi odi.
3: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: Naar T-Leasing.
1: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is, wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving, met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten, welkom in mijn favoriete kroeg, en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
2: Dames en heren, welkom op de vlucht van Suriname Airways. Ready for take-off? Fasten your seat.

Trapassi draait door. Vrijdag 11 september. P60 Amstelveen. 11 september, de oprichtingsdag van Trapassi. En dat vieren wij. 45 jaar Trapassi. 40 jaar kleine wasjes. 60 jaar boegroe on stage. Trapassi draait door. P60 in Amstelveen. Mensen, haal uw kaartjes. Vooral de mensen die het concert.

Surinaamse Uitvaart is een uitvaartorganisatie onder leiding van Dennis Frieperson, waarbij traditie, persoonlijke aandacht voor de overledenen en nabestaanden hoog in het vaandel staan. Een ervaren team zorgt ervoor dat u op eigen wijze en naar eigen ideeën afscheid kan nemen van uw dierbaren. Voor, tijdens en na deze emotionele periode is onze gespecialiseerde team 24 uur per dag bereikbaar om u bij te staan. Bel met 088 880 1200. Of kijk voor meer informatie op Surinaamse-uitvaart.nl. U bent altijd welkom voor een informatief en vrijblijvend gesprek.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Het was een prachtig nummer van Kratja. En die gaat ons in de tweede uur alles vertellen over dit nummer en de toeleiding. Maar voordat we zover zijn, hebben we Erlan Sleur onder de knoppen. En u weet het, Erlan is gepassioneerd en trekt zich heel veel van het milieu aan. En wij ook. En we vinden ook dat u dat ook moet doen. Want we hebben een te mooi land om het op deze manier te grabbel te gooien. Welkom Erlan, goedemiddag.
1: Goedemiddag bij jullie, goedemorgen hier natuurlijk.
0: Ja, ik zeg ook goedemiddag luisteraars, want ik heb u niet eens gegroet. Voordat u gaat bellen, je groet niet. Ik groet bij deze een hartelijke goedemiddag. Het is zonnig mooi weer. Gisteren was onze Marita jarig. Nogmaals gefeliciteerd Marita. Vele gezonde jaren na deze. En we gaan nu gewoon genieten van Ladies Table Talk. Mijn naam is Maureen Held. En ik zit hier lekker met Roger. En zometeen worden we vergezeld door Uriel en Kratja en anderen. Maar voordat het zover is, doen we het dus met Erlan. En dat is niet de minste, zoals ik al zei. Erlan, goedemorgen voor jou inderdaad. En kun je ons een kleine update geven over de situatie in Suriname? We horen heel veel, onder andere ook over de Mennonieten, want dat zijn we ook nog niet vergeten. Ik zou zeggen, brand los. Wat is nu de stand van zaken?
1: Nou, laten we eerst met het probleem van de Saramaka-rivier beginnen, waarbij 22 juni dode vissen aangetroffen werden op de rivier. En dat werd vooral door de vissers van Tuttikamp en benedenstroomwaarts waargenomen. En de dagen daarop werd het massaal. Het was een massale vissterfte. Men was natuurlijk heel erg geschokt om dat te zien, want je gaat automatisch ervan uit dat er gif in het water moet zijn. Mm-hmm. En wij, moet ik zeggen, waarschuwen al heel lang hiervoor, wij van Probios. En we weten wat er allemaal daar stroomopwaarts gebeurt. Misschien niet direct bij de rivier in dit geval, Maripastong. Ik kom elke keer in de war met Maripasula en Maripastong, maar het is Maripas. Maripasula ligt aan de Marwijnrivier natuurlijk, ja. Of Lava rivier. Daar is er een mijn van Grasalco, dat is een staatsbedrijf. Mm-hmm. En het blijkt in de afgelopen jaren dat zij illegaal weliswaar, want je gaat je afvragen van meneer, hoe kan het illegaal zijn als het een staatsmijn is, maar het zijn illegale activiteiten, want de staatsmijn mag niet onderverhuurd worden. En dat is dus wel gebeurd. Het is zelfs drievoudig onderverhuurd. Mensen hebben daar in die staatsmijn concessies gekregen en die hebben het weer onderverhuurd aan Chinese goudzoekers. Er zijn ook andere goudzoekers daar bezig, maar in dit geval gaat het vooral om Chinese goudzoekers die met illegale chemicaliën daar bezig zijn, waaronder het zeer giftige cyanide en caustic soda, nog wat andere stoffen erbij. Maar dit is een heel toxisch mengsel, een heel giftig mengsel. En 22 juni was het al stevig aan het regenen. Enkele weken al, eerlijk gezegd, daarvoor. En het water stroomde echt van het hoger gebied van Maripastong, waar de mijnen liggen, naar benedenwaarts door het bos, over de weg. De weg naar Bigipoika, Apora. Dus mm-hmm. Dat is als je net voorbij Pikizaron bent. Over de weg heeft het water ruim 10 dagen gestroomd. Het leek er wel voelas. Er zijn filmbeelden daarvan. En ongeveer aan het einde van de periode dat het water stroomde over de weg, dat is rond 22 juni, mm-hmm. begonnen de vissen daar dood te gaan. Je moet je voorstellen, het is een afstand van ongeveer 12 kilometer die afgelegd moest worden van mm-hmm. het water. Dus het water, als het gif dat in het water terecht is gekomen, want er zijn ook beelden van dat die mijnen overstroomd waren, graanmachines helemaal onder water. Dus het gif is duidelijk in het water terecht gekomen. Het gaat als een wolk door het water. Die wolk die komt uiteindelijk in de rivier, in een gebied wat Marie Muru Creek wordt genoemd. Mm-hmm. En wij hebben dat allemaal onderzocht. We hebben, nou laten we zo stellen, de NMA die had zelf ook al op 26 juni, dat is 4 dagen na het gif, de rivier is gekomen, hadden ze al metingen gedaan. Natuurlijk, de rivier stroomt stevig door. Mm-hmm. Er waren alsnog lage concentraties aan cyanide ontdekt.
0: Ja.
1: Ik zeg lage concentraties, want het is al 4 dagen later, dus die grote golf met de gif, die is waarschijnlijk al doorgestroomd. Heeft heel veel schade aangericht, vissen doodgemaakt, het water vergiftigd. Maar alsnog zijn er sporen van cyanide aangetroffen. En dat kan niet anders dan die analyse die wij achteraf hebben gemaakt, dat het gif uit Maripa's tong vandaan is gekomen.
0: Ja.
1: En het is heel opmerkelijk dat de instanties, de officiële instanties, daar ruim 7 tot 8 weken over hebben moeten doen om diezelfde conclusie te trekken, terwijl het eigenlijk, als je alles uitsluit waar het vandaan kan komen, het kon niet van hoger op komen, want er waren geen dode vissen bijvoorbeeld bij Pikisaron gemeld. Dus het water is door het bos over de weg daar in de rivier terechtgekomen, het water met het gif.
0: Ja. En, want er is dus een duidelijk verband met de goudwinning.
1: Absoluut, absoluut. En het is geen incident. Ik moet er echt duidelijk over zijn dat dit zichtbaar is geworden, omdat daar heel veel mensen langs de rivier wonen. Vissers, mensen die afhankelijk zijn van de rivier.
0: Mm-hmm.
1: En dit probleem hebben we ook in andere gebieden waar er misschien minder mensen bezig zijn, of waar men op een gegeven moment, er zullen waarschijnlijk niet eens meer vissen in bepaalde delen van de rivier voorkomen.
0: Ja.
1: Omdat we weten dat ook op het Stuwmeer gebeurt. Het gebeurt in Sarekreek, Boensie, het is stroomopwaarts richting Brokolonko, Saramaka rivier ook. En dat blijkt nu ook een grote onderneming te zijn van die Chinese goudzoekers.
0: Mm-hmm.
1: Die werken met het cyanide in een proces dat ze hydration noemen. Ze gooien het erts op een berg. Die berg is aan de onderkant geïsoleerd met plastic. En dat gaan ze dan besprenkelen met chemicaliën, waaronder cyanide en caustic soda.
0: Ja,
1: die caustic soda is heel belangrijk.
0: Ik heb nog even een vraagje. Want er waren signalen, zeg je, vooraf dat er op bepaalde locaties bepaalde activiteiten worden gehouden en die vormen een risico.
1: Ja.
0: Wat doet de overheid daarmee? Want als je dat weet, dan kun je dus ook je beleid daarop maken en ook anders op handhaven en aansturen.
1: Nou, je moet weten, Suriname is een land van corruptie. En het ministerie van NH is al heel lang bekend dat zij persoonlijke belangen van persoonlijke mensen in de regering, van vriendjes, van familie, behartigen. Deze belangen worden in dit geval behartigd door de ABOP-partij, de partij van Ronnie Brunswijk, via zijn minister Abiyamofo, die het ministerie beheert. Ik ben er al jaren tegen aan het vechten. Het is zo zichtbaar. Iedereen weet het hier in Suriname. Maar het lijkt alsof de meeste mensen bang zijn om iets te zeggen.
0: Maar waarom zijn ze wat kan een reden zijn dat mensen bang zijn?
1: Nou, we kennen de geschiedenis van Ronnie Brunswijk natuurlijk. Hij heeft vaker mensen bedreigd, mishandeld. En natuurlijk, hij is ook berucht vanuit de Binnenlandse Oorlog. Met moord en bankroverij en mensen bedreigen met een handgranaat. En ja, hij wint er geen doekjes om dat hij gewoon kan doen wat hij wil. We hebben dat ook gezien tijdens de regering Santokki Brunswijk.
0: Maar hij is onderdeel van de regering, van de macht. Hoe is dat mogelijk dat iemand eigenlijk gewoon met een crimineel verleden toch deze positie bekleedt?
1: Ja, nog erger, hij heeft het beheer ook over het ministerie van Justitie en Politie.
0: Zo.
1: Dat maakt het alleen maar nog, je wil bijna erom lachen, maar het is een ernstig probleem. Want ik heb vorig jaar persoonlijk met het parket gewerkt om problemen op het Stuwmeer met dezelfde Chinese chemicaliën. Ik noem het Chinese chemicaliën, want ze komen uit China. Alles wordt door Chinezen eigenlijk uitgevoerd. Ik heb het niet over onze Chinese, Chinezen. Ik heb het echt over mensen uit
0: de
1: China.
0: De nieuwkomers.
1: Mensen met een Chinese paspoort. Het zijn geen Surinamers. We hebben die namen in beeld. We hebben de mensen, hun foto's in beeld. We hebben het probleem dus proberen aan te pakken. En het was overduidelijk dat zij het stuurmes waren aan het vergiftigen waren. Die foto's spreken boekdelen. En ook, we hebben een gezamenlijke missie naar het gebied Kwangbo gebracht. Nou, het was heel ernstig. En uiteindelijk kwamen ze de blinde muren tegen. Mm-hmm. Want er werd uiteindelijk geen maatregel getroffen tegen deze mensen. Omdat ze beschermd worden door meneer Ronnie Brunswijk.
0: Maar wie beschermt dan de mensen in het binnenland? De tribale volken en de inheemse, wie beschermt hen?
1: Dat is een belangrijke vraag. Ja, dat heb ik, die vraag heb ik tijdens een protest ook gesteld aan meneer... hij is de directeur van het kabinet, ik ben even zijn naam kwijt. Maar goed, hij is voormalig minister van NH geweest.
0: Die kan en, misschien?
1: Nee. De laatste minister van NH onder het kabinet van Boutersen. Hij is ook Grasalco-directeur ook geweest. Mm-hmm. Maar in ieder geval, wij hebben hem geconfronteerd bij het kabinet van de president. Toen wij protest naast de mensen van Pekinsaar en omstreken daar hadden gehouden. En dat hield allemaal te maken met de illegale activiteit in het gebied, het vergiftigen van het gebied. En ik heb hem ook gevraagd van, u staat hier met heel veel bewakers om u heen. U voelt zich blijkbaar veilig. Hoe zit het met de mensen in het binnenland die zich ook niet veilig voelen? En ja, natuurlijk gaat hij zeggen van, ja, zoveel bewakers zijn hier niet. En noem maar op. Echt van die... Het is gewoon ongelooflijk dat de mensen in het binnenland eigenlijk vogelvrij verklaard zijn. Mm-hmm. Hun wateren worden vergiftigd. Mm-hmm. Ze kunnen de vis niet meer eten. Het water kan niet meer gebruikt worden voor wassen, huishouding. En natuurlijk ook om te drinken. Zeker in de droge tijd die nu aankomt, gaat een ernstige situatie ontstaan. Mm-hmm. En natuurlijk, mensen zijn heel... zeer afhankelijk, niet alleen voor consumptie, maar ook voor hun inkomen van de vis.
0: Ja.
1: Dus onze wateren worden overal vergiftigd.
0: Ja.
1: En we moeten ons afvragen van...
0: Nou, het heeft ook consequenties voor onze export, hè?
1: Want, natuurlijk.
0: Want dat is dus dan ook iets wat economisch voor het land Suriname niet goed is. Want je kunt dan wel een handjevol mensen beschermen die al puissant rijk zijn. Maar... De normale mensen, de burgers van Suriname, die lijden hier wel onder, uiteindelijk.
1: Ja, en het plaatje is natuurlijk veel groter. Ik bedoel, de regering probeert Suriname te promoten als het groenste land in de wereld. Maar, en om daarmee ook ecotourisme te ontwikkelen, dat is wat er gezegd wordt.
0: Ja.
1: Maar uiteindelijk zie je dat de praktijk heel anders uitwijst. Want als je over Suriname vliegt, is het gewoon om te huilen met al die grote...
0: kraters die je ziet, ja.
1: In het binnenland. Kraters, rivieren die afgegraven zijn. Kreken die helemaal afgegraven zijn. Zelfs ons Bronsberg Natuurpark dat helemaal vernietigd is of wordt. En ja, ik zag een paar dagen geleden dus dat de ordening goudsector... ze hebben nu een andere naam, dacht ik. Dat zij nu goudzoekers daar aan het waarschuwen zijn... Maar we weten wie hier allemaal achter zit. En
0: ja, ik vind het echt schandalig. Maar is er niet een mogelijkheid om de mensen voor het gerecht te dagen? Hoe kan dit probleem worden opgelost? Los van dat mensen bang zijn, maar het moet toch van binnenuit vanuit de regering zelf gaan plaatsvinden.
1: Ja, natuurlijk. Maar als die blinde muren er zijn en er zoveel mensen belang hebben, want ik heb de naam Ronnie Brunswijk en Abia Moffo genoemd, maar natuurlijk zijn ook mensen binnen alle politieke partijen die daar belang hebben. En vergis je niet, het is heel groot. En als de president hier niet echt
0: kinky systeem
1: gaat uitvoeren, als zij niet deze mensen gaat verwijderen, dan is elke belofte van haar of van de regering om dit aan te pakken, is
0: een loze belofte.
1: Het is een loze belofte.
0: Ja.
1: En ik heb wel geloof in de president dat ze het aanpakken, maar ze gaat stevig moeten ingrijpen.
0: Ja. Ik heb nog even een vraag, hè? Want je zegt het zijn illegale activiteiten die plaatsvinden, men weet daar dus van. Maar dat is ook al langere tijd aan de gang. Maar is zo'n lozing, hè? Is dat nou een ongeluk geweest of nalatigheid of gewoon ook een illegale lozing? Want dan zou er al langere tijd ook zouden er beelden en signalen zijn dat het al langere tijd aan de hand is dat er vergiftiging plaatsvindt in dat gebied of in de gebieden eromheen.
1: Ja.
0: Maar nu is het dus echt exorbitant groot geweest. Dus hoe zit dat?
1: Dat is een goede vraag. En ik ga je daar heel duidelijk antwoord op geven, Maureen. Chinezen weten zelfs ook dat het om cyanide gaat. En ze weten ook van, zij moeten voorzichtig zijn dat het niet direct in de rivier of in de keten terechtkomt. Mm-hmm. Dus zij hebben overal gaten gegraven om eventueel hun gif in te dumpen. Op andere plekken is het minder zichtbaar, want daar kunnen ze gewoon hun gif dumpen, waar ze ook willen. Omdat daar nagenoeg geen mensen wonen om te constateren dat het water vergiftigd is.
0: Mm-hmm.
1: Maar we weten dat in het begin van de regentijd het zo zwaar regent dat grote gebieden in het binnenland en ook die mijnbouwgebieden vaak onder water lopen. En bij het onder water lopen wordt al het gif meegenomen. Hoe goed je ook die gaten hebt gemaakt om het gif in te dumpen, uiteindelijk wordt het meegenomen door het regenwater, komt in het contact met oppervlaktewater, het grondwater. Dus wat er in het binnenland gebeurt is eigenlijk volgens alle wetgeving, volgens alle regels, milieuregels, is het een systeem wat gedoemd is te rampen te veroorzaken.
0: Ja.
1: Dus het is geen kwestie van dat het veilig is op de lange termijn. Het gaat allemaal een keertje naar boven komen. Vooral in de regentijd. En dat hebben we gezien. Het is niet de eerste keer. En nu gaat het dus om het cyanide met caustic soda. Het gaat niet alleen om deze gifwolk. Systematisch worden onze wateren vergiftigd. En niet omdat je geen dode vis ziet, wil zeggen dat het water gezond is. Want er zitten nu ook hele zware metalen in onze wateren die vrij zijn gekomen door deze chemicaliën. En die uiteindelijk of in ons drinkwater terechtkomen of in onze voeding. Want water wordt ook gebruikt om kostgrondjes te irrigeren. Dus arsenicum is al in hoge waarde gemeten. Maar ook luchtkweek en noem maar op, dat zit in het water. En als jij je grondjes gaat bevloeien met deze water, dan komt het in je cassave, het komt in je grondwater, het komt in je...
0: Eigenlijk in het hele ecosysteem wat we hebben.
1: Ja. Ja. Ja, het hele ecosysteem. En wij zijn van het ecosysteem afhankelijk. Die mensen in het binnenland die gebruiken het bos direct. Voor hun is de rivier leven. De bomen, de planten, alles daar is en de dieren is leven voor hen. Wij zijn uiteindelijk, leven wij ook van de natuur. Die vis die wij op de markt kopen, waar komt die vandaan? Zit die ook vol met kwik? Dus in feite wat wij doen is, je kan zeggen, Russische roulette spelen met onze gezondheid, met onze natuur, met onze biodiversiteit.
0: Ja, want we horen steeds vaker, lezen we ook overlijdingsberichten, dat mensen naar een kortstondig ziekbed zijn heen gegaan en dat de doodsoorzaak maar niet kan worden gevonden. Ook het aantal Parkinson gevallen neemt drastisch toe. Want het is niet alleen maar gif van de goudwinning enzovoort, maar ook het gebruik van landbouwgif. Want ik zie heel vaak als ik in Suriname ben mensen het gras besproeien met gif. Ja. Omdat ze het lastig vinden om het weg te kappen, zal ik maar zeggen. En die mensen zijn niet of nauwelijks beschermd. Ze hebben gewoon een zakdoek voor hun mond.
1: En de wind waait, dus en het gaat
0: precies.
1: Op alle kanten op.
0: Maar dus op dezelfde plek, als het ook weer gaat regenen, komt het ook weer in jouw grondwater terecht en op je erf. En je loopt daar met je slippers. Dus het komt ook, je komt er ook mee in contact met je huid.
1: Ja.
0: Ik denk dat
1: noem nu één aspect. Mm-hmm. Maar het belangrijkste aspect wat wij ook moeten benoemen is dat onze groente zwaar bespoten wordt.
0: Klopt. We zitten op nummer 1, hè?
1: Ik groente meer hier te kopen in Suriname. Ik heb mijn eigen tuierblad, mijn eigen bitanieri in de tuin. Wat ik kan planten, probeer ik zelf te planten. Ik durf geen groente meer hier te kopen in Suriname. En dat is ernstig.
0: Ja.
1: Want het maakt niet alleen maar onze gezondheid kapot, maar ook onze economie uiteindelijk.
0: Ja.
1: Dus als de boer zelfs niet kan inzien van dat hij uiteindelijk met een... hier in Suriname willen mensen snel rijk worden. Mm-hmm. En maar op de lange termijn denkt men niet na. Men denkt niet na van over 2 jaar, over 3 jaar. Zelfs hun eigen mensen zijn aan het vergiftigen. Ik bedoel, ik was op een workshop en mensen van een school van Nikeri, die waren ook aanwezig. En hun school staat midden in de reisvelden. En als er een vliegtuig overvloog om gif te bespuiten over de reisvelden, dan waren zij vaak ook het slachtoffer als de wind even verkeerd stond. En ja, het is zeer ernstig als wij zien hoe onverantwoordelijk wij hiermee omgaan. En we zien uiteindelijk diezelfde rode lijn ook weer terug, dat instanties niet durven op te treden. Want als ze bij de goudvelden niet kunnen optreden, dan gaan ze ook hier niet kunnen optreden. Want overal zijn er belangen. Of als mensen gedemotiveerd zijn binnen deze instanties, dan gaan zij ook hun werk niet naar behoren doen. Ik zag een rapport waarbij DDT nog steeds heel hoog is bij vrouwen in Nikeri. Mm-hmm. Waar komt die DDT vandaan? Hoe komt er dan nog zoveel DDT in moedermelk zit?
0: Ja.
1: En die informatie niet naar buiten, Maureen.
0: Ja.
1: Ik heb die informatie, het is van BOG, het is weliswaar van een rapport, ik dacht 2019 of zo.
0: Mm-hmm.
1: Maar het weet wel dat er nog zoveel DDT, een kankerverwekkend middel, in onze moedermelk zit.
0: Ja, dat
1: waar
0: is schandalig.
1: Waar moeten denken, ja. Ja. Dan is het vragen om borstkanker, om allerlei soorten kanker.
0: Maar ook het kind.
1: De mensen voorkomen.
0: Ja. Ja. Ja.
1: Dus we moeten verder kijken dan aan het gif wat nu gebruikt wordt.
0: Mm-hmm.
1: Van hoe komt er dat? En het probleem is, er wordt uit deze rapporten verdwijnen allemaal ergens onder in de la. Omdat dit mag. Of ze zijn bang, of ze zijn niet kundig genoeg. Ik weet het niet, Maureen. Het is schandalig.
0: Het is echt schandalig, ja. En het is ook zorgelijk. En helemaal omdat de mensen eigenlijk in Suriname ook achter worden gehouden qua informatievoorziening. Dat dit soort dingen allemaal plaatsvinden. Dit soort rapporten, dit soort praktijken.
1: Ja.
0: De mensen die ermee te maken hebben. En de mensen in Paramaribo hebben het idee dat het heel ver van hun afstaat. Net zoals de mensen hier in Nederland wel eens denken van, het gebeurt daar, maakt niet uit. Maar je hebt er ook mee te maken. Want wanneer jij wel lekker je botervisje lust, of een andere vissoort, of anjumara, en het niet meer kan komen omdat het met kwik besmeurd is, of met cyanide of caustic soda, ja, dan heb je ook dat je dat merkt. En los daarvan, als je ook naar Suriname gaat, is het dus bijna een risico om bij iemand of op de markt je groente te kopen en denken van, ik neem het mee naar Nederland, want ik kan dan nog een beetje genieten van de Surinaamse groentes. Maar het is eigenlijk dat je dus gewoon iets meeneemt wat besmeurd is.
1: Ja, en dat is nog de vraag of je het mee mag nemen.
0: Je mag niet meenemen. Kijk, alleen bij LVV gekeurde groenten mag worden meegenomen, maar de rest niet. Mm-hmm. Maar er zijn genoeg mensen die koffers vol meenemen met die antroua en die sopropol of wat dan ook. Terwijl het maar liefst, onlangs was daar ook een rapport van uitgebracht, 16 verschillende soorten pesticiden op gevonden waren. Suriname is nummer 1 waar het om gaat. Als het gaat om bestrijdingsmiddelen, verboden bestrijdingsmiddelen in hun groentes en op fruit. Dat kan toch gewoon niet?
1: Het is triest. Je wil er bijna om huilen. Het is hoe wij onze eigen mensen aan het giftigen zijn. Het lijkt gewoon, mensen geven alleen maar om geld. Ik was ook heel erg geschokt. Ik weet niet of de mensen de persconferentie in Peking Saron hebben gezien, waarbij de president met instanties van het ministerie van Rome, het heet nu olie, gas en milieu, dat is de minister Brunings.
0: Ja.
1: Maar ook mensen van het ministerie van NH, waarbij de SWM-directeur aangaf dat ze metingen van het water doen en ze beweren dat het water niet vergiftigd is. En al die tijd wordt de president sinds de ramp op de Saramacarivier ermee geconfronteerd door de NMA en andere instanties, vooral het ministerie van Olie, Gas en Milieu. dat ze geen capaciteit hebben om watermetingen te doen, om de vis te meten op gif en noem maar op. En dat metingen in het buitenland gedaan moeten worden. En op het moment dus dat de SWM-directeur daar aangeeft aan het einde van de persconferentie, van ja, maar wij doen deze metingen, dit en dat. En de president kijkt om zich heen en die voelt zich gewoon beetgenomen. Het is, die vrouw wordt gewoon in haar hemd gezet, ja, of in haar blouse gezet, mm-hmm, door haar eigen instanties. Die beweren dat ze die metingen niet kunnen doen, terwijl SWM een laboratorium heeft, terwijl BOG een laboratorium heeft, de ADEC heeft een laboratorium. En er wordt gedaan alsof metingen niet gedaan kunnen worden. En het heeft er allemaal mee te maken dat mensen bang zijn om die hete aardappel vast te houden. Om bekend te maken wie de oorzaak is van het gif, waar het vandaan komt. Want dan weten ze waar ze naartoe moeten. Het zijn mensen binnen de regering die daar verantwoordelijk voor zijn. En de namen zijn bekend. Ja. De namen zijn echt bekend.
0: Ja.
1: Het is al genoemd in social media. Dus je ziet duidelijk dus dat mensen dat ding niet durven aan te raken. En ze gaan van alles verzinnen om het onderzoek
0: te
1: zogenaamd te traineren. Om te doen alsof ze dit niet weten, dat niet weten. Wij hebben Culture TV was mee via Patricia Keeldaart.
0: Ja.
1: En wij hebben een eigen onderzoek gedaan. We zijn de rivier op gegaan. We hebben drone-opnames gemaakt. We hebben mensen geïnterviewd. Door die tijdlijn konden we precies achterhalen hoe het gif in de rivier terecht is gekomen. Het heeft de NMA 7 weken geduurd om dezezelfde conclusie te trekken.
0: Ja, dat is
1: zwaar belachelijk. Wij hebben meer technologische informatie gebruikt via hoogtekaarten, reliefkaarten van het gebied, zodat we konden zien waar het water gestroomd is. De mensen van de Pikinsalem, die Poika, die aangaven welke zwampen in het bos waren, waar het water doorgestroomd is, waar de 2 pingo's doodgevonden waren. Ik bedoel, dat zijn allemaal aanwijzingen. Dat
0: het niet goed zit.
1: Waar het vandaan komt.
0: Ja. Dus, maar wat ik me wel afvraag, Ellen. Want je zegt van, oké, ze geven aan dat ze niet kundig zijn, of tenminste wel kundig zijn, maar niet beschikken over de equipment om te monitoren.
1: Dat zeggen ze.
0: Maar dat is eigenlijk wel een zeer ernstige zaak, want hoe nu verder? Want ik neem aan dat wanneer zoiets gebeurt, dat er ook een gezondheidsmonitoring zal moeten plaatsvinden, een programma. Heeft de minister die daarover gaat, daar geen groen licht voor gegeven? Of neemt hij daar de verantwoordelijkheid voor?
1: Nou, de NMA is een onafhankelijk instituut. En ik persoonlijk, ik heb het al eerder net gemeld, dat we met de hele missie waar de NMA ook aanwezig was, hebben metingen gedaan op het Stuwmeer, op het eiland. Ik bedoel, de metingen zijn nooit naar buiten gekomen. Ik heb het rapport gezien. Uiteindelijk hebben ze een persconferentie naar buiten gebracht toen het Stuwmeer het water begon te stijgen. Het gif ging alle kanten op. Dus ze hebben die metingen kunnen doen. Waarom komen ze nu zeggen dat ze geen metingen kunnen doen?
0: Ja, dus, maar in hoeverre zijn ze dan werkelijk een afhankelijke partij? Want dat klinkt wel heel erg raar, wat jij zegt.
1: Je moet je afvragen wat er in Suriname nog afhankelijk kan zijn, als je weet dat deze mensen hun werk niet willen of kunnen of mogen doen.
0: Mm-hmm.
1: En dan kan je natuurlijk gaan speculeren, is het onkunde, is het onwil? Zijn ze wel de juiste mensen op de juiste plek? Ik bedoel, de directeur is een jurist, die heeft geen milieu of kennis over zaken. Dat ik me afvraag van, hoe is het mogelijk dat een jurist de directeur is van de NMA? Ik bedoel, je kan iemand hebben als onderdirecteur die juridisch geschoold is.
0: Ja.
1: En dat is belangrijk natuurlijk, wetgeving en regelgeving.
0: En je zou een bioloog bijvoorbeeld moeten hebben of een
1: directeur van zo'n instituut moet een milieudiploma
0: achtergrond hebben, ja zeker.
1: Moet een toxicologisch achtergrond hebben, moet een biochemische achtergrond hebben.
0: Ja.
1: Ik was daarover, absoluut solliciteer ik niet naar die functie, want ik weet dat er heel veel mis is in die instanties, in het ministerie. En de interministeriële samenwerking werkt ook niet, want daar is ook een groot probleem. Waarom horen wij het ministerie van Volksgezondheid niet? die over de gezondheid van mensen gaat. Waarom horen wij het ministerie van LVC niet, die over de visserij gaat in ons binnenland en in onze zeewateren. En natuurlijk, je hebt over die pesticides genoemd. Je hebt die pesticides genoemd. Dus, en daar horen we deze ministers niet, mis er een specifiek er naartoe gaat en vragen stelt. En als de president deze vragen gaat stellen aan de minister van hey, wat, hoe zit dat en dat.
0: Ja,
1: dan pas komen ze een beetje stotterend en hakkelend, komen ze over de streep om wat informatie te geven. Maar het is altijd weer troebel, warrige informatie, te weinig informatie, niet volledig en nooit met documenten onderbouwd.
0: Ja.
1: Dat ik me afvraag van hoe als president moet je echt hoofdpijn krijgen van deze mensen.
0: Ja, dat lijkt me ook. Dat, maar goed, als leader of the pack, dan zou je dat dus toch wel met je vuist
1: op de verantwoordelijke.
0: Ja, precies. Want nu ontstaat het idee dat zij het ook onder de pet houdt.
1: Ja, natuurlijk ga je dat, die verhalen natuurlijk horen. En ik kan dat heel goed begrijpen. Ik heb zelfs een achterlijntje met de president en ik weet hoe zij druk bezig is. Ik bedoel, het is geen publiek geheim dat zij haar eigen regering mensen niet vertrouwt. Ze heeft dat ook zelfs aangegeven op die persconferenties, op verschillende persconferenties, dat de corruptie binnen haar instanties groot is. En dat zij dat wil aanpakken, maar dus het is geen publiek geheim. Dus ze geeft het toe. En ze gaat het moeten aanpakken. Ik bedoel, ze heeft nu ruim 1 jaar erop zitten. En ze heeft nog 4 jaar te gaan. Dus ik ben benieuwd of zij dit gaat kunnen uitzitten op deze manier. Want men gaat haar kwalijk nemen. En het is jammer, want ik denk dat ze goede bedoelingen heeft. Maar ze moet uiteindelijk de knoop doorhakken. Ze gaat... Je kan niet wachten tot je kent het gezegd, de kruik gaat net zo lang te water totdat die barst. Moeten we wachten tot er doden gaan vallen? Moeten we wachten? En er zijn
0: Er
1: zijn al doden gevallen, absoluut.
0: En kijk, nu kun je nu niet meer ook daar leven in het gebied. Dus wat gebeurt er met die mensen? Want als je niet mag drinken, niet mag wassen, niet mag koken, je kostgrondje niet kunt besproeien, hoe dan? Dan betekent dat je dus genoodzaakt bent te vertrekken. Want de mensen krijgen dus nu wel een noodpakket. Maar met een noodpakket kom je er toch ook niet? Olie
1: nee, het is triest. Toen wij in Totikamp waren, het is een dorpje aan de andere kant van de rivier. Er is geen wegverbinding. Mensen zijn afhankelijk van de rivier. Ze moeten benzine betalen om de weg op te komen. Althans naar Santigrom, om daar bijvoorbeeld een auto te pakken om spullen te gaan kopen. Dus ze zijn nu helemaal afhankelijk. En wat heb je gezien? Het hele dorp bijna leeggelopen is. Mensen zijn naar familie, vrienden in de stad. En dat is niet goed.
0: Nee, is dat ook niet een beetje opzettelijk dat men eigenlijk weet, dan is het niet meer mogelijk, kunnen we hier ongestoord verder gaan? Want ik kan me niet voorstellen dat men daar ook niet een halt aan roept. Want waar moeten al die mensen gehuisvest worden?
1: Ja,
0: er is al woningnood in Paramaribo zelf. Ja. Dus ik vraag me af, hoe ga je dat dan doen? Je vraagt om problemen. Meer sociale problemen die er al zijn.
1: Deze problemen worden vanuit de stad georganiseerd, gecreëerd en in stand gehouden. En uiteindelijk als maar rond of de inheemse naar de stad gaan en ze kunnen geen huisvesting vinden. Ze gaan misschien zwerven of ze gaan dingen doen die niet volgens de wet mogen. Want je gaat ook armoede krijgen. Mensen gaan gedwongen worden om misschien iets te gaan stelen om hun kinderen te eten te kunnen geven.
0: Ja.
1: Je creëert een hele groot sociaal probleem.
0: Ja, klopt.
1: En de mensen zijn niet meer in hun eigen omgeving. En ja, Natuurlijk, het zijn goede mensen, maar soms word je gedwongen om dingen te doen. En dan gaan wij die mensen dan, die marrons inheemse, de guld geven vanuit de stad. Loco de maai, poro de maai, doe die zie de. Maar als wij hun land niet kapot maken, dan hoeven die mensen die naar de stad te komen, hebben ze hun eigen land niet kapot maken. Dan hoeven die mensen die naar de stad te komen, hebben ze hun eigen ding. Ze hebben hun eigen.

0: van welke stam je afkomt, maar gewoon gezamenlijk als groep naar buiten treden en hier wat van vinden. Of laten merken dat ze in protest.
1: Het probleem dat al over de jaren is ontstaan. En je zei het goed, mensen komen in hun gebied, die krijgen concessies.
0: Mm-hmm.
1: De mensen in het binnenland hebben geen grondrechten tot op heden. Dat is natuurlijk ook weer een groot falen van de regering. Dat de grondrechten van de mensen in het binnenland niet is geregeld.
0: Mm-hmm.
1: Ze hebben een soort communicaal systeem. Waarbij mensen in een soort communie wonen. Er is het dorp kent geen eigendomsgronden.
0: Mm-hmm.
1: Dus als jij daar geboren bent of je leeft in het dorp, dan krijg je een stukje grond toegewezen. Je krijgt geen documenten. Het is gewoon een soort mondelinge overeenkomst.
0: Ja.
1: Nu komen er mensen vanuit de stad, beginnen gronden op te eisen. Ja, allerlei soort gronden, grondpapieren. Die mensen staan in Powaka, Mata, al die dorpen, die staan kansloos tegenover deze documenten. Omdat zij die documenten zelf niet hebben.
0: Ja.
1: En het hele gebied is hun leefgebied. Van jachtgronden tot kostgrondjes waar ze wonen. En nu worden hun gronden uitgegeven. Dan moet je ook afvragen, ook voor concessies, voor goudwinning. Die mensen staan gewoon machteloos hier tegenover. Ze hebben geen advocaat, ze hebben geen juridische rechten en noem maar op. Dus het probleem wordt vanuit de stad gecreëerd.
0: Ja.
1: En als deze mensen dan hun grond kwijtraken, hun water worden vervuild, hun vissen worden vergiftigd. Wat denk je dat die jongeren gaan doen, die opgroeien in deze dorpen? Die gaan op een gegeven moment ook denken van, hey, papa en opa, die hebben niks gedaan om dit tegen te houden. Dus wat gaan we doen? We gaan ook goudwinning doen. Het is een logische ontwikkeling die je krijgt als jouw traditionele rechten op de gronden daar op stand vertrappeld worden door mensen vanuit de stad die daar concessies krijgen.
0: Ja.
1: En je ziet dus dat heel veel van die jongeren, maar ook de ouderen ondertussen, zich met goudwinning bezig gaan houden, want ze moeten geld hebben.
0: Ja.
1: Om uiteindelijk kwikvrije vis of kwikvrije dierlijke eiwitten te kopen. Of om drinkwater te kopen, omdat hun water niet meer gezond zijn.
0: Maar dus het zou dan toch zo moeten zijn dat de overheid toch daar een tankwagens zou moeten neerzetten. Zodat de mensen
1: maar
0: zouden
1: kunnen. Maar laat het nou net deze overheid zijn die deze probleem creëert nodig.
0: Ja.
1: Ja. En het is niet deze overheid alleen. Het zijn de overheden van de afgelopen 20, 30, bijna 40 jaar. Die deze problemen hebben gecreëerd. Dus het is op een gegeven moment cynisch als mensen daar met een tankwagen moeten gaan. Terwijl het water normaal, als het niet vervuild was, was het gewoon drinkwater. Ik heb water uit de Kopaname rivier gedronken. Heerlijk. Daar was er geen goudwinning. Dat niet meer te doen.
0: Nee, überhaupt niet, nee.
1: Dus hoe slim moeten we zijn om te bedenken van dat wij het leven van de mensen, de biodiversiteit, daar kapot maken en dat wij uiteindelijk allemaal de rekening gepresenteerd krijgen. Behalve die mensen, dat kleine groepje, dat zwaar heeft zitten profiteren, dat de vliegtuig kan pakken naar Aruba, naar Miami, lekker kan leven. Laten we niet vergeten de mensen die daar ook bij geassisteerd hebben, die ook hun kruimeltjes mee hebben gekregen. Maar uiteindelijk is de grote massa van ons land de dupe van deze ellendige wanbeleid, corruptie in ons land.
0: Ja, het is heel erg triest. En wat ik me wel afvraag, toch heb ik het idee dat het ons, de bevolking niet ontslaat. Want we kiezen wel steeds deze mensen.
1: Ja,
0: maar hebben ze ook wel een andere keuze? Hè? Dat is wat ik me dan daarbij ook tegelijkertijd de vraag stel. Maar we weten dus dat de mensen verantwoordelijk gesteld kunnen worden. Men doet het niet. Als men dat niet wil doen, wat zou men dan wel kunnen doen? Want ik zou zeggen, de vervuiler betaalt. Die moet dus eigenlijk dit ook allemaal weer oplossen. Maar dat moet wel aangezet worden. Want ik kan me ook niet voorstellen dat iemand als Brunswijk het maar goed vindt, terwijl hij wel aan de ene kant een soort van Robin Hood uithangt voor mensen die het moeilijk of zwaar hebben. Daar heeft hij een kantoortje. En helpt die mensen die in nood zitten. terwijl hij dit ja, eigenlijk... Is,

0: Het is paradoxaal.
1: Ja, het is, ik zie elke keer als dit soort zaken opspelen, waar de ernst van de vergiftiging van ons binnenland breed uitgemeten wordt in de media, in de social media. Mensen zijn boos, mensen zijn bang en noem maar op. Dan zien we deze man altijd wel weer ergens uitspraken doen. En in dit geval over, ja, dat het levensonderhoud van de mensen duurder wordt. En dat hij de regering kwalijk neemt. Dus hij zit rookgordijnen op te trekken over zaken waarvoor hij eigenlijk ook mede verantwoordelijk is. Ondertussen weet hij dat hij verantwoordelijk is voor die ellende in het binnenland met het vergiftigen. Maar hij probeert nu te doen alsof hij aan de kant van het mens staat. Ja, en we kennen dat spelletje van de mensen met hem door. En het is meer dan genoeg, meneer Brunswijk. Als u meneer Brunswijk woont, het heet Ronnie Brunswijk. Het is meer dan genoeg, mensen hebben hier door.
0: Ja.
1: Doe dat niet. Je maakt je land kapot, Brana.
0: Mm-hmm.
1: Ja. Ik weet niet anders wat ik moet zeggen. De helft van zijn leven leeft in het binnenland. Mm-hmm. Hij is in die goudvelden. Hij is er trots op. Hij heeft zelfs bekend dat hij verslaafd is aan goud. Mm-hmm. Ik bedoel, je bent ook verantwoordelijk voor de ellende die je veroorzaakt daar, meneer. Dus laat hij horen dat we mensen er genoeg hebben dat hij het land vernietigt.
0: Ja.
1: Daar komt het uiteindelijk neer.
0: Maar hoeveel wil hij ook vergaren, hè? Want ik bedoel, van als je al puissant rijk bent, ja, met al die rijkdom.
1: Hoe gaat Maureen? Mensen die rijk zijn willen steeds meer. Er is nooit genoeg. En hij heeft het duidelijk gezegd, ik ben verslaafd aan goud. Dus deze man, hij heeft al zijn familie, zijn directe omgeving helpen. Maar uiteindelijk wordt ons land vernietigd. En daar zullen wij allemaal de dupe van worden. Ook hij zal daarvan de dupe worden.
0: Mm-hmm.
1: Ik weet niet hoe het voelt, kwik deze man ondertussen in zijn lichaam heeft. De president heeft eerlijk toegegeven dat zij ook heel veel kwik in haar lichaam heeft of had. Want ze is toxiek. Detoxificatie moeten toepassen om kwik uit te krijgen. We kennen de ernst van de situatie. Er zijn heel veel mensen die nu geestelijke problemen hebben door kwikvergiftiging. Er zijn metingen gedaan bij vrouwen en kinderen in het binnenland. Mm-hmm. Waarbij de kwikhoeveelheden abnormaal hoog zijn.
0: Ja, want de risico's, wat zijn die onder andere? Want wat je aangeeft, kanker enzovoort. Maar zijn er ook andere risico's te noemen? Want,
1: beschadigt vooral het centraal zenuwstelsel. Je zenuwstelsel, dat is die computer in je lichaam.
0: Mm-hmm.
1: En Maureen, je weet, als de computer begint te haperen, dan kan je hem bijna weggooien.
0: Mm-hmm.
1: Maar wij kunnen een mens niet weggooien waarvan die computer begint te haperen. Hij begint te beven, hij of zij begint te stotteren. Die hersenen werken niet meer goed. Je moet mensen in een gesticht gaan zetten of in een verpleeghuis. Mm-hmm. En ik ben ze tegengekomen.
0: Mm-hmm.
1: Ik ben deze mensen tegengekomen, want mijn moeder lag ook op haar oude dag in het verpleeghuis. En ik zie mensen die jonger zijn dan ik. Ik bibberen. En ik vraag ze van, hey, soort wat je bent doen. Je doet go to ook doen. Ja.
0: Dus ik heb een beller voor je, een Erlan. Ja. Ik voel je hoor. Goedemiddag, u bent in de uitzending. Met wie heb je het genoeg aan?
2: Ben ik te verstaan?
0: Sorry?
2: Ben ik te verstaan?
0: Ja hoor.
2: Oké. Okay. Ik heb een vraag aan u, meneer Erlan, is dat?
0: Ja.
2: Oké. Okay. Wij praten over kwik en cyanide.
0: Mm-hmm.
2: Er zijn twee problemen die mij ontzettend dwars zitten. En daar denk ik, vraag me af als u daar ooit ook eens metingen van gedaan hebt. Dat is de kwikdampen in de stad. Dat is één.
1: Dat is bekend.
2: Ja, dat is één. Het tweede is, wat al meer dan 50 jaar al bezig is, de vervuiling in de keri. Het spuiten van de gewassen, rijstvelden en zo.
1: Dat heb ik ook net genoemd.
0: Mm-hmm.
2: Oh, dat heeft je, want ik heb nog niet zo lang terug ingegaan, dus ik luister.
1: Maar, oh, jammer.
2: Maar waarom komt dat niet groot naar buiten zoals met deze? Of moet er dan eerst flink wat doden vallen of zo? Want je hoort er nauwelijks iets van. En vooral van die kwikdampen in de stad.
0: Ja.
1: Ja,
0: nou, dank u wel voor uw bijdrage. Erlan, kwikdampen, inderdaad. Die zijn
1: over die kwikdampen.
3: 107.9. Maar...

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De man die vanmorgen vroeg bij een schietpartij in het Gelderse Overasselt om het leven is gekomen, is een 51-jarige man uit Wijchen. Dat heeft de plaatsvervangend politiechef eenheid Oost-Nederland Jolanda Aalbers tijdens een persconferentie bekendgemaakt. Bij de schietpartij zijn verder twee agenten gewond geraakt. Het incident vond plaats op een boerderij die vorig jaar ook werd beschoten. De politie zegt 34 verdachten te hebben opgepakt, afkomstig uit verschillende landen. De Ajax-shop heeft begin vorige maand te maken gehad met een datalek bij logistieke partner Seva. Daarbij zijn persoonsgegevens van klanten buitgemaakt, blijkt nu. Dat heeft de Amsterdamse voetbalclub in een mail aan de klanten laten weten. Eerder was niet bekend of er persoonlijke data was gelekt, maar die duidelijkheid is er nu wel. Het gaat onder andere om telefoonnummers en huisadressen. Betaalgegevens zijn buiten schot gebleven. De club adviseert om extra alert te zijn op berichten die van Ajax afkomstig lijken te zijn. Volgende week woensdag zullen koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Amalia en prinses Beatrix de uitvaart van koning Harold van Noorwegen bijwonen. Harold overleed afgelopen vrijdag. De werkzaamheden voor die dag die in de agenda van de koning en de koningin genoteerd stonden komen te vervallen. De uitvaart vindt in de kathedraal van Oslo plaats. De koninklijke familie is nauw met het Noorse koningshuis verbonden. Koning Harold was de peetoom van prins Friso die in 2013 overleed. Oppositiepartijen zijn weinig onder de indruk van de handreiking van het kabinet in de begroting. Pro en de vakbonden zeggen dat van terugdraaiing van de bezuiniging op sociale zekerheid geen sprake is. Er zou slechts uitstel zijn gegeven. De vakbonden zetten hun aangekondigde acties door. Ook de rechtse oppositie is ontevreden over de koopkrachtverbetering van 1,5 miljard. Het minderheidskabinet heeft voor haar plannen steun nodig van een deel van de oppositie. Het weer, het blijft vanavond droog. In de nacht kan er in het westen enkele bui vallen. Het wordt vannacht 12 tot 16 graden. Dit was het radionieuws.

0: Deze zomer presenteert Vis-a-Vis Wiwi, het grootste locatietheatergezelschap van Nederland, het spectaculaire openluchttheater Carousel. Beleef een indrukwekkend verhaal over familie, veerkracht en de zoektocht naar je eigen identiteit. Wanneer Frida terugkeert naar haar vader en de oude draaimolen, ontdekt ze dat haar familiegeschiedenis veel verder teruggaat dan ze ooit had kunnen vermoeden. Haar Surinaamse voorouders blijken in 1883 tijdens de wereldtentoonstelling in Amsterdam als bezienswaardigheid te zijn tentoongesteld. Een aangrijpend verhaal dat laat zien hoe belangrijk het is om je eigen geschiedenis te kennen en zelf je koers te bepalen. Voor Carousel is een complete kermis opgebouwd. Met een gigantische draaimolen als stralend middelpunt. Verwacht spectaculaire decors, live muziek, humor, verrassende stunts en de kenmerkende slapstick van Vis-a-Vis. Een unieke theaterervaring voor jong en oud. Carousel is te zien van 13 augustus tot en met 20 september aan het Almeerder Strand. Bestel je kaarten via visavis.nl. Je schrijft visavis.nl. We zien je daar. Odi odi.
1: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: naar de lezing.
1: Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Prison BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Prison BV aan de Binderij 7G in Amstelveen. Uw partner in vastgoed.
2: Dames en heren, welkom op de vlucht van Suriname Airways. Ready for take-off? Fasten your seat.

Trapassie draait door. Vrijdag 11 september. P60 Amstelveen. 11 september, de oprichtingsdag van Trapassie. En dat vieren wij. 45 jaar Trapassie. 40 jaar kleine wasjes. 60 jaar boegroe on stage. Trapassie draait door. P60 in Amstelveen. Mensen, haal u

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: ja, we zijn er nog steeds hoor. En u heeft even lekker kunnen genieten van het prachtig mooie nummer van Kratje. En ondertussen bijna gearriveerd Uriel. Het is waanzinnig druk op de weg. Zij komen net van de ambassade af. Maar ik kan u alvast toch wel met haar in verbinding stellen. Goedemiddag Uriel, fijn dat je er bent. En anderen, goedemiddag.
1: Goedemiddag, dankjewel. En een groet aan jou, maar ook je luisteraars. En excuus dat ik nog niet gearriveerd ben. Maar het is echt ontiegelijk druk rondom Amsterdam.
0: Ja, nou dat is het zeker. En ondanks het mooie weer heb je toch mobiliteit van woon-werkverkeer. En mensen die een dagje uit zijn naar het strand of van het strand. Dus dat gebeurt nu eenmaal. Maar niet getreurd, je bent er gewoon. Dus we kunnen wel alvast met wat mededelingen beginnen. Want het is een hele drukke periode. En klopt, jij bent ook betrokken bij de Kermin Duinmeijer organisatie.
1: Klopt.
0: Sorry, ik heb de naam eventjes geskipt.
1: No Pasarang.
0: No Pasarang.
1: Ja.
0: En wat staat er te gebeuren?
1: Er staat heel wat moois te gebeuren. Het is aanstaande 20 augustus hebben we een protestfestival. Wat zal staan in het teken van herdenken van de racistische moord op Kermin Lucas Duinmeijer. En we zullen op de Dam starten en verder gaan met een ceremonie in het Vondelpark bij het Mama Baranka beeld. Gemaakt door
0: Nelson Carino.
1: Precies, die is enkele weken geleden is die ons komen te ontvallen. Dus dat zal wel echt wel een dat zal wel iets indrukwekkends gaan zijn. En uiteraard ook wel iets zeer pijnlijks. Het is heel plotseling dat we hem hebben. Ja,
0: dat is komen te ontvallen, hè?
1: Ja, het is, dus dat komt er ook nog bij. Dus er zit extra lading bij. Maar we gaan het allemaal doen. De organisatie die zit er strak in. Dat wordt gedaan. Het is echt een shout-out naar alle mensen die betrokken zijn tot zover. En die ook die dag zullen helpen. En het tot een geslaagde dag zullen maken. We zullen na de ceremonie in het Vondelpark bij Mama Baranka zal een festival zijn. En die zal in het teken staan van het vieren van het leven.
0: Het vieren van het leven. Is dat vanwege dat Nelson zo in het leven stond? Het leven moet je vieren? Of ook gewoon vanwege het stukje racisme wat nog steeds heel duidelijk aanwezig is? En eigenlijk de laatste jaren behoorlijk wat gestalte krijgt sinds dat we een rechtse overheid hebben? Of zie ik het verkeerd?
1: Nee, dat heb je helemaal goed. Wij merken het ook als organisatie. We hebben net nog zojuist een gesprek gehad met de ambassadeur. En daar is ook zeker de doorwerking van het koloniaal systeem. Mm-hmm. Is ook besproken geworden hoe dat nu zich uit anno 2026 in racisme en discriminatie. En het wordt alleen maar erger. Mm-hmm. Dus zeker ook wat je hebt aangehaald net, die verrechting. We hebben 21 maart jongsleden hebben wij die protestmars gehad. We moeten er tegenin. We moeten onze stem laten horen tegen hetgeen wat er gebeurt. Racisme, discriminatie, neem het. Maar we zeggen ook van, hey joh, we moeten ook het leven vieren. We moeten ook vrijheid vieren. We moeten weten dat we staan voor vrijheid. Laten we daarbij stil blijven staan. Mm-hmm. Dat we daarvoor staan. We maken zeker geluid. Maar het staan voor vrijheid is ook iets waar wij voor kiezen. En in het teken van dit zal 20 augustus eindigen in een festival hier omtrent.
0: Ja, en het festival, waar vindt dat plaats? In het Vondelpark zelf?
1: Openluchttheater in het Vondelpark.
0: Openluchttheater. En wat kunnen we daarvan verwachten?
1: Er zullen een aantal keynote speakers zijn. Er zal muziek zijn. Er zal voornamelijk de doelgroep. Het is zeker wel ook gericht op de jongeren. We willen de jongeren erbij betrekken. Want anders, waarvoor doen wij het? Het moet wel gecontinueerd gaan worden. Het moet gesnapt worden. Het moet gepakt worden. En we willen het doorbreken. En dat is zeker ook door onze jongeren te bereiken.
0: Mm-hmm. En kunnen mensen zich daar nog voor opgeven die iets willen bijdragen? Of is dat programma gewoon vrij strak al geregeld?
1: Het programma is vrij strak geregeld, maar iedereen is van harte welkom. Ik denk dat het zeker belangrijk is om de ruimte te laten voor, ja, als iemand wat wil zeggen. Zeker bij het Mama Baranka momentje, bij het beeld, zullen er ruimte zijn van, wil je iets inbrengen? Uiteraard iets positiefs. Wil je iets kwijt? Dan zal er zeker wel ruimte voor zijn.
0: Ja. Oké, want ja, je zegt strijden voor vrijheid. En we hebben onlangs nog Kitty Kotti gehad, wat ook vrijheid is. 5 mei, vrijheid. En nu dan Nopa Sarang met festival en een protestmars. De protestmars natuurlijk ook over vrijheid. Er is best wel veel rondom dit thema eigenlijk te doen. Maar toch apart dat iedereen het dan weer apart doet. En het zou zo mooi zijn als je met z'n allen een heel groot iets rondom dit thema zou kunnen organiseren. Of zeg ik dan iets geks?
1: Nee, uiteraard samen en georganiseerd. Een eenduidig standpunt is natuurlijk hartstikke sterk. Mm-hmm. We mogen wel zeggen dat achter de organisatie van Nopa Sarang. En we hebben een kreet van uitgaan. En daar hebben zich volgens de laatste stand van zaken. De telling zijn daar zeker 150 organisaties hebben zich bij ons standpunt aangemeld. Dus ja, willen we meer dan, moeten we het nog verder gaan uitzetten. Maar in ieder geval de 150 organisaties die zich hebben geschaard achter onze oproep, die hebben we al binnen. En dat is niet niks.
0: Nee.
1: Voor dit staan, ja.
0: Oké, dat is wel heel netjes. Ja, dat is inderdaad ook groot dat het zo wordt opgepakt. Want ja, we kunnen er niet omheen dat we moeten samenwerken. En dat we waakzaam en strijdbaar moeten blijven eigenlijk op dit punt. Nelson Carrillo verdient eigenlijk een aparte plek. Hè? En ook een activiteit, misschien een thema zelfs. Om een special een keer te maken over deze man. Want wat maakte hem zo bijzonder eigenlijk?
1: Zijn stille kracht.
0: Zijn stille
1: kracht. En dat hij hij stond en hij staat met alles wat hij heeft gemaakt en ons achterlaat. Dat we bewegen uit onze kracht. Dat we weten waar onze kracht vandaan komt. Mm-hmm. Dat we van daaruit gaan. Mm-hmm. De wereld gaan verbeteren.
0: Ja.
1: En slachtofferschap, dat zat er bij hem niet in. En uit kracht de wereld verbeteren.
0: Ja.
1: Gezamenlijk, ja.
0: Want Nelson Carrillo was eigenlijk ook niet alleen maar een fenomeen in Nederland. Hè? Want of waar het om gaat om de nieuwe om de beeldtenissen die hij gemaakt had. Ook in Europa was hij heel erg actief.
1: Hij, niet alleen Europa, Azië, Amerika, verschillende plekken vanuit de wereld hebben wij steunbetuigingen gehad. En heeft zijn familie ook steunbetuigingen gehad, als ik het goed heb. En daar komen we eigenlijk nu pas zo'n beetje achter, of ik zal maar over mezelf praten, een beetje achter dat hij gewoon internationaal veel werk heeft gezet en gewoon bekend is.
0: Mm-hmm.
1: Ja, en internationaal zeker. En hij heeft nog zeker ook werk openstaan. En waar we ons zeker als organisatie ons voor hard maken dat we dat zeker in vervulling moeten laten gaan en er hard aan werken om dat zeker in vervulling te laten gaan.
0: Ja.
1: Zijn openstaande projecten. Ja,
0: ja, want als mensen geïnteresseerd zijn om werken van hem te zien, kunnen ze bijvoorbeeld naar het Westerpark, want daar heeft hij Dragers van Verre gemaakt. Een monumentaal werk dat migratie en het meedragen van cultuur en geschiedenis symboliseert. Maar hij heeft ook Steven van Dorpel monument gemaakt. En dit beeld staat hier in Amsterdam Zuidoost in het Nelson Mandela Park. Mm-hmm. Ter nagedachtenis aan de Amsterdamse voetballer die destijds omkwam bij de SLM-ramp. En zo zijn er nog natuurlijk het bekendste beeld wat we hadden over de Mama Branca. Wat een soort, Surinamers noemen het meestal Moeder Aarde. En het is een Antilliaans ontwerp, zeg maar, van, of tenminste symbolisch, Moeder Rots. En ter nagedachtenis van de destijds 15-jarige Kerwin Duinmeijer, die slachtoffer werd van een dodelijke racistische steekpartij toen de tijd.
2: Ja.
0: Maar goed, het zijn allemaal mooie dingen die Amsterdammers doen voor Amsterdammers. En in dit geval iemand die eigenlijk veel wijd vertakte verbindingen had met de wereld. En ik denk dat het toch te weinig belicht is. Maar wellicht dat we hier een keer iets aan kunnen doen samen met Tara. Om dit te bespreken.
2: Ja.
0: Nu was er onlangs ook iets waar jij bij betrokken bent. Nog steeds bij betrokken bent trouwens. Want je bent voorzitter of een lid van een inheemse groep. Kun je daar iets over vertellen?
1: Ja, ik ben zeker een van de personen die zich hard maakt voor inheemse rechten. Wij hebben zojuist, en wij is een aantal leden ook met wie ik in de auto zit. En ik heb ook de eer om naast de heer Iwan Essenboom te zitten. Die was ook mee naar de ambassadeur. Daarmee, even kijken, waar had ik het over? Ja, de inheemse rechten. Dat is zeker iets waar ik voor opkom. Maar ook zeker voor de ontwikkeling van Suriname. En in, daar zet ik me voor in, ja, inderdaad.
0: Ja, nou goed, en daar willen we graag over hebben. Waarom je zo graag daarvoor wil inzetten. Want het is natuurlijk al door manoeuvreren op twee werelddelen. En het lukt je toch wel aardig om dat te doen, moet ik zeggen.
1: Dank je wel. Het valt soms zwaar.
0: Ja.
1: En we hebben meegeluisterd dat gesprek wat je zojuist had met Erland Sleur. Het is hartverscheurend. Het is hartverscheurend als ik Erland hoor en eigenlijk de noodkreet die hij uitlaat gaan en gewoon daar bijna niet gehoord wordt. We hebben het hier over Erland Sleur, die onafhankelijk onderzoeker is, die al jaren werk doet, onafhankelijk. Ik weet dat hij gewoon, nou ja, ik hoop dat ik dat mag zeggen van hem, dat ik niet te diep ga, maar dat hij dat gewoon met zoveel liefde doet, in zijn eigen zakken gaat, om te onderzoeken, maar ook gewoon voor consumenten.
0: Je moet iets luider spreken, want
1: ja, hoor je
0: valt een beetje weg. Ja?
1: Mm-hmm. Ja, nee, Erland Sleur doet gewoon hartstikke goed werk. En als ik zijn noodkreet hoor, dat is gewoon hartverscheurend. En wat moeten we nog meer doen om gehoord te worden? Wat moeten wij nog meer doen om die ommekeer te maken in Suriname? Hoe gaan wij dit aanpakken? Wij zijn er dan, de diaspora, mensen in Nederland, mensen niet in Suriname, niet woonden in die gebieden. Ja, we hebben toch wel iets makkelijker praten met de mensen daar. Mm-hmm. De mensen daar maken het echt mee. En je hebt geen idee dat we echt gebeld worden met echt de problemen waar mensen mee te maken hebben. En nadat ik Erland heb gehoord, wat moeten wij doen? We moeten echt wat gaan doen, want dit is echt een ramp.
0: Ja.
1: Dit is echt een ramp wat zich aan het voltrekken is.
0: Mm-hmm.
1: Het was al gaande, maar ik heb hier gewoon geen woorden voor.
0: Mm-hmm.
1: We hebben dat, we proberen dat toch wel aan te pakken, op te pakken. Het is niet ongenoten gebleven. Mm. En we hebben met verschillende organisaties, met tribale organisaties, zijn we bezig een alliantie te vormen. Om te zeggen van, hé, we gaan vanuit de diaspora, vanuit verschillende organisaties, gaan wij ons hart maken voor dit alles. En we gaan onze stem laten horen vanuit de diaspora.
0: Mm-hmm.
1: En concreet is daar ook uitgekomen dat aanstaande 28 augustus zal er een petitie aangeboden worden aan de ambassadeur van Suriname hier in Nederland.
0: Mm-hmm.
1: En we willen echt zoveel mogelijk mensen op de been. Dus alsjeblieft mensen, iedereen die luistert, kom mee, laat je stem horen. We hebben Erland gekleurd en ik heb het net aangehad. Wat moeten we doen? Mm-hmm. Dit is een van de dingen die we echt moeten doen. Zwijgen is geen optie. We moeten echt wat doen.
0: Mm-hmm.
1: En dit gaan we de 28e doen. Dus bij deze heb ik de oproep gedaan om daarbij te ondersteunen. Elke stem is belangrijk. De mensen moeten nu gehoord worden.
0: Ja.
1: Wij moeten, het volk moet gehoord worden. En we moeten dat gaan organiseren. En dat denken we zo te doen. Dit is een van de manieren om dat te gaan doen. Het kan gewoon niet meer zo langer.
0: Nee, precies. Toch waar beginnen even met een vraag te stellen over... want hoe kan het dat de inheemse gemeenschap al generaties in een gebied wonen, maar juridisch eigenlijk geen zeggenschap hebben? Hoe kan dat?
1: Ik hoorde er dan ook al de wil die ontbreekt, belangen. Maar mm-hmm. Dat zegt iedereen. We hebben het altijd daarover. We kunnen daar niet bij blijven stilstaan.
0: Mm-hmm.
1: Dus daarom zijn wij als organisatie hebben we daarnaar gekeken en zeggen wij van die grondrechten, ja, dat is één. Maar we gaan terug naar onze oorsprong moeten gaan. Wij hebben gekeken naar onze oorsprong. We zijn onze oorsprong. Wij zeggen, wij gaan voor die oorspronkelijke rechten. Pre-existente rechten. Pre-existente rechten zijn ook door de VN. Die zijn uitgeroepen, die hebben ze erkend, ook in de VN. Suriname, die moet daar gewoon aan.
0: Ja.
1: En als het goed is, willen ze daar ook aan.
0: Inderdaad. We hebben even een kleine onderbreking. Sorry, we gaan even naar een muziekje. We zijn zo weer bij u terug.

0: zalf. We zijn er weer. Het was even een korte onderbreking, maar dat was niet zomaar. Want we hebben een heel mooi gezelschap hier in de studio. Uriel is natuurlijk aanbeland. Dat zult u wel begrepen hebben inmiddels. Maar zij werd wel vergezeld met niemand minder dan de heer Iwan Essenboom. Is dat niet geweldig? En George, een collega / met pauze. En zijn vrouw en daarnaast nog twee andere heren. Ja, Kratja, die heb ik nog niet gezien.
1: Hi.
0: Maar hij kan anytime binnenkomen. Ja. En ik zie mijn andere collega al gebaren dat hij eraan komt. Dus wauw. En hoe. Hij komt helemaal in vol ornaat hier binnen. Nou, we voelen ons zeer vereerd. Welkom, meneer Kratja. U mag ergens plaatsnemen. En ik ga gewoon meteen u feliciteren. Want... het is vandaag voor ons een bijzondere dag dat u in de studio bent. Met hoofdtooi en al en een mooie outfit. En ik wil zeggen, u heeft onlangs ook iets gewonnen. En kan iemand hem even helpen met koptelefoon? Want het gaat natuurlijk niet zomaar rechtstreeks over het hoofd. Kunt u het goed horen?
2: Ja.
0: Oké. Nou, misschien wilt u de luisteraars ook even gedag zeggen. En meneer Essenboom, u mag dat ook zo meteen uiteraard. Welkom.
2: Ja, dank u, Karina Bassi. Groet, groet heel Nederland en natuurlijk Suriname ook.
0: Dank u wel. En meneer Essenboom.
3: Ja, hier meneer Essenboom, ik groet ook iedereen. Alles maar sweetie, alles maar drang, alles maar sweetie, Sosolobby.
0: Jullie hebben Sosolobby gebracht in de studio en Sosolobby in Nederland. En jullie hebben de zon meegenomen volgens mij.
3: De zon, hè?
0: Ja, de tropische temperaturen. Nou ja, het is hier lekker heet. Maar evengoed leuk dat jullie er zijn. Ik heb hier wat te drinken, dus dat zal ik aan jullie kunnen aanbieden. Misschien kan iemand me even helpen, want als ik wegloop bij de microfoon, dan is het een beetje lastig. Gefeliciteerd met uw oeuvreprijs.
2: Ja,
0: wat doet het met u?
2: Nou, ik ben super verrast. Ik had het niet verwacht, dus ik voel me goed.
0: Waarom had u dat niet verwacht? Want u bent een icoon. U bent al heel lang bezig.
2: Ja, dus...
0: Onder Karina Bassi. En wat houdt dat in, Karina Bassi?
2: Karina Bassi houdt in van dat ik, om het zo uit te drukken, ik ben misschien niet de beste inheemse zanger, maar ja, tuurlijk een van de beste. Ja, in Suriname. En voor mij is het ook een eer dat ik een beste inheemse zanger mag zijn.
0: U straalt wel een trots uit. En dat doet u niet alleen maar omdat u wat zegt, maar ook zoals u uitgedost bent. Is dat een van de krachten dat u graag neerzet van uzelf als Karina Bassi?
2: Ja, wel, helemaal.
0: Ja? Waarom vindt u het zo belangrijk om dat uit te stralen? Waarom vindt u het belangrijk als Karina Bassi herkenbaar te zijn?
2: Nou, feitelijk moet ik, om het zo uit te drukken, moet ik een voorbeeld zijn voor die andere en de generatie, de volgende generatie. Dus ik voel me gewoon goed als inheemse artiest. En ik zal mijn werk blijven doen. Ja, voor de inheemse cultuur. Ja.
0: Is het alleen op muzikaal gebied of ook op andere gebieden? Want het is een heel breed, hè, de cultuur.
2: Ja, nou, nu op dit ogenblik is het alleen op het zanggebied. Maar natuurlijk wil ik het laten uitbreiden. Ja.
0: En hoe hebben deze twee heren elkaar gevonden? Want die combinatie met meneer Essenboom, dat is een aparte vrijage.
1: Het is old Suriname.
0: Is old school.
1: Nee, het is old Suriname.
0: Oh,
3: het
0: is old Suriname. Ja, ja.
3: Nee, wij in Suriname hebben we elkaar er ook al ontmoet.
0: En hebben jullie ook samen iets gedaan?
3: Ook samen iets gedaan.
2: Ja.
0: Ja. Oké, top.
1: Maar ja. Deze twee heren, zij hebben alle twee de Euvenprijs mogen in ontvangst mogen nemen.
0: Oh, wauw.
1: Replay, die is Oké.
0: Misschien kan George dat even vertellen. Ja. George, waarom zijn zij genomineerd en hebben ze dat ook mogen ontvangen?
4: Laten we het zo zeggen. De eerste Euvenprijs wat onze organisatie heeft uitgegeven, is uitgegeven aan Arnhems Gewijs. Het volk vond massaal dat zij echt iets... Zij hebben echt een hele movement gemaakt voor de Nederlandstalige muziek. En als je de naam Arnhems Gewijs zegt, dan weet eigenlijk bijna iedereen nog steeds... En ook de nieuwe generatie nog steeds van weet je, Lloyd de Meza en iedereen, alles erop en eraan. De tweede Euvreprijs die is uitgereikt aan Iwan Esseboom. Die was voorgedragen. En toen hebben we dus heb ik een combinatie gemaakt van erkenning, archivering in samenwerking met OBA, de Openbare Bibliotheek Amsterdam.
0: Ja.
4: En toen hebben we het groots aangepakt. En toen hebben we tijdens de opening van OBA Next in de Kraaiennest, hebben we dus de Euvre-uitreiking gedaan aan meneer Esseboom. En het was echt een waar feest. Volgens mij waren iets van 1500 man waren daar op het plein.
0: Zo.
4: En allemaal mensen vanuit de niet-Kasikko sector, maar ook vanuit de Nederlandse mensen die op positie zaten, die maakten kennis met de Surinaamse cultuur. Oba had ook nog geregeld dat alle bezoekers een gele zakdoek kregen waar Iwan zijn gezicht op stond met gefeliciteerd. Dus het was een heel mooi gezicht om te zien hoe iedereen daar met die
0: zakdoek zwaaide. En vele dames die zakdoek kusten.
4: Ja, en er werd lichtelijk gevochten om een zakdoek. Wow. Er werd ons kwalijk genomen waarom we niet meer zakdoek hadden gemaakt. Maar op basis daarvan is toen de volgende persoon voorgedragen. En dat is dus Karinya Bassi. En die is voorgedragen op basis ook van zijn oeuvre. En van wat hij heeft gedaan voor de inheemse muziek. We hebben het door laten spitten, zijn carrière gecheckt. En toen hebben we dus het gevolg gezien online van de keuze. En het volk reageerde massaal daarop van ja man, deze man had het verdiend. Ja. Bij Iwan Esseboom reageerde het volk ook massaal. Je ziet van, dit had al lang moeten gebeuren.
0: Ja. Want is dit een jaarlijks terugkerend iets dan?
4: Ik kan het niet jaarlijks terug laten keren, want mensen moeten voorgedragen worden. Dus als niemand voorgedragen wordt, dan kunnen wij dat ook niet kijken van, is dat het geval? Zeg maar.
0: Nou, het is wel heel extra mooi dat je juist deze mensen hebt voorgedragen. Want ja... Ik was zelf.
4: Ik heb ze niet voorgedragen hoor.
0: Tenminste, ze zijn dat voorgedragen. Ze zijn voorgedragen. Ja, ja. Want wie kent ze eigenlijk niet? Ik ken de nummers wel, maar ik wist vocaal kende ik de muziek niet van Karinya Bassi. Maar natuurlijk, je vindt het op internet en denk je, oh, is hij dat? Ja. Het bestaat en het is er. En het is er al jaren.
4: Ja.
0: En hetzelfde geldt ook voor de heer Esseboom. Want menig jeugdige is grootgebracht ook met zijn muziek. En dat gaat tot de dag van vandaag nog door. En dat geldt eigenlijk voor hetzelfde voor Karinya Bassi. En wat ik zo mooi vind is dat je zet wel wat neer. Want uiteindelijk hoor je niet zo vaak over inheemse artiesten, terwijl die er wel zijn, in Nederland althans. En vanaf vandaag en eigenlijk al vanaf het moment dat hij de Euvreprijs gewonnen heeft, kan niemand er meer omheen.
4: Nee, ik zie online, echt lovende berichten. Weet je, wij volgen dat ook, we meten het. En ik denk mezelf, jeetje, het volk is echt blij en... Mensen geven ook online aan, zie ik berichten van, ja, het is voor jou, het is voor jou. Hij, Iwan, allebei, ze delen het ook weer met het volk. En dat is mooi om te zien.

0: Wat vindt u vooral belangrijk, meneer Essenboom, om muzikaal mee te geven als een legend? Wat vindt u gewoon echt belangrijk?
1: Hoezo belangrijk van
0: Belangrijk, waarom wilt u zeg maar uw muziekstijl vooral ook doorgeven?
1: nou ja, sowieso is Kaseko ons ding. Is Surinaams. En ja, het is ons ding. Dus ja, en ik heb hem, dus dan moet ik hem toch doorgeven.
0: Ja, en
1: Ja,
0: koesteren.
1: toch? En goed door, ja, natuurlijk.
0: Laatst pas waren wij samen op een feestje. En toen waren we in Amsterdam Nieuw-West. En toen was ik met een paar jongens. Een nieuwe formatie. En werkt dat goed? Want u bent dan eigenlijk een beetje de
1: Ja,
0: gast, de
1: het
0: leader.
1: werkt goed. Ja, ik ben bezig met de jonge generatie. Nee? Om zoiets mee te nemen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Doet u dat ook, Karinja Bassi?
2: Ja.
0: Neemt u ook jongeren mee?
2: Ja, ik doe het ook, ja.
0: Zitten ze bij u in de groep of in de muziekgroep?
2: Oh, ja, in de muziekgroep. In de muziekgroep, ja.
0: En wat voor inbreng hebben zij? Komen ze ook met eigen stijlen? Of
2: geeft
0: u vooral de stijl door dat ze dat verder uitwerken?
2: Ja, dus ze komen ook met hun eigen stijl van muziek. En dat vind ik ook leuk. Je weet toch, ik ben ouder dan ze. Dus ik vind het prettig om met die jongeren te werken. Snap je? Dus, en het lukt aardig. Ja.
0: En zijn er jongeren die ook speciale instrumenten leren bespelen? Of is het, want Sambura, hè?
3: Hoor ik,
0: is de muziekstijl. Maar zijn er ook speciale muziekinstrumenten die dat zo een uniek geluid brengen in uw genre?
2: Ja, dus in het begin zeg maar, Kaskawi was mijn ding. En nog steeds mijn ding. Maar ik ben overgestapt naar de Kaseko. Zeg maar voor een nieuwe uitdaging. En dat klinkt ook heel goed, hè, bij mij. Zodat ik bij de Kaseko ook mijn boodschap naar mijn mensen kan brengen. Dus,
0: Okay.
2: Ik vind het mooi. Kaseko is iets goed ook voor mij. Dus.
0: Ja.
4: En wat ik leuk vind is dat hij dan naast de Oeuvreprijswinnaar van Kaseko zit. En Kaseko is zijn ding. En hij zit naast de Oeuvreprijs van Kaseko.
0: Ja.
4: En hij is opgegroeid met Kaskawi. A.k.a. Sambura.
2: Ja.
4: Daar is hij mee opgegroeid.
0: Mm-hmm.
4: Ik vind het mooi om te zien dat je de rijkheid van cultuur nu op een heel groot wit platform zichtbaar kan maken. Laat me het even zo noemen.
0: Ja.
4: En dat je dus de mensen kan laten zien van dit is onze volksmuziek en folklore. Mm-hmm. En want Nederland heeft een categorie folklore, maar wij doen daar geen beroep op.
0: Nee. En waarom niet?
4: Omdat we onwetend zijn dat je dat kan doen. En zij promoten het ook niet, dat je daar een beroep op kan doen. Ja.
0: Maar dingen vastleggen, rechten enzovoort, horen daar ook bij, neem ik aan.
4: Wat voor rechten?
0: Auteursrechten. Gebeurt dat nu ook binnen jullie gelederen?
4: Dat gebeurt wel, maar nog niet zoals het moet gebeuren. Daar hebben we net met de ambassade van Suriname een heel gesprek over gehad.
0: Mm-hmm.
4: Over hoe kunnen we dat daar fundament aan bieden.
0: Mm-hmm.
4: En daar zijn hele mooie resultaten uitgekomen. En de ambassade heeft aangeboden dat stuk grondgebied daar.
0: Mm-hmm.
4: Hebben ze aangeboden als ontmoetingspunt. Om te kunnen praten over...
0: Welk grondgebied heb je dan ook?
4: Surinaamse ambassade.
0: Surinaamse ambassade.
4: Surinaams grond.
0: Oh, oké. Okay. Ja, inderdaad. Ja. Nou ja, het is toch een consulaat, toch?
4: Consulaat is in Amsterdam, ambassade is in Den Haag. We waren in Den Haag.
0: Mm-hmm.
4: En daar hebben we hele goede gesprekken gehad over... hoe we dus het stukje auteursrechten kunnen gaan aanpakken. Startend met samenkomen van kennis. En kijken van wat doable is voor dat stukje gebied. Ja.
0: Oké. En zeggen we, jullie dragen cultuur uit. Hè? Niet alleen met muziek. Het is eigenlijk ook een kruisbestuiving wat we hier met elkaar doen. Of tenminste jullie dan. Wij draaien alleen maar en wij dansen. Maar...

0: Ik denk wel dat ook problemen die er zijn, worden die ook in de muziek, zeg maar, doorgegeven of doorgevoerd in je teksten, in hetgeen wat je doet. Want ja, ik vroeg me af als dat terug te vinden is. En
1: In de muziek?
0: in de muziek, en al helemaal wanneer het gaat om de inheemse muziek, zoals de grondrechten, die toch wel heel veel
1: Ja,
0: stof doen
1: ik denk niet
0: opwaaien.
1: dat, zover ik het weet, Kratja kan mij corrigeren, wat ik mee heb gekregen van de inheemse cultuur, is dat de inheemse, de meeste van hun liederen, zoals ik ze hoor, gaan echt over wat God ze gegeven heeft op aarde. Dus de nature, de dingen. Ik kan tot nu toe geen teksten terugvinden waar het echt maar activistisch is. Het kan wel komen, maar ik ben ze tot nu toe niet tegengekomen. En dat laat zien waar die cultuur vandaan komt. De eenheid met hun omgeving, dat hebben ze geëerd. In deze moderne tijd nu zit je met de evaluatie van Surinaamse muziek heeft zich zodanig geëvalueerd dat we Kabula-muziek maken nu. En dat we zingen over activiteiten die gewoon vrije tijdsbesteding zijn. Terwijl als ik dan terugga naar de inheemse muziek, dan hoor je echt dat er eerbetoon wordt gegeven aan de natuur, de dieren, de levenswijze van de inheemse. En nu met de transitie van Kaskawi en ik zeg maar Kaseko, kan de inheemse nu andere dingen ter gehore brengen. Ik denk dat dat nu zeg maar wel aan de orde is. Dat ze dus zeg maar in ieder geval dingen aangeven. Maar tot nu toe heb ik geen activistische liedjes gehoord. Ik moet me corrigeren hoor, of dat wel zo is.
2: Voilà.
0: Nou, wat we ook net met de ambassadeur hebben besproken en wat naar voren is gekomen, wat we hier doen met de muziek, is het stukje heritage en cultuur.
1: Ja.
0: We zetten dat neer. We eren dat, we zien dat, we erkennen dat. Zodat we in dat stukje van doorwerking van slavernijverleden, koloniaal verleden, dat herstel kunnen bieden wat ooit niet werd gedaan.
3: Ja.
0: Onszelf eren, onszelf teren, erkennen, name it. Dat we dat nu wel doen.
1: Ja.
3: Ja.
0: En dat is nu in deze vorm. Maar ook dit en dit gesprek, dat gaat zich verder ontwikkelen, zodat het ook een economische waarde gaat hebben
3: Ja,
0: voor de
3: zeker.
0: ontwikkeling van
1: Ja.
0: Suriname, inderdaad ook voor de inheemse. Dus in dat opzicht zal het wel de rechten van de inheemse wel gaan versterken.
3: Ja.
0: En het is niet alleen voor de inheemse, het is voor Suriname.
1: Suriname.
0: Maar wij in zijn algemeenheid en vergeten. Dus ik hoop dat we ook een voorbeeld zijn voor de regering en de regering die komen gaan. Dat we de binnenlandbewoners niet vergeten hierin, maar gewoon meegenomen worden in de ontwikkeling van Suriname.
3: Ja. Ze zijn nu ook zichtbaar, hè? Want voorheen, meer dan ooit, vind ik, hoorde je niet echt vaak over inheemse muziekformaties, behalve binnen het kleine selecte groepje. Maar nu is het toch wel wijd, tenminste, het gaat als een elastiek. Het wordt uitgerekt en zichtbaar en we genieten ook van de muziek. Wat ik me wel afvraag, bijvoorbeeld hoe herken ik Kaseko? Wat maakt Kaseko eigenlijk dat het Kaseko is? Want voorheen noemden we alles maar Bigi Pokoe. En dan begrepen we wat het was, dat het Surinaamse muziek was. Maar wat is nu eigenlijk Kaseko? Wat maakt Kaseko
1: Mag
3: Kaseko?
1: ik daar een kleine intrede voor doen? Niet dat ik
0: Niet jij eigenlijk, hè,
1: jawel,
0: meneer
1: ik ga niet vertellen wat Kaseko is, maar ik wil wel een kleine intrede doen zodat hij kan vertellen wat Kaseko is. En dan is even teruggaande naar het activisme. Als je dan luistert naar de tijd van meneer Esseboom dat hij Witte Visie had uitgebracht.
0: Ja, van die Tamaling.
1: Welk jaar was dat ook weer?
2: 84.
1: 84 had hij al een hele sterke boodschap.
4: 107.9, maar.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. In hoger beroep heeft het Openbaar Ministerie opnieuw een levenslange celstraf tegen de 53-jarige Richard K. geëist voor de dubbele moord op Ineke en Sem uit Wijteveen. Volgens de advocaat-generaal is het stel kil en moedwillig binnen 5 minuten met geweld om het leven gebracht. Dat gebeurde in januari 2024 na een slepend conflict over de verkoop van het geboortehuis van K. Vorig jaar werd K. veroordeeld tot levenslang, maar ging in hoger beroep. De Haagse rechtbank oordeelt dat Nederland geen asielzoekers naar Italië mag terugsturen, omdat Italië nog steeds met opvangproblemen zou kampen. Asielminister Van den Brink heeft volgens de rechtbank niet genoeg duidelijk gemaakt dat de afspraken met Italië over het regelen van de opvang worden nagekomen. De uitspraak werd gedaan in een asielzaak die een Russische man had aangespannen. Hij vroeg op 18 juni asiel aan terwijl hij in Italië een inreisvisum had gekregen. Van den Brink vond dat met het nieuwe migratiepact dat op 12 juni inging de man naar Italië terug moest. Plaatsvervangend politiechef Eenheid Oost-Nederland Jolanda Aalbers meldt dat de eerste agenten die na een melding op de verdachte situatie bij een woning in het Gelderse Overasselt aankwamen meteen werden beschoten. 2 agenten raakten gewond. Rond 4 uur vanmorgen kwam een melding binnen dat een grote groep personen met bivakmutsen bij de woning was gezien. Daar trof de politie een 51-jarige zwaargewonde man aan die later aan zijn verwondingen overleed. NAVO-baas Mark Rutte is het met Duitsland eens dat Rusland vorige maand achter de droneaanval op het vliegveld van Leipzig zat. Op sociale media schrijft Rutte dat het bewijs duidelijk is. Rutte meldt verder dat de NAVO zijn vermogen om Duitsland en andere NAVO-landen te beschermen zal blijven versterken. Tegen kwaadaardige daden zoals in Leipzig en verder in het bondgenootschap, aldus Mark Rutte. Het weer, het blijft vanavond droog. In de nacht kan er in het westen een enkele bui vallen. Het wordt vannacht 12 tot 16 graden. Dit was het Radio Nieuws.
2: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: Toujours, na wie reisbureau Capricious Tours. Is apade toch? Hartje Amsterdam Albert Kuipstraat 43A. Anno 5 jaar, anno 10 jaar, na 310 jaar, zo'n 30 jaar, uw goedkoopste en betrouwbaarste partner in uw vliegreizen naar Paramaribo. Jere teere grondtapa lontu, dat wan taki, de ma abiro komakana ANVR na IATA internationaal. Ik am sakong. Onda Albert Kuipstraati, voor zet je op een lanje free, wa Paramaribo, na kande, is afasande. Trasief grondtapa lontu, ook toe kan na kuwan konkrutei 020-67-37-342 of kijk op www.capricioustours.nl. Drapeetjes à la info. Jereno, u opo bije munde manting, ja? Ajuru, tu de roko, dri de roko, fo de roko, man. Van maandag tot en met zaterdag, reisbureau Capricioustours, al meer dan 30 jaar, uw reispartner in hartje Amsterdam. Baby, we gonna Capricious Tours.
1: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
2: Trapassi draait door, vrijdag 11 september, P60 Amstelveen. 11 september, de oprichtingsdag van Trapassi. En dat vieren wij. 45 jaar Trapassi. 40 jaar kleine wasjes. 60 jaar Boegroe on stage. Trapassi draait door. P60 in Amstelveen. Mensen, haal uw kaartjes. Vooral de mensen die het concert.

Dit is Mart, het Surinaams multiculturele communicatie Amsterdamse radio- en televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

9 minuten over de klok van 7. Dit is Mart Radio op de 107.9 FM. Ik zit hier zo denk tot een uur of 11 of zo. Maar in de eerste 2 uurtjes dan komt een mevrouw Jane Arriva met haar politiek café. Ik ga proberen haar nu te bellen, zodat rechtstreeks in de uitzending komt.

0: Oké, inmiddels heb ik mevrouw Jane Arifa onder de knoppen. En ik ga er meteen in de uitzending gooien. Jane, goedenavond en goedemiddag voor jou. Hallo? Hallo Jane, hoor je mij? Jane, hallo? Hallo? Nee, volgens mij hoort ze me niet. Volgens mij gaat er iets fout.
1: Hallo?
0: Hoor je mij, Jane? Hoor je mij? Hallo? Hallo? Hallo? Nee, ze hoort me niet.

0: Goedenavond allemaal. En welkom Marktpolitiek Café vandaag op 1 september 2026 uitgezonden vanuit het warme Suriname. Goedenavond luisteraars. Ik neem aan dat ik in de uitzending ben, Henk. Ja, welkom klopt, Henk en dank Bori. Dat je vandaag achter de knoppen wil zitten voor ons.
1: Ja, graag gedaan. Ja, ik hoor je duidelijk.
0: Hoor je mij, Henk?
1: Ja, ik hoor jou. Ja. Hallo.

0: Jane, hoor je mij nu? Hallo? Hallo, Jane? Jane, hoor je mij nu?
1: Hallo?
0: Ja,
1: hoor je me, Henk?
0: Ja, ik hoor jou. Hallo?
1: Hoor jij mij, Henk?
0: Ja, ja, ik hoor jou helemaal luid en duidelijk. Hallo?
1: Oh. Ik hoor jou niet, Henk. Hoor jij mij?
0: Ja, ik hoor jou wel. Dus je kan, je bent al in de uitzending, hoor. Dus, ja, oké. Okay.
1: Van 1 september 2026, uitgezonden vanuit het warme Suriname. Odi, odi aan jullie allemaal. En ik zou je eerlijk zeggen, het is over de 30 graden hier. Het is vreselijk heet, het regent niet. Het is hier zoals ik het een paar weken terug heb achtergelaten. Met bij jullie de warmte en wat brandjes. Maar nu is het koeler in Nederland, heb ik begrepen. Vandaag hebben we in de uitzending, en hij mag zichzelf voorstellen, een bijzondere Surinaamse jongeman. Een jongeman met een verhaal, eigenlijk een verdrietig verhaal, maar zeer positief georiënteerd en hij maakt stappen in de muziek. Hij denkt aan hoe de politiek anders moet. En met name hoe mensen met een beperking een volledige bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij. Zijn naam is Brendan Duvan. En ik zal hem zelf het woord laten doen om kennis te maken. Brendan, welkom bij het Mart Politiek Café. En vertel aan de luisteraars wie jij bent.
2: Goedenavond allemaal. Ik ben Brendan Duvant, meer bekend als Kleine Bren, dat is mijn artiestennaam. En ja, ik heb zeven jaar geleden nu, een ongeluk gehad waarbij ik een dwarslesie heb opgelopen. Een zwemongeluk namelijk, en waarbij mijn leven sowieso drastisch is veranderd. Maar ik ben altijd een positief mens geweest. En ik ga er altijd hard tegenaan. Dat is Brendan.
1: En Brendan, vertel. Wat deed je voordat je het ongeluk kreeg?
2: Voordat ik mijn ongeluk kreeg, ging ik naar school. Ik deed mijn opleiding op de MBO op het MBO Natin. Elektrotechniek. En in mijn werken ook deed ik ook. Werken en ook sporten, kickboksen. Dat is wat ik deed voor mijn ongeluk.
1: Hoe is het leven voor jou veranderd na het ongeluk, Brendan?
2: Wel, het is heel drastisch veranderd, want alle dingen die ik normaliter zou doen, kan ik nu momenteel niet meer doen vanwege mijn ongeluk dat ik dwarslesie heb opgelopen. En zo moest ik weer leren omgaan met bepaalde dingen. Het niet meer zelfstandig zijn, vooral dat je hulp nodig hebt bij alles dat je doet.
1: Ja, voor de luisteraars, Brendan die zit in een rolstoel. Die heeft lichamelijke beperkingen waarbij hij zijn ledematen niet allemaal zelfstandig kan bewegen. Maar Brendan heeft een bijzondere gave. En dat is namelijk dat Brendan zingt en prachtige muziek maakt. En een jongen is, ik leerde hem 2 jaar geleden kennen. Een jongen die altijd smilet. Een prachtige glimlach op zijn gezicht heeft. En als je een foto van hem zou zien, dan zou je zeggen: hey, mooi boy, man, mooi boy.
2: Ja, dat is sowieso zo. Mijn moeder heeft een mooie jonge man gemaakt.
1: En. Wat mij zo trof aan Brendan is zijn positieve uitstraling. Een jongeman in de bloei van zijn leven. Hoe oud ben je, Brendan?
2: Ik ben momenteel 26 jaar oud.
1: Ja. Een jongeman in de bron van zijn leven. Die nu eigenlijk thuis aan bed gekluisterd is dagelijks. En toch nog vanuit zijn telefoon, vanuit de televisie, vanuit zijn muziek maken. En vanuit social media zich rijdt naar de rest van de maatschappij. Brendan, hoe ben je gestart met het maken van muziek?
2: Wel, ik heb altijd van muziek gehouden. Dat is vanaf ik een kleine jongen ben, hou ik van muziek. In het algemeen ook rap. Rap is mijn ding. Soulmuziek is wat me tot rust brengt. En muziek is gewoon een inspiratie. Het is ook, het houdt me mentaal bij. Zo kan ik door mijn dag heen. En hoe ik gestart ben met muziek is omdat ik het ook altijd had willen doen. En ik heb me uitgedaagd om het te doen. En het is me heel goed gelukt.
1: Ja, Brandon komt ook voor in de documentaire van Wisranang Dring. Een documentaire die op 30 mei is uitgezonden op de STVS. In de spotlight gepresenteerd door Henk van Vliet. Op YouTube te bekijken, nog steeds. Dus voor ieder die wil weten wie Brandon is, daar geeft Brandon ook een interview in. Zou ik verwijzen naar die STVS-uitzending van 30 mei. STVS is namelijk, voor degenen die het niet weten, de Surinaamse staatstelevisie. En wat je steeds meer merkt in Suriname is dat mensen met een beperking hun hand reiken naar de rest van de maatschappij om gezien te worden. En niet alleen om gezien te worden, maar ook in staat worden gesteld op een normale manier te functioneren. En Brandon zet nu zijn voorzichtige stappen in de zichtbaarheid. Maar Brandon heeft ook heel veel uitdagingen. Brandon heeft een verouderde rolstoel, dus niet zo'n elektrische, maar eentje met wieltjes. Dat kost, als je je armen niet kan bewegen, natuurlijk continu iemand die je moet stoten. Terwijl hij best wel zelfstandig zou kunnen zijn als hij een rolstoel heeft, waarbij hij zeg maar zich elektrisch kan bedienen. Brandon heeft ook te maken met de uitdaging dat hier in Suriname niet de juiste revalidatie is, niet de juiste hulp voor het revalideren van een dwarslesie. En dat baart hem ook wel zorgen, omdat hij juist actief zich tegenaan wil zetten om zeg maar aan de slag te gaan, om zoveel mogelijk lichamelijk het maximale uit te halen. Want zijn brein haalt het maximale uit zichzelf. En van deze kant uit wil Brendan ook een oproep doen in het kader daarvan. Brendan, welke oproep wil je doen aan de Nederlandse maatschappij, aan de Nederlandse Surinaamse maatschappij, aan de Nederlandse multiculturele maatschappij voor hulp?
2: Wel, zeker. Als ik zou praten over hulp, zou ik niet alleen over mezelf praten, maar ook over iedereen die te maken heeft met een beperking. Is het visueel, is het mentaal, is het lichamelijk? Ik praat voor ieder. En dat ieder gekeken wordt en ook de hulp krijgt die ze nodig hebben. Want ieder individu is anders, heeft een andere. Met andere hulp nodig. Zo, dat is mijn oproep, dat iedereen met een beperking eigenlijk bekeken wordt en namelijk de juiste benodigdheden krijgen in hun leven, wat ze nodig hebben. En hier in Suriname misschien ook meer financieel, want dat is niet zo goed. Vooral als je een beperking hebt, heb je heel veel hulpmiddelen nodig om je door je dag heen te gaan. Of de maand zelfs. Dus dat is meer de oproep die ik zou willen doen aan alle verenigingen.
1: Wat ik vind dat Brandon zo siert is dat hij niks vraagt voor zichzelf persoonlijk. Zoals jullie merken, vraagt hij het voor een ieder voor een beperking. Maar wat Brandon nodig heeft, is met name een medische zorg en revalidatie en een goede rolstoel. Dus bij deze wil ik zelf de oproep plaatsen voor Brandon. Hè? Ik, Jane Arifa Badula, plaats de oproep voor Brandon. En ik zie Brandon smilen. Hij zou het zelf niet doen, maar ik zit hier naast hem in zijn klein huisje. Het is wel leuk om te vertellen dat hij in Suriname, dat men ook met hulp en crowdfunding een klein huisje voor hem gebouwd is, zodat hij zelfstandig kan wonen. Hij heeft wel de zorg die elke dag langskomt. Dat kost een hoop geld. Maar dan weet iedereen ook een beetje bij elkaar te sprokkelen. Maar wat belangrijk is om zo'n elektrische rolstoel voor Brandon in orde te maken. En het zou fantastisch zijn als wij mensen kunnen hebben die dit mogelijk zou kunnen maken. Dus ik wil een oproep plaatsen. Ja, ik wil een oproep plaatsen aan de mensen die in Nederland zijn, die luisteren naar Mart Radio. En het hoeft niet altijd financieel te zijn. Het kan ook met een doorverwijzing zijn. Het kan ook met een doorverwijzing zijn van we kennen een bepaalde organisatie die het levert. Of we kennen mensen die bereid zijn mee te helpen. Als iedereen een klein stukje doet, zou dat fijn zijn. Jullie kunnen een WhatsApp-bericht sturen op +31 611 73 40 60. Ik herhaal +31 611 73 40 60. Als jullie enige connectie kunnen leveren tot het feit dat wij kunnen komen tot de elektrische rolstoel voor Brandon. De muziek van Brandon heb ik net aan Henk doorgeappt. Henk, heb jij de muziek van Brandon binnengekregen?
0: Dan moet ik eventjes spieken heel snel. Want
1: ik weet niet of Henk me hoort.
0: Ja, ik hoor je wel. Hoor jij me?
1: Als jij de muziek van Brandon binnengekregen hebt, zou het leuk zijn om straks misschien een stukje te laten horen, zodat de luisteraars weten wat Brandon eigenlijk voor muziek maakt. Maar Bren, voor nu, want je artiestennaam is Little Bren.
2: Kleine Bren.
1: Kleine Bren.
2: Kleine Bren.
1: En niet Little Bren dus. Nee. Waarom zeg ik Little Bren dan? Oké, Kleine Bren, je wilt op zijn Nederlands doen, dan is het goed. Kleine Bren. Luister, Kleine Bren. Wat ik even aan je wilde vragen is van, heb je een nummer die Henk nu voor jou mag draaien? En dan wil ik graag de luisteraars vragen om in te bellen op Mart Radio het welbekende nummer dat Henk een paar keer straks gaat herhalen voor jullie luisteraars. Want dan kunnen jullie ook rechtstreeks in gesprek gaan met Kleine Bren. En na dit nummer gaan we met Bren praten over hoe hij de politiek ziet in Suriname, hoe hij over een aantal zaken denkt, want hij is 26 jaar oud. En verander de wereld begint bij jezelf. En met Bren heb ik ook gesproken over hoe zijn stappen binnen de politiek in Suriname zouden kunnen zijn en hoe hij dat ziet. En straks gaat hij heel vrij daarover het een en ander aan ons vertellen. Dus voor de mensen die kennis willen maken met Brent, zijn welkom in te bellen. En Henk zal straks nogmaals met dank aan Henk dat hij vandaag achter de knoppen zit. En van ons hier vanuit het warme Suriname, Jena Riva Badula en Brandon Duval, wilde ik vragen, Brent, welk nummer vind je bijvoorbeeld een heel mooi nummer? Het mag zo zijn, het mag rap zijn, het mag anything zijn. Want in deze twee uurtjes gaat Henk ook nummers draaien die jij leuk vindt.
0: Hallo Jane, hoor je mij?
2: Een van mijn favoriete nummers is van Coolio Gangster Paradise. Dat is een rapnummer. En het is een van mijn liedjes die ik vanaf een kleine jongen heb gehoord. En altijd dacht van, hey, dat is een mooi nummer. Dus dat is één van ze. Ik hou zelfs ook van soulmuziek. Maar ik hou ook mooie liefdesliedjes.
1: Bijvoorbeeld?
2: Dus dat zijn die leuke dingen waarvan ik hou. Hoor. Ik heb zoveel nummers en ik weet echt niet welke.
1: Nee, noem gewoon één. Dat is Coolio, Gangster Paradise. Dat heb je al genoemd. Wat is nog een ander nummer? Ondertussen zoekt Henk het voor je, hoor. Dus dat komt helemaal goed. Oh. Maar wat zijn die soul-nummers? Heb je bepaalde soul-artiesten die je ontzettend interessant vindt?
2: Zeker wel. E.D. Christopher Cross, dat is Ceiling. Uh-huh. En dan heb je Journey, Don't Stop Believing.
1: Jeremy, Don't Stop Believing en Christopher Cross, Ceiling. Ja, dat zijn hele mooie soul-nummers. Hele mooie soul-nummers.
2: Ja, en een van ze is Tina Turner, Help.
1: Help van Tina Turner. Nou, dat is helemaal toepasselijk, hè, Brandon. Zo, Henk, take it away nu even. Wij gaan even hier een slokje water drinken, want het is verschrikkelijk warm. En we zitten met een fan en open ramen en toch is het enorm heet. Dus we bellen zo meteen in de uitzending terwijl jij wat nummers draait en bellen we zo weer in.
0: Oké, prima. Komt goed.

0: Dat was dan een heel mooi nummer van Christopher Cross.
1: En ja, als het, van 300 meter.
0: Als het goed is, dan heb ik een, nu weer mevrouw Badula onder de lijn. Jane, hoor je mij? Hallo? Hallo? Jane, hoor je mij? Ja, met Henk weer. Ja, het nummer is afgelopen, dus dan kan je weer in de uitzending. Hallo? Hallo?

0: luisteraars, welkom terug luisteraars. Vanuit een warm Suriname, Odi Odi van Jane Arifa Badula en...
1: De groeten van kleine Brandon.
0: Van kleine Brandon Dufan. En we gaan nu met Brandon praten. Jullie hebben al wat muziek gehoord, wat Brandon geïnspireerd heeft tot zingen. En het is ongelooflijk dat juist na zijn ongeluk... zijn zangcarrière een enorme vlucht nam. Ik zei al, hij heeft deel uitgemaakt van de documentaire van Wisra Nangdring van Carlo Goedhart. 30 mei uitgezonden, STVS, Surinaamse Staatstelevisie, in de spotlight, door Henk van Vliet gepresenteerd. En we hebben nog een optreden gehad op Hou me ten goede, was het 6 juni? 6 juni in Assyria Event Center, waarbij meerdere mensen met een beperking hun zang, hun danskunsten, hun toneelkunsten, hun dichtkunsten, waaronder ik ook onderdeel van mocht uitmaken, waar ik dankbaar voor was, dat wij... iets konden neerzetten voor de Surinaamse gemeenschap, waarbij men naar mensen met een beperking in vol ornaat, in hun creatieve ontwikkeling kon komen kijken en zien wat voor kwaliteiten zij allemaal niet bezitten. Ik wil met Brandon praten vandaag over, ook over de politiek. Hij is 26 jaar oud en ik ben heel erg benieuwd hoe hij de Surinaamse politiek ziet. Hoe hij daarover denkt. En ik heb tegen Brandon gezegd, wees vrij om te spreken, wees niet bang. Want juist door verandering komt vooruitgang. En hij heeft al gezien met zijn beperking wat hij heeft gedaan in de muziek. En ik was heel erg benieuwd hoe hij zijn muizenstapjes binnen... Ik zeg wel muizenstapjes, maar dat zullen jullie zelf horen van Brandon, hoe hij denkt over de Surinaamse politiek. Hoe hij zijn muizenstapjes wil zetten als jongere... Als jonge Surinamer binnen de Surinaamse politiek. Brandon.
1: Nou.
0: Ja, nee. Ja, zeg het maar.
1: Als ik kijk naar de Surinaamse politiek of beleid van Suriname, kan er heel veel veranderd worden. Vooral qua eerlijkheid. En dat hebben wij als mensen altijd nodig. Moeten eerlijk naar elkaar zijn. Vooral met middelen. Hulpmiddelen. En ja. Wat nog meer?
0: Nee, praat vrij, Brandon. Praat vrij. Want net zei je al tegen mij enige zaken. En kijk, als je stappen binnen de politiek zet, moet je niet bang zijn. Hè? En je hoeft niet negatief te zijn naar mensen of negatief naar politieke partijen. Maar jij kan je zienswijze gewoon vertellen.
1: Ja.
0: Van wat zie je nu en wat zou jij veranderd zien?
1: Wat ik nu zie. Ik zie dat ze niet bij een woord staan wanneer ze wat zeggen. En vooral voor de verkiezingen. Is het zo dat ze een heleboel dingen komen zeggen van we veranderen dit of veranderen dat. Maar wanneer het erop neerkomt, dus het, zie je geen enkele verandering. En dan denk je weer van, hé, waarom wordt er dan politiek gevoerd? En het werkt niet. Of je ziet van, hé, het gaat niet vooruit. Waar je wel even zegt van dat je verandering zult brengen. En er toch geen verandering komt. Dat je toch ziet dat het misschien zelfs erger wordt in het land. En dat is zeker iets waarmee ik zit als individu, persoon, mens. En vooral ook hoe ik nu in positie ben. Ik was niet altijd zo. Ik ben iemand geweest, ik heb gewerkt, ik heb gerend, gefietst, gekickboxd. Ik heb zoveel gedaan in mijn leven. En daar mijn leven is veranderd, zie je ook een andere kant. En waar je ook ziet van, hey, er is een groep. Waar helemaal niet echt naar gekeken wordt. En dat is de mensen met een beperking. En ze zeggen wel dat ze wat voor ons willen betekenen. Maar het wordt niet echt in daden uitgebracht. Dat is ook een denkertje voor mij. En zo, ik wil zo... Eén ding dat ik zou willen zeggen. Is niet praat dit over ons. Praat met ons. Zodat we weten wat je voor ons wilt doen. So dat is gewoon meer hoe ik denk over het politiek. En meer als je wat zegt, doe het. Laat het niet alleen bij woorden blijven.
0: Als ik hierop mag reageren, Brendan. Wat ik merk in Suriname is dat men zich vooral richt op de zorgtaak. Dus als er ergens geld voor is, of als er iets gedaan moet worden, dan probeert men dat in de zorgtaak voor een groep te doen. Dus individueel zorg op maat is er niet. Maar er zijn mensen, zoals Brendan, en met Brendan nog vele mensen met een beperking in Suriname, die eigenlijk niet stil willen zitten. Die niet eigenlijk alleen de zorg willen ontvangen. Maar die iets zelf willen betekenen en willen doen in de Surinaamse maatschappij. Die gewoon willen werken. Brendan heeft gewoon tegen mij gezegd, ik wil gewoon weer een job. Ik wil mijn hersens kunnen pijnigen ergens achter een bureau. Of in iets waarin ik goed ben, een bijdrage willen leveren aan een bedrijf. Klopt toch, Brendan?
1: Zeker wel. Ik kan heel goed praten. Ik kan heel goed uit mijn woorden komen. Dus als ik iets van werk zou doen, zou het misschien in de telecommunicatie zijn. En dus ik werk niet meer zozeer vanwege ongeluk. En ja, dus dat zo meer.
0: Ja. Dus ook bij deze doe ik een oproep via Mart Radio Amsterdam. Voor mensen of voor connecties of voor het verbinden. Omdat het in Suriname nog niet dusdanig georganiseerd is. Kijk, in Nederland heb je de Koninklijke Visio, je hebt Bartimeus. Je hebt binnen de gemeentes het WMO. Je hebt verschillende onderdelen. Je hebt het UWV. En ga zo maar door verschillende onderdelen die mensen die willen werken met een beperking kunnen begeleiden. Ook als ze zelf initiatief nemen, ook al is het niet altijd makkelijk. En ook al duurt het lang, maar die mogelijkheden heb jij wel in Nederland. In Suriname moet het afhangen van de goodwill van directeurs. Of van de captain of industries. Of van de overheid. Of van instanties die net iets meer willen doen, net iets harder willen rennen voor zo iemand die dat aangeeft. Alleen wat je merkt dat heel veel in sponsoring zitten. Dus men wil best wel een keer wat sponsoren voor iemand en is begaan ermee. Maar als het gaat om sustainability, om continuïteit daarin, dan ontbreekt dat eigenlijk een beetje. Dus een oproep via Mart Radio Amsterdam en het Mart Politiek Café. Zijn er mensen, zijn er instanties, of zij nou zelf een bijdrage kunnen leveren, of zij nou ons in verbinding kunnen brengen om te kijken wat we voor Brendan Duvan kunnen betekenen. Ook politiek-wise, hè? En je hebt al gehoord wat Brendan zei. Straks ga ik nog verder met hem praten over de politiek. Dat hij moeilijk aansluiting vindt bij de huidige politieke partijen. Maar dan is in mijn vraag aan Brendan, die hij straks dan zal beantwoorden, is van, maar Brendan, hoe zie jij dan hoe jij iets kan veranderen, hoe jij een bijdrage kan leveren binnen de politiek? Want recentelijk, afgelopen jaar, of dit jaar, is het VN-verdrag handicap getekend. Ook door Suriname. President van Suriname heeft Jennifer Simons Geerlings heeft getekend. En dat betekent dat Suriname verplicht is een bepaalde effort te leveren op dat gebied. En UNICEF is daar nauw bij betrokken. Dus het zou mooi zijn dat naast het praten met organisaties, men ook in gesprek gaat met individuen in Suriname die proactief zijn om te laten zien dat hun beperking geen beperking is en dat ze een financiële bijdrage, een economische bijdrage aan de maatschappij kunnen leveren, maar ook zelf geld kunnen verdienen met name. En nogmaals, bellers, willen jullie in gesprek gaan met Little Brand? Oh, sorry, Kleine Brand moet ik zeggen. En bel in. Het zou ook leuk zijn voor Brand om met een van de luisteraars in gesprek te gaan. Dus we horen jullie graag. Maar Bren, geef alvast antwoord op mijn vraag. Wat voor stappen wil jij zetten om een bijdrage te leveren aan de politiek? Hoe zou jij verandering willen plegen? Let wel, jij als persoon. En je moet niet denken van, hé, ik ben maar een kleine man en ik kan helemaal niks op dat gebied. Want politiek is helemaal niet zo moeilijk. Toen ik in 2020 startte, ik had ook 0,0 ervaring. Ik heb ook niet voor gestudeerd. En toen bleek toch dat je toch wel enige zoden aan de dijk kan zetten als je je best ervoor doet. Dus ik ben heel erg benieuwd.
1: Ik zou willen veranderen aan de politiek. Wat ik zou willen veranderen is meer het beleid, hoor. Het beleid dat er gevoerd wordt. En namelijk vooral als je kijkt naar voorbeeld van mij is LVV bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld LVV, ze houden zich bezig met landbouw, veeteeltisserij. Maar wij zelf kunnen niet eens echt goed nuttigen van alle dingen die wij hebben in onze land, omdat het niet echt optimaal wordt gedaan. Er zijn meer buitenlanders in het land die bijvoorbeeld onze mooie, lekkere dingen komen halen. En dat wij zelf als Suriname niet kunnen genieten van die dingen. Dus dat is één ding. Dat is sowieso één ding. Mm-hmm. En er kan meer gewerkt worden aan onze productie van Suriname uit. Zodat we bijvoorbeeld ons eigen geld kunnen maken in Suriname. Productie vooral in de visserij, in landbouw, in veeteelt. Dat er voor iedereen wat is hier in Suriname. En dat je meer, zo ook meer werkgelegenheid kan creëren voor onze Surinamers.
0: Zie je, Brandon, je komt los. Zie je wel dat je loskomt. Dus je hoeft echt niet verlegen te zijn, hè?
1: Nee, precies.
0: Want waarom wordt alles wat wij hebben weggedragen naar het buitenland? Hè? Ja. Wat we hier in Vaderland hebben, in mijn geval.
1: Wij als Suriname zouden geen importland moeten zijn. We moesten een exportland zijn. Zo zou je zien hoe Suriname qua financiën heel goed en beter zou draaien. En dus dat. Dat zo'n beetje, hoor.
0: Zeker. Dit woord hebbende, Brandon, wat is het volgende nummer? Henk. Ik ga weer even uit de uitzending. Ja. We gaan Brandon een nummer vragen. Mm-hmm. Maar we gaan ook zelf een nummer van Brandon te horen brengen op Mart Radio.
2: Okay.
0: Ik weet niet of de kwaliteit goed genoeg is. Dat moet Henk beoordelen.
2: Okay,
0: dat kan ik van hieruit niet beoordelen. Want okay. De nummers van Brandon zijn nog niet officieel opgenomen. Dat is de volgende stap die we willen doen. Maar we moeten wel even kijken wat wel mogelijk is. En Brandon, wat is nog? Noem even nog een paar nummers die we aan Henk kunnen geven. Want we gaan zo meteen richting ook het nieuws.
2: Ja,
0: Jane, en daarna hebben we tweede uurtje.
2: Jane, hoor je mij? Hallo, Jane.
0: Een paar nummers van jou die je nog die je mooi vindt.
1: Let's see.
2: Jane, hoor je mij? Jane, hallo? Hallo, Jane.
1: Zie je.
0: Ik hoorde Rod Stewart net.
1: Hoe heet die weer?
2: Christopher Cross, hoor ik. Sailing. Hallo.
0: Nee, Brandon is het even vergeten, maar dat we hier ook zitten is met de moeder van Brandon. We gaan ook de moeder van Brandon in de uitzending brengen. En even introduceren. En
2: hallo.
0: Misschien dat u uw naam kunt zeggen en zeggen van hoe u heeft ervaren Brandon als kleine jongen En tijdens de opvoeding en daarna ook het ongeluk. Soms is heling ook een heel moeilijk ongeluk. Soms is heling ook een heel moeilijk en lang proces.

0: Hey, en hij is in Nederland geboren en ik ging met ze uit als Spijkenissen. We gingen naar stranden. Ik heb hele mooie foto's van ze. Dus bij die zus, al die foto's. Ja, ik heb genoten toen hij klein was. Ook in Suriname toen hij kwam. Was hij een jaar en hij huppelde rond, links, rechts. Met truitje aan, zonder truitje, als het heet was. Brandon hier niet van trui aantrekken.
1: Of ja. Nog steeds houdt Brandon niet van kleren. En ik hier half naakt voor mij hoor. Jullie zien het niet hoor. Maar hij is echt een kind van de natuur.
0: Ja, dus Brandon was een hele en iedereen hield van Brandon. Mijn god, toen ik hem bracht op school om in te schrijven. De kleuter, iedereen, al die meisjes van de zesde klas, vijfde klas, die renden zo gek als ze toen ze Brandon zagen, kwamen ze gelijk Brandon optillen met zijn krullenbol en zijn dikke wangen. En hij was zo licht van kleur. Iedereen van arm naar arm ging hij. Iedereen, mijn god.
1: Hij is nog steeds een mooi boy, hè?
0: Ja, nog steeds, hè, en knapper. Maar ja, ik heb hele leuke tijden en de directeur was verschrikkelijk trots op mijn kinderen. En omdat ze goed hun best deden, dat ik zelf ook aan de kinderen van mij, van op de omgeving waar ik heb gewoond, waar ik nog steeds woon, waar Brandon woont, met mij bijles moeten geven op school. Omdat hij zo trots was op mijn kinderen, met de goede cijfers. Ja, de juffrouwen. En hij werd daarna groot. Hij is geslaagd naar de MULO. Oké, hij wilde niet naar de MULO. Hij wilde naar de technische school. Hij heeft het afgerond. Hij is naar de NATIN gegaan. En via zijn werk, zijn school, ging hij bijbaantjes doen. En ja, hij was 19 jaar. Hij zou nog net 20 worden. En ze hadden een plannen gemaakt met de collega's waar hij werkte. Dat is Food Candy. Is een dependance van All Stars. En hij had me niet gemeld. Van maar ik ga uitstapje doen. En ik was die dag in de kerk. Het was een zondag. Ik was die dag in de kerk. En naar de kerk belde die zus me op van ma, kom naar het ziekenhuis. En ik werd al niet goed geweest in mijn hoofd. Ik wist. Ik zeg van, Simone, wat is gebeurd? Ma, kom snel naar het ziekenhuis. Je moet op iets tekenen. Ik zeg, Mona, wat? Maar toen ik daar aankwam, en ik heb Brandon nou niet eens gezien in de OK. Brandon was al in de OK. En ik huilde maar. En ik zag iets zwart om me heen. En ik zou vallen. Maar gelukkig heeft de zuster me snel kunnen opvangen, want ik zou mijn hoofd slaan tegen de rand van de shutterbalk.
1: Dus waarschijnlijk stond je op punt flauw te vallen.
0: Ja, helemaal. Toen hebben ze besloten, maar jij gaat niet naar Brandon kijken. Wij, dus hij is die broer en die zus, gaan paraferen om die operatie te laten gebeuren. En het is gebeurd. Maar natuurlijk was niet de eerste operatie. Hij moest nog een tweede operatie doen. Waarbij ze twee benen hebben weggehaald van zijn bovenbeen. Om zijn nek goed te kunnen houden. Kijk, onder zijn nek kan je die dingen zien, die snee zien. Ja. Zodat hij zijn hoofd kan bewegen. Ja. En het was heel traumatisch. Toen ik Brandon zo zag komen uit de OK. Ik viel daar neer op de grond. Ik had niets te maken met niemand. En een vrouw die de man was komen halen, die tilde me op. Een hele lieve mevrouw, mevrouw Panka. En die bracht me naar buiten. Die zei van, bent u moeder van hem? Ik zei ja, ze maakte ze niet druk. Ik ga u begeleiden naar alles. Tot wat ik kan, ga ik u begeleiden, zodat u zo wat kan krijgen op financiële basis. Maar ja, financieel is ook niet zoveel hier in Suriname. Dat weet ieder trouwens. Maar we waren verschrikkelijk getraumatiseerd. Ik heb dagen, jaren ermee moeten zitten. Nog steeds als ik zo wel gezwakker

0: wordt, is Adam in mijn mond branden.
1: En weet je wat zo mooi is? Dat alles wat u mee heeft gemaakt, dat Brandon nog steeds zo'n prachtige jongen is. Jonge man met een smile op zijn gezicht. En alleen maar positief is ingesteld. En alles doet om in dit leven nog enige impact te maken. En daar mag u als moeder heel trots op zijn.
0: Ja, want dokter Kort, na de operatie... kwam hij bij en hij ging lachen. En dokter Kort deed de ronde en hij zei, mevrouw, uw zoon heeft een verschrikkelijke goede geest, een sterke geest. Want er zijn 4 nog gekomen op dezelfde wijze waarop Brandon zijn ongeluk heeft gehad. En alle 4 zijn dood gegaan.
1: Zijn
0: overleden. Dezelfde dag. En uw zoon, hij lacht zo. Zijn spirit is zo verschrikkelijk sterk dat hij overleefd heeft. En hij lacht.
1: Nothing can kill his spirit. Hè, Bren?
2: Oké, Jane.
1: We gaan nu terug naar Henk. Henk, ja. Na ook de moeder van Bren gehoord te hebben, geef ik aan jou terug voor de muziek. En dan komen wij terug... Na het nieuws.
2: Ja. Jane,
1: luisteraars, en we hopen in de tweede helft inbellers te hebben, zodat jullie ook met Brandon in gesprek kunnen gaan. Tot zo.

Dito na bisnan, ancho fan ng Christopher Cross Sailing, aangevraag voor Brendan Dufon. Dit nummer zal ik afdraaien tot het nieuws van 8 uur. En daarna zijn we bij u terug. En natuurlijk, als u wilt inbellen, u kent het nummer. Maar

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De GGD Amsterdam bevestigt dat een 39-jarige vrouw uit Amstelveen het Westnijlvirus heeft. Ze zou het virus in Nederland hebben opgelopen en kreeg een hersenvliesontsteking. Dit jaar werd tot nu toe in Nederland bij 4 mensen het Westnijlvirus vastgesteld. Vorige week kwam het RIVM al met 3 infecties. In Nederland zijn al 2 mensen aan het virus dat door muggen kan worden overgedragen overleden. De politie en de ME zijn in het buitengebied van het Gelderse Overasselt nog steeds op de been en onderzoeken de schietpartij die vanmorgen vroeg plaatsvond, waarbij een 51-jarige man uit Wiegen om het leven kwam en 2 agenten gewond raakten. De oproep om niet naar het gebied te komen geldt nog altijd. Een grote groep personen met bivakmutsen werd vanmorgen vroeg in de buurt van de woning gezien waar het schietincident plaatsvond. Er zijn ondertussen 34 personen uit verschillende landen door de politie opgepakt. Consumentencollectief United Consumers verwacht dat de benzineprijs morgen een recordhoogte zal bereiken. Aan de pomp langs de snelwegen zal dan mogelijk ruim €2,66 per liter betaald moeten worden. United Consumers verzamelt iedere dag de brandstofprijzen van de 5 grootste aanbieders. Dat zijn Esso, BP, Shell, Texaco en Total Energies. De exacte prijs wordt morgenochtend verwacht, maar United Consumers denkt er niet ver naast te zitten. Als reactie op het bewijs dat Rusland achter de droneaanval zat die vorige maand bij het vliegveld van Leipzig werd gevonden, worden het Ruslandhuis in Berlijn en het Russische consulaat in Bonn gesloten. Duitsland zegt na onderzoek zeker te weten dat het hier om een Russische aanslagpoging ging. Begin augustus werd een drone die voorzien was van explosieve stoffen en een ontsteker in de buurt van een Oekraïens vrachtvliegtuig aangetroffen. Later werden nog 2 drones bij Leipzig gevonden. NAVO-baas Mark Rutte noemt het bewijs duidelijk. Het weer, het blijft vanavond droog. In de nacht kan er in het westen enkele bui vallen. Het wordt vannacht 12 tot 16 graden. Dit was het radionieuws.
2: Mijn naam is Lucinda Sedok en ik ben een van de vertrouwelingen van Mart Radio. Maar wacht even, u bent het nog niet, no? Geen probleem. Neem contact op met Mart en word ook een van deze 500 mensen die vertrouweling wordt. Want we hebben elkaar nodig. We moeten elkaar steunen, toch? Zo doen we dat bij Mart. Aboe.
3: Dit is Mart. Al langer dan
4: 40 jaar.
3: De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
5: kunst en cultuur,
3: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd?

Goedenavond, luisteraars. U bent nog steeds afgestemd op Mart Radio op de 107.9 FM. In het programma Politiek Café met Jane Arriva. En die zit op het ogenblik in Suriname. Dus zometeen ga ik weer inbellen. En voordat ik dat ga doen, ga ik eerst een nummer dat ze heeft voor mij heeft geappt. Dat zal ik even ten gehore brengen van de heer Brendan Dufan. Let nu maar niet op de kwaliteit hoor, want het is een zelfgemaakte opname.

0: Soy temprano, ya sentí lo para el tiempo. Ya sentí lo para el tiempo. Soy temprano, ya sentí lo para el tiempo. Ya sentí lo para el tiempo. Thank you.
1: Dat was dan een stukje muziek van de heer Brendan Duvan, waar mevrouw Jane Arifa Badula in gesprek is in Suriname. En in het programma Politiek Café van, en natuurlijk van mevrouw Jane Badula. Ik ga haar weer proberen te bellen. Het is inmiddels 6 minuten over de klok van een 8. Dus ik ga nu weer proberen haar in te bellen, zodat ze dan weer in de uitzending komt, haar uitzending kan vervolgen. We gaan het nu eventjes proberen. Even kijken als zij gaat reageren. Ja, het is al afgelopen. Ik heb het nummertje van Brendan ook al een stukje laten horen. Dus een, ja... Dus je mag, zeg maar.
2: Just a small town girl.
1: Maar die ene is een interview, hè? Het is geen nummer.
2: She took the midnight train going anywhere.
1: Ja, klopt. Ja, klopt. Ja, ik heb hem helemaal laten horen. Dus. Ja?
2: Dus.
3: Zo, we zijn weer in de uitzending. En welkom terug voor het tweede helft van het Markt Politiek Café. Luisteraars, Jane Arifa Badula hier vanuit een warme Suriname. Odi, odi. Goedenavond bij jullie. Bij ons is het goedemiddag. En we hebben vandaag in de uitzending Brendan Duvan. En Brendan Duvan, oftewel Kleine Bren, heeft een beperking, hij heeft een dwarslesie en hij is muzikaal zeer actief en is bezig zijn stappen te zetten in die wereld. En hij is ook bezig de stappen te zetten in de wereld van de politiek en dat is omdat hij niet tevreden is met de huidige politieke situatie in Suriname. En dat betreft voor hem, zoals hij dat wel eens zegt aan ons, alle politieke partijen. Hij zou dingen graag anders gezien willen hebben. En ik ben heel erg benieuwd of wij inbellers hebben die, zeg maar... met Bren in gesprek willen gaan. En ik wil Henk vragen ook om ons nummer, om ons telefoonnummer te herhalen. Ja. Oké, Bren, we gaan weer verder. Wat zou jij willen doen? Zou jij je willen aansluiten bij een van de bestaande politieke partijen? Of zeg je juist van, eigenlijk zou ik een eigen politieke partij willen starten.
4: Ik zou me namelijk niet willen aansluiten bij een van de huidige partijen. Wat je zegt, als ik een eigen partijtje kan hebben, zou het het beste zijn. Ja. Maar moet ik sowieso nog meer gaan leren en bestuderen over dat allemaal aan toe gaan.
3: En ben jij geïnteresseerd om meer te leren en te lezen over de politiek? Om je meer te verdiepen daarin? Volg je het ook op de televisie? Of zeg je van ja, ik wil meer leren over de politieke ideologieën? Bijvoorbeeld het sociaal-liberalisme, het kapitalisme, de verschillende politieke stromingen. Hoe zie jij dat?
4: Dat zou ik, als ik me inzet, zou ik het zeker kunnen leren. Zou ik ook willen leren, ja. Je hebt wel de juiste hulpmiddelen nodig ook daarvoor. Misschien kun je er opleidingen zijn daarvoor. Als ik dat zou kunnen, dan zou het wel leuk zijn.
3: Zeer interessant, Brendan. Vandaag zit ik toevallig ook met een brace zelf. Ik heb mijn knie verzwikt. Dus ook, ik ben niet heel erg mobiel op dit moment naar uitgerekte kniebanden. Dus ik merk al hoe pijnlijk het kan zijn om een kleine beperking te hebben. Laat staan om een grote beperking te hebben. Op 16 september in Tori Oso, in Suriname, heb ik een presentatie over een ieder heeft een beperking. Vaak kijken we naar de zichtbare beperkingen van mensen of naar de geestelijke beperkingen van mensen. Maar we kijken niet naar de beperkingen van de zogenaamde gezonde, onbeperkte mens. En ik ga een presentatie houden over dat een ieder een beperking heeft, waardoor we op een andere manier kunnen kijken naar mensen met daadwerkelijke zichtbare beperkingen. Aansluitend daaraan geef ik ook een training, dus is er ook een workshop over de mentale weerbaarheid als het gaat om de mens met een beperking en hoe belangrijk lezen en schrijven daarin is. En ook in deze hoe belangrijk muziek is, dus het ontwikkelen van je creatieve kant. Dus voor alle luisteraars van Mart Radio Amsterdam, zijn jullie in Suriname op 16 september vanaf 7 uur. Tori Oso, tot een uur of 10 s'avonds gaan we gewoon door, denk ik. Er is ook ruimte om daar te dineren, te eten en te drinken. Dus ben je in Suriname vanuit Nederland of ben je gewoon simpelweg inwoner van mijn liefdevol vaderland, wees welkom om te komen luisteren over hoe mensen met een beperking eigenlijk op een normale manier hun bijdrage willen leveren aan de samenleving en aan de politiek. En dat we dat ook in Suriname zoveel mogelijk moeten stimuleren. Volgens mij is er geen financiële bijdrage aan verbonden. In elk geval aan mijn presentatie en workshop is er geen financiële bijdrage verbonden. Dat weet ik wel zeker. Dus wees welkom om te komen luisteren en deel te nemen. En wil je kennis maken met kleine Bren, kom daar ook naartoe. Want wie weet, is er een muzikaal intermezzo die Bren daar kan verzorgen. En leer hem kennen, kom kennis maken. En dan weten jullie ook wie Little Bren is eigenlijk. Ik merk dat in Suriname de politiek zijn stappen maakt als het gaat om de mens met een beperking. En daar ben ik blij om dat te zien en om dat te signaleren. Het gaat wel traag, maar ik begrijp dat gewoon heel goed. Want het is niet makkelijk om als eerste naar buiten toe te treden en te zeggen dat je wat wilt doen. Er zijn ook mensen die zich schamen voor hun beperking. En dus het liefst thuis blijven. Er zijn ook ouders die zich schamen voor hun kinderen met een beperking. Ook dat bestaat. Er is ook een andere kant van de medaille. Dus het is niet zo zwart-wit. Maar ik ben blij om te zien dat de huidige regering stappen zet om mensen met een beperking tot een hoger platform te brengen. En ik weet dat Brandon vindt dat het te langzaam gaat. En ik kan me dat goed voorstellen, want hij zit in een situatie. En dan wil hij gewoon dat het sneller gaat. Dus dat is heel begrijpelijk. Maar ik zou zeggen, hou de moed, Bren. Van mijn kant heb je al mijn ondersteuning en geef ik zoveel mogelijk jou het platform om verder te komen in de politiek in Suriname. Maar ook als het gaat om je muziekcarrière. En ik doe oproepen van mensen om contact op te nemen op +31 611 73 40 60. Leer kleine Bren kennen en kijk of je een bijdrage kan leveren. En dat kan een financiële bijdrage zijn. Het kan een bijdrage in het kader van spullen zijn die nodig zijn voor Brandon, wat hij nodig heeft om te functioneren. Het kan in de vorm van zorg zijn, maar het kan ook in de vorm van verbinding zijn. Dat je ons kan verbinden met andere instanties of andere mensen die dus Brandon dat platform kunnen geven. En ook de revalidatie met name. En daarvoor moet hij naar Frans-Guyana of moet hij naar Nederland. Als het gaat om een daadwerkelijke revalidatie voor een dwarslesie. Dus is er een arts aan het luisteren? Is er een neurochirurg aan het luisteren die denkt, hey, ik wil geheel belangeloos Brandon helpen. Ik wil geheel kosteloos Brandon helpen. Ja, neem ook contact op +31 611 73 40 60. Henk, we gaan weer naar de muziek. En Brandon, kan je weer een aantal nummers die je interessant vindt? Of misschien kunnen we de moeder van Brandon vragen. Van, maar van mijn kant, Henk, ben je vrij ook om een toepasselijk nummer te draaien waarvan je denkt dat de luisteraars en wij er blij van worden. Ik geef je terug nu aan Henk. En we zijn straks weer in de uitzending.

0: zijn weer in de uitzending en wederom welkom luisteraars vanuit een warm en zonnig Suriname. Zit ik hier in het kleine huisje van Brendan Dufan, oftewel kleine Bren. Een 26-jarige, zeer actieve, vrolijke jonge man met een dwarslesie. Aan bed gekluisterd en toch super positief, actief. Altijd lachen voor de mensen die een Facebookpagina hebben. Ik heb net een kleine post geplaatst op Facebook met een foto van Bren. En wie nog niet luistert, kan nog dit stukje meeluisteren. En we hebben natuurlijk ook op YouTube straks deze uitzending, die weer achteraf op een ander tijdstip te beluisteren valt, door jullie. Brendan, we zijn gekomen aan het laatste gedeelte van deze uitzending. Dat is nog steeds ongeveer 20 minuten, een half uur. Met wat muziek ertussen. Ik wil het nu even hebben over jouw dromen. Je had natuurlijk dromen voordat je het ongeluk kreeg. Je hebt dromen nu. En ik was heel erg benieuwd. Ik ga ook even erbij staan en mijn knieën zelf rekken, die ook op dit moment pijnlijk zijn. Door weer een ander probleem die ik heb opgelopen hier in Suriname, namelijk mijn kniebanden verrekt. Dus ik loop nu ook in een brace rond. Dat is niks te vergelijken waar Brendan mee zit. Dus dat ga ik ook zeker niet, wat ik heb is te bagatelliseren. Maar ik wil praten over je dromen, Brendan. Ben je een gelovig mens? Waar geloof je in? Wat zijn je dromen die je hiervoor had? Wat zijn je huidige dromen? En hoe wil je ze realiseren?
1: Wel, ik heb sowieso altijd dromen gehad. En voorheen waren mijn grootste droom van toen was om een professionele kickboxer te worden. Maar dus hoe ik mijn ongeluk heb gehad, kan ik dat niet meer realiseren. Dus ik moest hem even begraven. En ik mijn school eigenlijk ook afmaken, dat ik ook niet heb kunnen doen.
0: En welke opleiding?
1: Ik deed het Nadin MBO, elektrotechniek.
0: Dus je zou elektrotechniek graag willen afmaken?
1: Toen ja. Toen ja.
0: Dus die heb je ook moeten begraven?
1: Zeker. Mijn werk, waar ik mijn vaste inkomsten had, waar ik allemaal dingen vanuit kon doen.
0: Heb je ook moeten opgeven?
1: Ik heb al die dromen van me waarmee ik zag van dit is eigenlijk al wat ik nodig heb om mijn toekomst te regelen. En heb ik echt al die dromen daar moeten opgeven omdat ik ongeluk heb gehad. Die mijn leven echt heeft veranderd en waar ik nieuwe uitdagingen moest vinden. Het eerste was echt mezelf weer leren kennen. Wie is Brendan? Wat wil Brendan? En daarmee heb ik wel een hele tijdje mee gezeten.
0: Een beetje geworsteld, kan je echt zeggen?
1: Gevochten, ja. Meegevochten, ja. En ik ben zeker wel blij dat ik nieuwe uitdagingen heb gevonden. Ik heb nooit de moed opgegeven om toch wat te doen. Maakt niet uit in welke staat ik zit of verkeer. En dat is altijd een van mijn pluspunten geweest. Dat ik toch zag van, ik kan wat doen. Ook al is het niet meer fysiek. Maar ik ben in staat heel veel nog te doen. En door de jaren heen, ik heb zeker gedacht om binnen de een eigen onderneming te starten. Wat moet ik eigenlijk nog vinden? Maar daarnaast had ik zeker altijd een hobby en dat was muziek en andere rappen. En ik ben me daarin heel goed gaan verbeteren en aan gaan passen. Beter gaan worden door de jaren heen. Waar ik nu zie van dat ik eigenlijk al op een kleine platformpje ben. Na een paar jaren hard studeren om beter te worden om te rappen. En dat ik vandaag de dag al ergens een stap in heb gezet binnen de muzikale wereld. En ook zeker daarmee door wil gaan. Dus dat is nu eigenlijk mijn grootste droom. Om Nou, wat u zei, geld mee te verdienen met mijn hobby die nu een expertise kan worden.
0: Oké, dus we hebben gesproken over de muziek waarin je op wil ontwikkelen. En je hebt net gesproken over de onderneming. Bij de muziek word je nu langzaam steeds bekender. En zodra ook jouw officiële YouTube-opnames klaar zijn, dan gaan we dat ook natuurlijk zoveel mogelijk op de verschillende radiostations promoten. Maar wat voor onderneming zou je willen starten, Brendan?
1: Als ik een onderneming zou willen starten, zou het echt binnen de landbouw moeten zijn. En die is zo'n categorie.
0: De agrarische sector.
1: Ja, zeker. Dus daar eigenlijk is mijn grote focus.
0: En wat zijn je ideeën daarover?
1: Mijn ideeën?
0: Ja. Landbouw is groot.
1: Landbouw heeft heel veel in. Maar misschien binnen de kokosnotensector.
0: Mm-hmm.
1: En dat is, en ook de citrus.
0: Mm-hmm.
1: Dus meer vruchten, op vruchten gaan bezig zijn. En ik hou persoonlijk van kokosnoot, het is mijn favoriete vrucht.
0: Oh, dus heerlijk.
1: Vandaar dat ik...
0: En kokoswater, en kokoskoekje, en alles wat met kokos
1: alles
0: te maken
1: heeft. Alles wat met kokos te maken heeft. Dus,
0: het is lekker met kokosmelk.
1: Alles.
0: In masala.
1: Sowieso.
0: Pepre watra.
1: Mag niet missen.
0: Nee, we maken iedereen daar in Nederland lekker hoor.
1: Ja, dus dat is als ik me bezig zou houden met een onderneming, zou het echt in de agrarische sector moeten zijn.
0: Oké, kokosnoten, dat zijn zeker geen weggegooid geld in Europa, in Amerika, alle werelddelen. Wordt koken in alles, in cocktails, de piña colada heeft veel kokosmelk. In eten wordt heel veel kokos, thuis eten, heel veel kokos, dus je kan eigenlijk alles van die kokos gebruiken. Zelfs die bladeren, daar kan je printabezers mee maken.
1: Ja.
0: Toch? Dus met die kokosbomen kan je heel veel doen. Ben je van plan te verhuizen naar Coroni? Of Nikeri, kijk naar die kokosbomen. Of komen wij?
1: Als ik een stukje grond kan kopen in Saramaka, een grote, dan ga ik daar wel kunnen zijn, ja. Maar niet in Nikeri of Coroni, daar Saramaka, is te ver.
0: Ja, maar waarom praat je over kopen, Brendan? En misschien moeten we een project voor jou indienen, zodat jij een stuk grond van de overheid kan krijgen, zodat jij je werkzaamheden kan vervullen in onderneming, toch? Dus bij deze een oproep aan marktluisteraars, de mensen met connecties binnen de politiek in Suriname. Kom eens een keer een gesprek aan met Brendan. En let wel. Zoals ik in elkaar zit, ga ik niet voor het kruiwagenschap. Dus ik ben niet op zoek naar kruiwagens. Ik verzorg zelf geen kruiwagens. En ik maak geen deel uit van het kruiwagensysteem. Maar wat ik wel belangrijk vind, is om te netwerken en je connecties uit te breiden. Omdat ik denk, willen we verandering in de politiek in Suriname, dan moeten we het anders kunnen doen. Waarbij je kennis maakt met iemand, waarbij je hoort wat dienstplannen zijn en waarbij je niet alleen kijkt naar de technische kant, maar ook het gevoel en de persoonlijkheid van de persoon en dit kan ondersteunen. Dus als ik zeg van we zoeken verbinding en connecties in de Surinaamse politiek, dan bedoelen we simpelweg dat Brendan gewoon zeer zelfstandig zijn mannetje wil staan en ook zijn plannen wil uitvouwen en om te kijken of de Surinaamse politiek misschien zegt van hey, we zien brood in de plannen van Brendan en we gaan hem ondersteunen. En we weten dat er nergens geld is. Maar we weten ook dat er heel veel internationaal binnenkomt. En de agrarische sector is wereldwijd een van de sectoren dat zowel door de Europese Unie of de internationale wereld gesteund wordt voor de ontwikkeling. Dus er zou mogelijk financiën vrij kunnen komen als er misschien een projectschrijver aanbiedt om een project samen met Brendan te schrijven die we kunnen indienen. En dus op die manier moeten we het bekijken. Elkaar helpen. Als sociaal-liberaal help ik graag een ander. En helemaal als ik zie dat die ander zoveel spirit heeft, zo positief in het leven staat en zoveel moeite doet vanuit dienstpersoonlijke positie die niet rooskleurig is, om toch er iets rooskleurigs van te maken. En ik kan zeggen dat ik zeer trots ben op Brendan, dat ik hem heb mogen leren kennen. Net zoals Brandon zijn er ook vele andere. Laten we eerlijk wezen, gelukkig is Brandon niet de enige positieve met een beperking. Dus daarbij doe ik absoluut niet teniet alle andere mensen met een beperking. En zoals Brandon ook zegt, Brandon komt op voor de gehele groep van mensen met een beperking, ongeacht wie dan ook. Je zal hem zelden echt iets voor zichzelf horen vragen. Hij vraagt het altijd algeheel. En dat maakt Brandon ook een heel mooi mens. Nadat hij uiterlijk een mooi boy is, maakt het hem ook innerlijk een mooi mens. Dus de onderneming, de muziek. Dus langzaam zie je al. Brandon, zoals zei Brandon, zal ook op 16 september aanwezig zijn in Tori Oso. En ik ben bezig het voor elkaar te krijgen dat hij ook even een muzikale intermezzo kan verzorgen. En als dat niet lukt, dan is hij er sowieso bij vanuit zijn eigen mentale ondersteuning en wat hij vanuit de workshop uit kan leren en doen. Dus, maar willen jullie kennis maken met Brendan Dufan, dan is dat ook mogelijk op 16 september in Tori Oso vanaf 7 uur. En let wel, u kunt daar ook eten, u kunt daar ook drinken. Het is een hele gezellige plek. Ben je op vakantie, zou ik zeggen, maak er een uitje van. Woon je in Suriname, dan zou ik zeggen, kom deelnemen aan een gratis workshop. Het gaat over lezen, schrijven en de mentale weerbaarheid die het oplevert. En we praten ook over dat een ieder een beperking heeft. En niet alleen ik met mijn visuele beperking en mijn huidige kniebanden. Maar niet alleen Brandon met zijn dwarslesie. Maar er zijn zoveel mensen die geen zichtbare beperking hebben. Die ook niet geneigd zijn te zeggen dat zij een mentale beperking hebben. Maar als je daar dieper op ingaat, dan merk je ook gewoon dat gezonde of zogenaamde gezonde mensen ook een beperking hebben. Dus begrip voor een beperking en elkaar daarin helpen en ondersteunen is heel erg belangrijk. Ik wilde Henk een liedje vragen. Dat is mijn liedje. En ik denk dat Henk wel weet welk liedje van mij is. Gadolop Sranang. Gadolop Sranang. En ik wil graag de luisteraars vragen om ook intens naar dit nummer te luisteren. Naar, zeg maar, het zijn twee prachtige dames, Surinaamse dames, die dit nummer zingen. En ik ben ontzettend gecharmeerd van de inhoud van dit nummer van Gadolop Sranang. En de zinnen die me altijd heel aanspreken zijn: Awis anego. Awis awekre. Misap dat Gadolop Sranang. En was she a lobby one day. Nogmaals, awis anego. Awis dat awekre. Maar Gadolop Sranang. En was she a lobby one day. En dat is iets waar iedere Surinamer zich aan kan vasthouden. Waar ik mij aan vasthoud als ik in mijn vaderland ben. Want voor mij is het nooit vakantie. Als ik in mijn vaderland ben, dan ben ik tussen mijn mensen. En dan praat ik met hun. En dan probeer ik ook voor hun een stem te wezen en een platform te geven. Ongeacht kleur, ongeacht religie, ongeacht welke politieke keuze dan ook, simpelweg omdat wij in Suriname gewoon een multiculturele groep, smeltkroes zijn van mensen. En ik van ieder van hen hou, in één uitgezonderd. Ook de Ogriwang, die je af en toe aan de oor moet trekken, moeten we soms ook beseffen dat we die ook niet moeten laten gaan. Maar juist weer het rechte pad op moeten laten lopen, of het rechte pad voor hun plaveien, zodat ze er beter op kunnen lopen. Het is heel erg belangrijk vanuit mijn vaderland die liefde naar voren te brengen. Want mijn vaderland betekent thuiskomen. Thuiskomen bij mij. Mensen waar mijn kumbatees begraven, waar ik geboren ben. En waar ik steeds meer de verbinding zie, de verbinding zoek. En daarmee ook de verbinding maakt naar mijn moederland, Nederland. Want ook dat is een belangrijk land voor mij. Ik ben geboren als Nederland. Ik had een Nederlander. Ik had een blauw paspoort toen ik 5, 6 jaar oud was. En je haalt Nederland ook niet uit mij. Dus ik heb een moederland en een vaderland. En ik probeer mijn inspanningen in beide landen evenredig te verdelen. En in beide landen de vooruitgang. Dus ook de mensen in Nederland waar ik van hou. Ook de multiculturele en de biculturele en de LHBTQ+ gemeenschap. We zijn allemaal mensen. Maakt niet uit van welke religie, kleur. Ik zeg altijd, ik zie geen kleur. Ik zie de mens achter. En dat heb ik geleerd van Linda Nooit Meer. Met name de speech van 1 juli in het Oosterpark. Die ze al met haar goede 3 jaar geleden gaf. Of was het 2 jaar geleden. In elk geval de speech na de excuses. En waarbij ze zei hoe belangrijk het is om de mens achter de beperking te zien. En de mens achter de religie. En de mens achter de kleur. En ga zo maar door. En ik kan dat aan iedereen adviseren om zo te kijken. Dus Henk, take it away. En ik verheug me op het nummer dat ik zo mooi vind. Avis dat we kreeg. Avis anego. Avis dat we kreeg. Maar gadolops ganang en we shi alobi one day. Tot zo, luisteraars.

0: mother and I was a blessing upon you.
1: Dit is dan een nummer dat ik op YouTube heb gevonden van Brandon.

Dat was dan een nummer van Brandon Duvang. Opkomende rapper in Suriname. Als ik naar de klok kijk, zie ik dat we nog zo'n 9 minuten hebben. Dus ik ga weer contact opnemen met Jane. Zodat ze haar programma kan afronden. En ik ben er tot een uur of 11 vanavond. Dus stay tuned.

0: Welkom luisteraars. Ik denk dat wij een mooie uitzending uit Suriname hebben gemaakt. Volgende week hebben we 3 politici, tenminste voor de maand september, hebben we staan Steven Alfaisi van Doe. We hebben staan Jeffrey Lau van NPS. En we hebben Ibo Jones van de NDP in elk geval. In welke volgorde kan ik dat nog niet helemaal zeggen. Maar dan gaan we praten over het jaar na de verkiezingen. Toen waren ze ook bij ons in de uitzending. Dat was voor de verkiezingen, hadden we ook STVS-uitzendingen. En waar staan we nu en wat hebben ze daarvan gemaakt op dit moment? Dus dat gaan we ook even bekijken. Ik zet hier nog even de telefoon neer. Van mijn kant hoop ik dat ik een mooie uitzending met Brendan voor jullie heb gemaakt. Dat jullie ook de andere kant van Suriname zien. Dat jullie ook zien hoe jongeren hun muizenstapjes willen zetten binnen de politiek, creatief kan. En helemaal jongeren met een beperking. Brendan, als afsluiter, wat wil je nog de mensen in Nederland meegeven? Je kan nog, Brendan. Je kan gewoon zeggen wat jij de mensen in Nederland mee wil geven. Wat nog je dromen zijn, wat je zou willen bereiken. Maar ook misschien wees ze bedanken voor het luisteren. Wees vrij. Je hebt een paar vrije minuten om even in de uitzending te zeggen wat jij wil zeggen.
1: Nou, als eerst zou ik alle luisteraars willen bedanken voor het luisteren en begrip tonen voor mijn situatie. En ik zal altijd doorgaan. Ik ben een heel positief mens. Ik zal altijd doorgaan met waarmee ik bezig ben. Maakt niet uit wat voor mij staat, wat op mijn pad komt. Ik breng door alles heen. Dat is gewoon wie Brendan is. Hij is een doorzetter. Niets houdt hem tegen om zijn doelen te bereiken. Dat is hoe ik in elkaar zit. Ik hoop dat ik mensen kan motiveren met de manier van hoe ik omga met situaties. En dat is namelijk dat niets mij tegenhoudt om iets te bereiken wat ik in mijn mind heb gezet om te doen. En nogmaals, ik zou iedereen willen

0: Banca, e falaste na Ja, dat zo een beetje hoor. Ik ben echt blij dat ik ook mevrouw Jane wil ik bedanken dat ze dit in elkaar heeft mogen zetten.
1: Graag gedaan, Brandon. En ook aan jullie luisteraars. Schroom niet, wil jullie kennis maken met Brandon? Wil jullie hem beter leren kennen? Of anderzaags, plus 31 6 11 73 40 60. 6 11 73 40 60. Stuur een WhatsAppje. En dan kunnen we altijd ook persoonlijk kijken als we iets voor Brandon kunnen betekenen. Of in Nederland of in Suriname. Alles is meegenomen en wie het kleine niet eert, is het grote niet waard. Wij zijn heel blij en dankbaar en Brendan helemaal met de kleinste dingen die wij kunnen doen. Wat Brendan?
0: Dat ben ik altijd zeker geweest. Met de kleinste dingen bij je ben ik altijd blij.
1: Ik zou zeggen, Henk, take it away. Dank jullie wel, luisteraars. En tot volgende week dinsdag. De komende weken, september, zullen we elke week een uitzending hebben. Het kan zijn dat we soms uit moeten wijken naar vrijdag. Dat heeft ook te maken met de politici hier die in de DNA, sorry, dat is het parlement hier in Suriname zitten. En die niet altijd op de tijden, zoals het Marktpolitiek Café is ingepland. Beschikbaar kunnen zijn. Maar we zullen de komende tijden verschillende politici in de uitzending hebben. En dan zijn we heel erg benieuwd van wat zij na een jaar gedaan hebben en bereikt hebben. Een fijne avond allemaal en dank jullie wel voor het luisteren. Dank je wel, Henk, dat je vandaag aan de knoppen hebt gezeten. Zwaai, zwaai, odi, odi uit Suriname.
0: Groetjes daar iedereen en tot de volgende keer, zou ik zeggen.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Aan het begin van de avond van Nederlandse tijd zijn de Verenigde Staten gestart met nieuwe aanvallen op Iran. Het operationeel commando in het Midden-Oosten meldt dat het om doelen van de Iraanse revolutionaire garde gaat. Pogingen van Iran tot aanvallen op Amerikaanse troepen in de regio en de commerciële scheepvaart in de straat van Hormuz zouden voor de Amerikanen de aanleiding voor de vergelding zijn. Voor de kust van Cyprus, waar zondag een ferry zonk, denken zoekteams de hoge snelheidsveer op het spoor te zijn. De boot was met ruim 250 mensen aan boord op weg van Cyprus naar Turkije. Zeker 8 mensen zijn om het leven gekomen en nog altijd wordt een 20-tal opvarenden vermist. Direct na het kapseizen werd een grootschalige reddingsactie op touw gezet. De zwarte doos van het veer is nog niet gevonden. De kapitein en de bemanning zijn op verdenking van nalatigheid opgepakt. Volgens de douane zijn vanuit China de afgelopen 2 maanden flink minder kleine pakketten naar Nederland gestuurd. De Europese klant moet sinds 1 juli €3 aan invoerrechten betalen. De douane meldt dat het aantal kleine pakketten van buiten de EU 46% lager lag dan in de eerste helft van dit jaar. Het lijkt erop dat steeds meer bedrijven voor bulkinvoer van Chinese producten kiezen. Deze worden dan in Europese magazijnen opgeslagen om van hieruit aan de man gebracht te worden. Als reactie op het bewijs dat Rusland achter de drone zat die vorige maand bij het vliegveld van Leipzig werd gevonden, worden het Ruslandhuis in Berlijn en het Russische consulaat in Bonn gesloten. Duitsland zegt na onderzoek zeker te weten dat het hier om een Russische aanslagpoging ging. Begin augustus werd een drone die voorzien was van explosieve stoffen en een ontsteker in de buurt van een Oekraïens vrachtvliegtuig aangetroffen. Later werden nog 2 drones bij Leipzig gevonden. NAVO-baas Mark Rutte noemt het bewijs duidelijk. Het weer, het blijft vanavond droog. In de nacht kan er in het westen enkele bui vallen. Het wordt vannacht 12 tot 16 graden. Dit was het radionieuws.
2: Vanuit onze eigen à la kleur, alle kleuren, sociaal en multimedia studio is dit een uitzending van Mart. Het staat dus op Mart. Interactieve, onpartijdige en veelzijdige communicatie. Uit het hart. Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

Welkom terug bij Mart Radio op de 107.9 FM. Mijn naam is Henk en ik zit er hier tot een uur of 11, denk ik. Met gevarieerde muziek, dus van alles wat. De afgelopen 2 uurtjes heeft u kunnen luisteren naar het programma Politiek Café met Jane Arifa Badoula. Vanuit Suriname.

Zoals je weet, dan ben ik aanstaande vrijdag natuurlijk met mijn programma Time to Relax. En dat gaat van 10 tot 1. Zoals ik beloofd had. Afgelopen vrijdag was er iets tussen gekomen waardoor ik niet mijn belofte niet kon nakomen. Maar zeker weten, aanstaande vrijdag blijft u dan weer afgestemd op Mart Radio op de 107.9 met een vrijdagavond special.

Dat was dan een nummer van Jay met My Baby, natuurlijk. Inmiddels 17 minuten over de klok van 9. En we gaan gewoon gezellig verder. Met een nummertje van Tai Chi. Congo. Oh, yeah.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Volgens politiekorpschef Jannie Knol was een van de twee neergeschoten agenten in het Gelderse Overasselt levensbedreigend gewond geraakt. Andere agenten konden door het aanleggen van een drukverband voorkomen dat deze agent overleed. De agenten gingen vanmorgen rond 4 uur op een melding af. Een groep personen met bivakmutsen was gesignaleerd bij een woning in de Gelderse plaats. Eenmaal op de locatie aangekomen werden de agenten direct beschoten. Bij de schietpartij is een 51-jarige man uit Wijchen om het leven gekomen. Supermarktketen Jumbo heeft weer een paar soorten kaas teruggeroepen omdat die mogelijk besmet kunnen zijn met de Listeria-bacterie. Het gaat om Jumbo Kaasplateau Verrassend en Jumbo Lepelkaasje. Vorige week werd van het eigen huismerk Brie en Gorgonzola teruggeroepen. De gevolgen kunnen ernstig zijn, zegt het voedingscentrum, vooral voor mensen met een verzwakt afweersysteem, jonge kinderen en zwangere vrouwen. Voor de kust van Cyprus, waar zondag een ferry zonk, denken zoekteams de hoge snelheidsveer op het spoor te zijn. De boot was met ruim 250 mensen aan boord op weg van Cyprus naar Turkije. Zeker 8 mensen zijn om het leven gekomen en nog altijd wordt een 20-tal opvarenden vermist. Direct na het kapseizen werd een grootschalige reddingsactie op touw gezet. De zwarte doos van het veer is nog niet gevonden. De kapitein en de bemanning zijn op verdenking van nalatigheid opgepakt. Mogelijk zullen de Amerikaanse, Chinese en Russische presidenten elkaar treffen en spreken tijdens een top van de Asia Pacific Economic Corporation dit najaar. Deze economische top wordt op 18 en 19 november in China georganiseerd. Poetin en Xi spraken elkaar eerder deze week nog, maar de ontmoeting tussen Trump en Poetin vond alweer een jaar geleden plaats. Toen spraken zij elkaar over het beëindigen van de oorlog in Oekraïne. Washington heeft nog niet gereageerd op de ontmoeting in november. Het weer. Vanavond droog. In de nacht kan er in het westen een enkele bui vallen. Het wordt vannacht 12 tot 16 graden. Dit was het radionieuws.
2: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw piki-tiki of baby batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars.
3: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam.

0: Leasing.
1: Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Prezen BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Prezen BV aan de Binderij 7G in Amstelveen. Uw partner in vastgoed.
2: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
3: Dames en heren, welkom op de vlucht van Suriname Airways. Ready for take-off? Fasten your seatbelt.

Surinaamse Uitvaart is een uitvaartorganisatie onder leiding van Dennis Frieperson, waarbij traditie, persoonlijke aandacht voor de overledenen en nabestaanden hoog in het vaandel staan. Een ervaren team zorgt ervoor dat u op eigen wijze en naar eigen ideeën afscheid kan nemen van uw dierbaren. Voor, tijdens en na deze emotionele periode is onze gespecialiseerde team 24 uur per dag bereikbaar om u bij te staan. Bel met 088 880 1200. Of kijk voor meer informatie op Surinaamse-uitvaart.nl. U bent altijd welkom voor een informatief en vrijblijvend gesprek.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Dit is dan een nummertje van Jeff Pekoni, Mine Kele. En is natuurlijk aangevraagd door de secretaresse voor zichzelf.
1: Mine Kele Fumisai, Mine Kele Fumimai, Mine Kele Fumise Foye.
0: Ik heb dit nummer gevonden met behulp van mijn collega die hier op het ogenblik zit, Mr. Coupé.

Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Foutan. No, kom je alleen aan de Foutan. Dat lukt me loopt straks aan zo te. Mi lobstrana me rocco mi monina me cospelenja. Gata?

0: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Een van de twee agenten die vannacht in Overasselt werd neergeschoten raakte daarbij levensbedreigend gewond. Dat zei korpschef Jannie Knol in het programma Eva. De agent is 2 keer geopereerd en is inmiddels buiten levensgevaar. Bij de schietpartij kwam een man van 51 uit Wijchen om het leven. Hij zou het huis hebben bewaakt dat door een groep mannen met zware wapens werd beschoten. Mogelijk is de bewoner betrokken bij een drugsconflict. Tot nu toe zijn 34 mensen opgepakt, maar de politie sluit meer aanhoudingen niet uit. De VS heeft weer aanvallen uitgevoerd op Iraanse doelen. Volgens Amerika is het een reactie op aanslagpogingen op schepen in de straat van Hormuz en Amerikaanse troepen in de regio. Iraanse media melden explosies in het zuiden van Iran. Er zou ook een huis zijn geraakt waar een huwelijk was. Daar zijn 4 doden gevallen. Duitsland zegt dat Rusland achter de mislukte droneaanval zat bij het vliegveld van Leipzig. Daar werd een maand geleden een drone gevonden met zware explosieven. De Duitse regering kondigt strafmaatregelen aan. Rusland spreekt van een escalatie door Duitsland die niet onbeantwoord zal blijven. De benzineprijs bereikt morgen een nieuw record. United Consumers heeft de prijzen van veel grote aanbieders al doorgekregen en zegt dat een liter benzine daar morgen bijna €2,67 kost. Dat is 2 cent meer dan het oude record van begin mei. De benzineprijs stijgt vooral door de oorlog tussen de VS en Iran. Voor de 4e keer in korte tijd is bij een Nederlander het Westnijl-virus vastgesteld. Een vrouw van 39 uit Amstelveen raakt ermee besmet en kreeg ook een hersenvliesontsteking. Dat is een vrij zeldzame complicatie van het virus. Dat wordt overgedragen door muggen. De meeste mensen krijgen geen klachten. Het weer. Vannacht neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe. Later kan in het westen een bui vallen. Morgen een mix van wolken en zon. 'S Middags vooral in het binnenland is nog een bui mogelijk bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Elke dinsdag tussen 3 en 5 gezelligheid met Claudio en Thea tijdens Klaus Platenkoffer. Speel mee met het cijferspel en verzamel zoveel mogelijk punten en word de dagwinnaar van 10 loodjes. Klaus Platenkoffer met Claudio en Thea. Elke dinsdag van 3 tot 5 op Radio Noordzij en Radio Salto.
3: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2 Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
4: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Zonder in een pries. Ik heb nodig wat ik niet heb. Word wanhopig als ik lief heb. Durf de mensen niet te groeten. Terwijl ze liggen aan mijn voeten. Het leven. Hoe doen jullie dat toch? Ik stel wat uit. Ik stel me aan.

0: uma voor administratie zo boem. Ze zei, Marita, die bij verjaardag is daar. En dan gaan we miwani, en dan gaan we juwani, maar dan gaan we gadowani. Je begrijpt.
1: 107.9, maar radio.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Europese gasprijs is gestegen naar het hoogste niveau sinds begin 2023. Een megawattuur gas kost nu ruim 74 euro, ruim 6% meer dan maandag. De prijs stijgt door de nieuwe escalatie van het conflict tussen de VS en Iran. Ook olie wordt flink duurder. De prijs van een vat Brent-olie is gestegen naar bijna $95. En overdag moet aan de snelwegpomp voor benzine een recordprijs worden betaald. Consumentencollectief United Consumers verwacht ruim €2,66 per liter en voor diesel maar iets minder. Het politieonderzoek naar de dodelijke schietpartij in Overasselt gaat de hele nacht door. Er zijn in het Gelderse dorp veel agenten aanwezig en ook de ME is er, vooral om collega's te beveiligen. Bij de schietpartij kwam een 51-jarige bewaker uit Wijchen om het leven en raakte twee agenten zwaar gewond. Eén van hen was in levensgevaar, maar kon het uiteindelijk overleven doordat collega's snel ingrepen. Er zijn 34 mensen opgepakt uit verschillende landen en er zijn ook meerdere wapens gevonden. Iran zegt een beslissende operatie te zijn begonnen met raketten en drones tegen Amerikaanse doelen en belangen in het Midden-Oosten. Dat is een reactie op nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen rond de straat van Hormuz. Volgens Iraanse media zijn daarbij verschillende plaatsen getroffen en vielen er ook zeker twee doden. De Amerikaanse president Trump waarschuwt Iran voor vergeldingsaanvallen. De VS zegt namelijk zelf doelen van de Iraanse revolutionaire garde aan te vallen. En mogelijk tot 1300 bouwprojecten in Nederland dreigen stil te komen liggen. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten waarschuwt daarvoor na de schorsing van een belangrijke kwaliteitsborger. Die controleurs kijken of gebouwen tijdens de bouw wel voldoen aan de wettelijke eisen. En als zo'n controleur wordt geschorst, dan moet de bouw volgens de regels ook direct worden stilgelegd. Het is nog niet duidelijk om welk bureau het precies gaat, maar de Vereniging van Nederlandse Gemeenten vreest nu wel flinke vertraging bij veel bouwprojecten. Het weer, het blijft droog met in het westen een enkele bui bij 12 tot 16 graden en bijna geen wind. Overdag krijgen we een mix van wolken, een paar buien, maar ook opklaringen en af en toe zon bij 19 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Vanuit onze eigen Anacloor, alle kleuren, sociaal en multimedia studio, is dit een uitzending van Mart. Het staat dus apart. Interactieve, onpartijdige en veelzijdige communicatie. Uit het hart.
3: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw tiki-tiki of baby batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars.
4: De coronapandemie heeft mensenmaatschappij drastisch veranderd. Ook bij Mart.
5: Uw beste vriend in blije, maar vooral ook in bange dagen Mart Radio. Te beluisteren via de ether, de kabel en langs de elektronische snelweg het internet over geheel de wereld.
4: We doen het samen. U kunt uw minimale donatie storten op de volgende bankrekeningnummers. NL 48 Rabo 01 02 81 72 51. Ik herhaal, NL 48 Rabo 01 02 81 72 51 of op het volgende rekeningnummer NL 54 INGB 000 603 7880. Ik herhaal, NL 54 INGB 000 603 7880. Grand Tangi namens Mart. Vanuit ons hart. Dank u wel.
2: Ting Kondrai. Hierbij doet Mart Radio ook een beroep, tevens dringend verzoek. Aan onze fortuinlijke sporters, voetballers en andere topzakenlui. Om alvast flink te investeren in eigen internationale media en propagandakanalen à la BET in Amerika. Nieuws, talent, muziek, geschiedenis, sport, onderwijs, entertainment, fashion, gezondheidszorg, kunst, cultuur en nog veel meer. Voor meer informatie, donatie of uw
6: nalatenschap.
2: Nalatenschap belt u 24 uur per dag met 020 67 99 665. Denk alvast aan uw nageslacht. Media is macht en geeft kracht.
3: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
2: Dit is MART, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Europese gasprijs is gestegen naar het hoogste niveau sinds begin 2023. Een megawattuur gas kost nu ruim 74 euro, ruim 6% meer dan maandag. De prijs stijgt door de nieuwe escalatie van het conflict tussen de VS en Iran. Ook olie wordt flink duurder. De prijs van een vat Brent-olie is gestegen naar bijna $95. En overdag moet aan de snelwegpomp voor benzine een recordprijs worden betaald. Consumentencollectief United Consumers verwacht ruim €2,66 per liter en voor diesel maar iets minder. Het politieonderzoek naar de dodelijke schietpartij in Overasselt gaat de hele nacht door. Er zijn in het Gelderse dorp veel agenten aanwezig en ook de ME is er, vooral om collega's te beveiligen. Bij de schietpartij kwam een 51-jarige bewaker uit Wijchen om het leven en raakte twee agenten zwaar gewond. Eén van hen was in levensgevaar, maar kon het uiteindelijk overleven doordat collega's snel ingrepen. Er zijn 34 mensen opgepakt uit verschillende landen en er zijn ook meerdere wapens gevonden. Iran zegt een beslissende operatie te zijn begonnen met raketten en drones tegen Amerikaanse doelen en belangen in het Midden-Oosten. Dat is een reactie op nieuwe Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen rond de straat van Hormuz. Volgens Iraanse media zijn daarbij verschillende plaatsen getroffen en vielen er ook zeker twee doden. De Amerikaanse president Trump waarschuwt Iran voor vergeldingsaanvallen. De VS zegt namelijk zelf doelen van de Iraanse revolutionaire garde aan te vallen. En mogelijk tot 1300 bouwprojecten in Nederland dreigen stil te komen liggen. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten waarschuwt daarvoor na de schorsing van een belangrijke kwaliteitsborger. Die controleurs kijken of gebouwen tijdens de bouw wel voldoen aan de wettelijke eisen. En als zo'n controleur wordt geschorst, dan moet de bouw volgens de regels ook direct worden stilgelegd. Het is nog niet duidelijk om welk bureau het precies gaat, maar de Vereniging van Nederlandse Gemeenten vreest nu wel flinke vertraging bij veel bouwprojecten. Het weer, het blijft droog met in het westen een enkele bui bij 12 tot 16 graden en bijna geen wind. Overdag krijgen we een mix van wolken, een paar buien, maar ook opklaringen en af en toe zon bij 19 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Bij Martradio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.
1: In de opmars naar ons 40-jarig bestaan hebben wij geen twijfelaars of klagers meer nodig. Wat Mart nu nodig heeft, zijn los van kleine donateurs ook dragers, stovoeto, doorzetters of betrouwbare ambassadeurs. Moxie Makandra is Mart na zoveel jaren meer dan uw 50 euro waard? Sayunamang, dat wantrouwen kan. Stort uw hart voor 40 jaar Mart bijdrage op ING rekening NL 54 INGB 00 06 03 7880 of Rabobank NL 48 Rabo 010 281 7251 ten name van de stichting MCC Mart. Is Mart na bijna 40 jaar uw 50 euro waard?
2: This is your captain.

0: flysfm.com. Oddi, oddi!
1: Radio 107.9, maar radio!
2: De trots en kracht van Mart ligt in ons doorzettingsvermogen. Onpartijdig, diversiteit en vooral onvoorspelbaarheid.

So, what do you want to do? I'm here, baby. I'm ready, baby.